Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Asielzoekers voor wie gisteravond geen plek was in Ter Apel zijn naar het Drentse Gieten gebracht. De gemeente A. en Hunze, waar Gieten onder valt, heeft daarvoor een sporthal beschikbaar gesteld. Daar kunnen 100 mensen terecht. Tientallen asielzoekers die gisteravond nog buiten stonden in Ter Apel zijn daar met 2 bussen naartoe gebracht. In de ochtend gaan ze weer terug naar het aanmeldcentrum. Gisteren bood ook Amsterdam extra opvang aan. Daar kunnen de komende 6 maanden 230 asielzoekers extra naartoe om het overvolle Ter Apel te ontlasten. President Trump meldt dat er 5000 Amerikaanse militairen extra worden gestationeerd in Polen. Hij doet dat naar eigen zeggen vanwege zijn goede relatie met de Poolse president Nawrocki, een conservatieve nationalist. De directe aanleiding voor het besluit is onduidelijk. De VS heeft al decennia vele tienduizenden militairen in Europese landen. Eerder deze maand maakte het Pentagon bekend dat er 5000 worden weggehaald uit Duitsland, nadat bondskanselier Merz kritiek had geuit op Trump. Het is onduidelijk of die troepen nu naar Polen gaan. Een vrouw uit Roosendaal eist bij de rechter dat haar dochter van 14 weer wordt toegelaten op school. Het meisje zit al maanden thuis, niet vanwege haar gedrag, maar vanwege het gedrag van haar moeder. Die zegt dat haar dochter recht heeft op hogere cijfers, waardoor ze VWO zou kunnen doen. Ze bestookte de school en instanties met e-mails en nam gesprekken op die ze verspreidde. De school in Roosendaal zegt dat medewerkers zich niet veilig voelen en spreekt van een onherstelbare vertrouwensbreuk. De rechter doet over 2 weken uitspraak, maar liet al wel doorschemeren dat ouders zich soms bij beslissingen moeten neerleggen. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 10 en 13 graden. Daarna een zonnige dag met in het noorden wat stapelwolken bij 24 tot 26 graden. Aan zee wat koeler. Dit was het NOS Journaal.

0: speaker. Download de NPO Luister app. Ga naar 3FM.nl. 3FM. 3FM.
1: Podcast.
2: Oké, misschien open jij niet elke dag 10 keer de NOS-app.
3: Totaal niet, nee.
2: En het nieuws kijken op tv.
4: Ja, dat gaat heel ver terug.
2: Maar wil je wel weten wat er speelt?
5: Mensen zijn verzwakt, het is allemaal heel gevaarlijk, van alles is verwoest.
2: Precies, daar hebben we een podcast voor. Lang verhaal kort, met elke werkdag 5 minuten uitleg bij het nieuws.
1: Check de podcast.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In de Gelderse gemeente Scherpenzeel zijn 2 van de 3 wethouders weg vanwege een kritisch rapport. De inhoud daarvan is vertrouwelijk, maar het gaat onder meer om vrouwonvriendelijk gedrag en een verstoorde samenwerking met de ambtenaren. Gisteravond sprak de gemeenteraad van Scherpenzeel over de kwestie. De ene wethouder van de SGP stapte zelf op. De andere, van gemeentebelangen, werd weggestuurd door de raad. Zijn partij heeft er moeite mee dat het rapport is gebaseerd op anonieme verklaringen. Een Turkse rechtbank heeft de leider van de grootste oppositiepartij uit zijn ambt gezet. Özgül Özel werd in 2023 gekozen tot leider van de CHP, een seculiere centrumpartij. Maar volgens de rechter waren er onregelmatigheden bij zijn verkiezing. Hij moet van de rechter het leiderschap weer overdragen aan zijn voorganger. De CHP wordt al een tijd lang hard aangepakt door Turkse rechters. Zo werd vorig jaar burgemeester İmamoğlu van Istanbul opgepakt. Die leek kansrijk om bij de volgende verkiezingen president Erdogan te verslaan. Asielzoekers voor wie gisteravond geen plek was in Ter Apel zijn naar het Drentse Gieten gebracht. In de plaatselijke sporthal kunnen 100 mensen terecht. Tientallen asielzoekers die gisteravond nog buiten stonden in Ter Apel zijn daar met 2 bussen naartoe gebracht. In de ochtend gaan ze weer terug naar het aanmeldcentrum. Het aantal SOA-besmettingen in Europa is de afgelopen 10 jaar fors toegenomen. Volgens het Europese Centrum voor Ziektepreventie komt syfilis 2 keer zo vaak voor en gonorreu zelfs 3 keer zo vaak. Dat zou komen doordat mensen tegenwoordig langer wachten voordat ze een test doen. Ook vindt de gezondheidsdienst dat landen meer moeten doen aan preventie. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 10 en 13 graden. Daarna een zonnige dag met in het noorden wat stapelwolken. Bij 24 tot 26 graden, aan zee wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
1: 3FM. Sebastian Okhuizen.
2: Bon Jovi, bon Jovi a tutti. En een hele goede vrijdagmorgen. De eerste warme dag van die verschrikkelijke race is begonnen. Maar goed, we vieren vandaag goed hoor, met 3FM. Sowieso meer.

Olivia Dean. So easy to fall in love. Bon Jovi a tutti en een hele goede morgen. Welkom op de vrijdagochtend van 3FM. Wat fijn dat je erbij bent. Ik heb mijn bandje nog steeds om van Harry Styles. Die heb ik dus inmiddels alweer anderhalve dag om. En ik ben er trots op. Zolang Harry in Nederland is, hou ik hem om. Oh, wacht. Nee, hij is af. Hij was opeens heel los. Enfin, ik moet zo meteen even opnieuw gaan knopen. Maar dan weet je een beetje mijn gemoedstoestand. Ik zit nog steeds op een roze wolk van een waanzinnige arena-show afgelopen woensdagavond. Ik ben nog steeds op het hart drukken. Ga er nou naartoe. Pik nou zo'n ticket op voor, laten we zeggen, minder dan 50 euro. Dat is het echt al waard. Verder, vandaag een heugelijke dag hier bij 3FM. Ja, los van dat vanavond Christian Bauer te gast is. Bij André Zodijk. Dat is natuurlijk heel vet. Is het de hele dag één groot feest. Een heel groot feest zelfs. Zeg maar, een feestje waar je altijd voor kan terugkomen bij 3FM. Wat precies? Dat vertel ik je zo meteen. Naar Prosper en Clooney. And Free Your Mind.

Olivia Dean, So Easy to Fall in Love. Bon Jovi a tutti en een hele goede morgen. Welkom op de vrijdagochtend van 3FM. Wat fijn dat je erbij bent. Ik heb mijn bandje nog steeds om van Harry Styles. Die heb ik dus inmiddels alweer anderhalve dag om. En ik ben er trots op. Zolang Harry in Nederland is, hou ik hem om. Oh, wacht. Nee, hij is af. Hij was opeens heel los. Enfin, ik moet zo meteen even opnieuw gaan knopen. Maar dan weet je een beetje mijn gemoedstoestand. Ik zit nog steeds op een roze wolk van een waanzinnige arena-show afgelopen woensdagavond. Ik ben nog steeds op het hart drukken. Ga er nou naartoe. Pik nou zo'n ticket op voor, laten we zeggen, minder dan €50. Dat is het echt wel waard. Verder, vandaag een heugelijke dag hier bij 3FM. Ja, los van dat vanavond Christian Bauer te gast is. Bij Andres Oudijk. Dat is natuurlijk heel vet. Is het de hele dag één groot feest. Een heel groot feest zelfs. Zeg maar, een feestje waar je altijd voor kan terugkomen bij 3FM. Wat precies? Dat vertel ik je zo meteen. Naar Prosper en Clooney. En Free Your Mind.

Ja. Los van dat vanavond Christian Bauer te gast is. Bij André Zodijk. Dat is natuurlijk heel vet. Is het de hele dag één groot feest. Een heel groot feest zelfs. Zeg maar, een feestje waar je altijd voor kan terugkomen bij 3FM. Wat precies? Dat vertel ik je zo meteen. Dan Prosper en Clooney. And Free Your Mind.

Messi hoorde je bij 3FM. Een hele goede morgen. Ik weet niet wat het is. Misschien is het de hitte. Die alles langzaamaan wat droger maakt. En dat opeens de hooikoorts dan weer komt kijken. Dat is toch wel weer een dingetje. Want dat is vandaag het geval. Het wordt weer bloedverziekend heet. Het wordt zo bloedverziekend heet dat ik ook wel verwacht dat als Guus Meeuwis vandaag moet optreden, dat hij misschien hetzelfde probleem had als op het 5 mei-concert in 2012. Dat hij even niet meer weet hoe het allemaal moet. Maar als ik nu zou op moeten treden vandaag of nog een radioprogramma moet maken, nou, hè? Ga je dan op een gegeven moment krijgen. Maar het wordt allemaal gecompenseerd. Het wordt allemaal opgelost door je vrienden van 3FM. Want wat we weer even hebben geregeld, wat we weer uit de kast hebben getrokken nu het zo warm wordt, is jouw ultieme compensatie naar je collega's toe. Misschien wel naar je vrienden toe. Naar jezelf toe. En dat is namelijk terrastegoed voor jou en 3 vrienden. De hele dag te winnen, hier bij 3FM, zometeen vanaf de ochtendshow. Is dat even lekker, zeg?

laten we samen even afscheid nemen. Een ceremoniële begrafenis van een EP3'tje. Naar Pink Panthers en Sour Lars en Stateside is er Red Hot Chili Peppers. Dit is Danny.

same. Pink Panthers en Sour Larsen, Stateside, hoorde je bij 3FM. We zijn hier samengekomen om afscheid te nemen van een toch wel geliefd MP3. Een geliefd plaat. De afgelopen 7 dagen stond hij hier bij 3FM te boeken als de 3FM Megahit. Maar nu, voor het laatst, als 3FM Megahit. Want zometeen bij de ochtendshow met Wijnand en Barend vandaag hoor je welke track de komende 7 dagen de belangrijkste plaat van 3FM is. Ik kan je al een tip geven. Zou in principe nog 2 weken de belangrijkste plaat van Nederland kunnen zijn. Heb je misschien al wat aan. Maar voor nu nemen wij samen afscheid van de Megahit van de afgelopen week. Dus voor het laatst met de nu volgende intro.

Macklemore, Ryan Lewis. Can't Hold Us, hoorde je bij 3FM. Er komen af en toe talenten voorbij, er komen af en toe tracks voorbij, waarvan je denkt, 1 plus 1 is gewoon 68. Het is niet normaal wat Isabel van Gelder nu neerlegt in de fase waar zij zit met de carrière. Is eigenlijk pas een jaar of twee echt bezig met shit uitbrengen. Zit nu al, heeft in een week, de afgelopen week, volgens mij 50.000 volgers erbij gekregen op Insta. Zit nu op ruim 800.000. En in Nederland praten we veel te weinig over haar. Terwijl er weinig Nederlandse artiesten zijn die zo vroeg zoveel internationaal succes hebben al. Uitverkochte UK-tour, bijna uitverkochte Europese tour. Het is niet normaal hoe erg we achterlopen bij Isabel van Gelder. Dus ik ga het nog maar een keer draaien. Dat vind ik dan wel weer terecht. Haar nieuwste, I Don't Wanna Fall In Love Again, hoor je nu bij 3FM.

Harry Styles op 3FM en American Girls. Hey, ik snap het. Het is af en toe lastig opstarten. Vooral op zo'n warme dag als vandaag. Dan voel je de benauwdheid al toenemen naarmate de zon opkomt. Maar de pijn kan verzacht worden. Want een echt tankstationontbijtje kan van jou zijn. Ik kan ervoor zorgen dat je deze dag net wat lekkerder begint met een heerlijk tankstationontbijtje naar keuze. Hoe je dat kan winnen, vertel ik je binnen nu en 10 minuten.

0: Smashing Pumpkins in 1979. 3FM. Hey, wat is de kortste snelweg van Nederland? Laat dat even weten via de NPO Luisterapp. Spreek je zo en maak je kans op een tankstationontbijtje.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Een Turkse rechtbank heeft de leider van de grootste oppositiepartij uit zijn ambt gezet. Özgür Özel zou in 2023 op onrechtmatige wijze tot partijleider zijn gekozen. Zijn partij, de CHP, wordt al een tijd hard aangepakt door Turkse rechters. Zo zit de populaire oud-burgemeester van Istanbul, İmamoğlu, al meer dan een jaar in de gevangenis. Twee van de asielmaatregelen die onlangs in de Eerste Kamer werden weggestemd, zijn snel terug op de agenda gezet. Het gaat om het sneller terugsturen van criminele asielzoekers en het afschaffen van dwangsommen voor de IND bij te lange asielaanvraagprocedures. De maatregelen worden toegevoegd aan een wet die de Tweede Kamer nu al behandelt. Het aantal SOA-besmettingen in Europa is de afgelopen 10 jaar fors toegenomen. Volgens het Europese Centrum voor Ziektepreventie komt syfilis 2 keer zo vaak voor en gonorreu zelfs 3 keer zo vaak. Dat zou komen doordat mensen tegenwoordig langer wachten voordat ze een test doen. Ook vindt de gezondheidsdienst dat landen meer moeten doen aan preventie. In de Gelderse gemeente Scherpenzeel zijn 2 van de 3 wethouders weg vanwege een kritisch rapport. Er zou sprake zijn van onder meer vrouwonvriendelijk gedrag en een verstoorde samenwerking met de ambtenaren. De ene wethouder van de SGP stapte zelf op. De andere, van gemeentebelangen, werd gisteravond weggestuurd door de gemeenteraad. Het boek Vergelding van Michael Berg heeft de Gouden Strop gewonnen. De prijs voor de beste Nederlandstalige thriller. De jury is onder de indruk van de psychologische diepgang en de opbouw van het boek. Dat gaat over een Zuid-Limburgse agent die oude moordzaken onderzoekt. Aan de prijs is een bedrag van €10.000 verbonden. Het wordt een zonnige dag met vooral in het noorden wat stapelwolken. De temperatuur loopt op naar 24 tot 26 graden. Aan zee is het wat koeler.
2: 3FM. Sebastian Okhuizen.
0: Bon Jovi, bon Jovi, a tutti. Wat is de kortste snelweg van Nederland? Heb je het goede antwoord? Win jij misschien wel een tankstationontbijtje voor deze vrijdagochtend? Laat het weten via de app. Van NPO Luister om precies.

Jovi, Bon Jovi, Atuti, een hele goede morgen. Welkom op de vrijdag van 3FM. Wat fijn dat je er weer bij bent. Zometeen Fun en Janelle Monáe, We Are Young en ook Blackpink met Jump ga je horen om je vrijdag te beginnen. En verder ga je je vrijdag misschien wel heel goed eindigen vandaag. Want het wordt warm, richting de 30 graden. Volgens mij graad of 27 maximaal. Maar, pin me er niet op vast, hè? Hey. Je kan je vrijdag natuurlijk ook heel goed eindigen met je allerbeste maten of misschien met een paar collega's. Lekker op het terras, om maar wat te noemen. Nou, dan ben je bij 3FM vandaag op het goede adres. Want de hele dag geven we hier, vanaf zometeen, vanaf de ochtendshow, vanaf 6 uur, iedere show. Dus je hoort het bij Wijnand, je hoort het bij Ivo, je hoort het bij Mart, je hoort het bij Sophie, bij Robby-Jan van de radio. En natuurlijk ook bij Andres Oudijk vanavond. 3FM terras te goed. Voor jou en drie vrienden een rondje op het terras vanavond. Een biertje, een nootje. Een bolhappie. Alles kun je bestellen met het 3FM terras te goed. Het enige wat je moet doen is af en toe meespelen. Hoe dat allemaal werkt ga je zo meteen vanaf 6 uur horen bij Wijnand. En zo meteen kan ik je alvast blij maken met iets wat je dan 's ochtends weer goed kan gebruiken deze vrijdag. Te weten, een tankstation ontbijtje. Een vers geperst sappie. Een vers geperst koffiepersje in principe ook. Vers gezet bakje koffie. En een lekker vers belegd broodje. Alles kan van jou zijn als jij zo meteen meespeelt met woord voor woord.

Jovi, Bon Jovi, a tutti, een hele goede morgen. Welkom op de vrijdag van 3FM, wat fijn dat je er weer bij bent. Zometeen Fun en Janelle Monáe, We Are Young en ook Blackpink met Jump ga je horen om je vrijdag te beginnen. En verder ga je vrijdag misschien wel heel goed eindigen vandaag. Want het wordt warm, richting de 30 graden, volgens mij een graad of 27 maximaal. Maar, pin me er niet op vast, hè. Hey.

Jovi, Bon Jovi a tutti. Een hele goede morgen. Welkom op de vrijdag van 3FM. Wat fijn dat je er weer bij bent. Zometeen Fun en Janelle Monáe, We Are Young. En ook Blackpink met Jump ga je horen om je vrijdag te beginnen. En verder ga je vrijdag misschien wel heel goed eindigen vandaag. Want het wordt warm, richting de 30 graden. Volgens mij graad of 27 maximaal. Maar, pin me er niet op vast, hè. Hey. Je kan je vrijdag natuurlijk ook heel goed eindigen met je allerbeste maten of misschien met een paar collega's. Lekker op het terras, om maar wat te noemen. Nou, dan ben je bij 3FM vandaag op het goede adres. Want de hele dag geven we hier, vanaf zometeen, vanaf de ochtendshow, vanaf 6 uur, iedere show. Dus je hoort het bij Wijnand, je hoort het bij Ivo, je hoort het bij Mart, je hoort het bij Sophie, bij Robby-Jan van de radio. En natuurlijk ook bij Anders Odijk vanavond. 3FM terras te goed. Voor jou en drie vrienden een rondje op het terras vanavond. Een biertje, een nootje. Een bolhappie. Alles kun je bestellen met het 3FM terras te goed. Het enige wat je moet doen is af en toe meespelen. Hoe dat allemaal werkt ga je zo meteen vanaf 6 uur horen bij Wijnand. En zo meteen kan ik je alvast blij maken met iets wat je dan 's ochtends weer goed kan gebruiken deze vrijdag. Te weten, een tankstation ontbijtje. Een vers geperst sappie. Een vers geperst koffiepersje in principe ook. Vers gezet bakje koffie. En een lekker vers belegd broodje. Alles kan van jou zijn. Als jij zo meteen meespeelt met woord voor woord. Kwalificatievraag van vandaag is niet een hele moeilijke. Namelijk, wat is de kortste snelweg van Nederland? De kortste. De allerkortste. Laat het weten via de NPO Luister app. Bel ik jou misschien wel binnen nu en 6, 7 minuten terug. Naar Teddy Swims en Mr. Know It All op 3FM.

0: Blackpink en Jump bij 3FM. Sophie, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat heeft je wakker gemaakt deze ochtend?
1: Werk.
0: Oh, dat is vervelend. Of ben je er blij mee vandaag?
1: Nou, ik ben er wel blij mee. Ik ben ook lekker op tijd klaar. Dus heb ik ook lekker vroeg het ras op.
0: Je hebt dus ook airco op je werk, zo te horen.
1: Ja, klopt.
0: Ja, dat is lekker. Ga je meedoen voor terrastegoed vandaag?
1: Zeker weten.
0: De hele dag ben je bij 3FM, 3FM terrastegoed voor jou en drie vrienden. Kun je zo meteen vanaf de ochtendshow met Wijnand checken?
1: Oké, super.
0: Je speelt mee met woord voor woord. Dat betekent dat jij kans maakt op het tankstation ontbijtje naar keuze. Heb je een favoriet tankstation in Nederland?
1: Nee, eigenlijk niet.
0: Oh.
1: Jij wel?
0: Ja, Schijwijk bij de A27 natuurlijk. Maar ik ben niet de enige, denk ik. Maar het is niet een vaste stop op jouw route naar werk.
1: Nee, niet per se. Nee.
0: Voor een luxe. Nou, misschien dat dit tankstation een beetje wat jij eventueel gaat winnen, daar verandering in gaat brengen. Dat je dan geïnspireerd raakt om daar vaker te stoppen. Want als jij weet te raden welk woord ik in mijn hoofd heb, dan ga je er vandoor met het tankstation een beetje naar keuze. Alleen je moet dan wel binnen 45 seconden weten te raden welk woord dat is. Ik geef jou telkens een woord wat te maken heeft met dat woord. Als jij een gok doet, een poging waagt om het te raden, dan laat ik je weten of het goed of fout is. Als je het goed hebt, ja, dan heb je het goed. Als je het fout hebt, hoor je dit. En dan geef ik jou weer een volgende hint. En zo komen wij samen binnen 45 seconden tot het goede antwoord. Hopelijk dan, hè?
1: Helemaal goed.
0: Ben je er klaar voor?
1: Zeker.
0: Dan gaan die 45 seconden in binnen 3, 2, 1. Vliegtuig.
1: Schiphol.
0: Reizen.
1: Trein?
0: Oh, wacht. spullen.
1: Bagage.
0: Ophalen.
1: Bagageband.
0: Dat is helemaal goed. Lekker zeg. Oh, ik start alle platen tegelijk in. Ik ben helemaal enthousiast. Jij gaat er vandoor met de tankstation een beetje naar keuze. Gefeliciteerd, Sophie.
1: Dankjewel, wat lekker.
0: Scherper dan ik deze ochtend. Dat is ook al wat ik weer zeg. Fun als je naar beneden.

Imagine Dragons and Sharks. Oh, ik werd er gisteren al een beetje gek van. Ik was goed aan het uitslapen. En om 12 uur, ja, dat klinkt ook weer als een enorm luxe probleem. Maar om 12 uur 's middags werd ik al uit mijn bed gebakken. Ik slaap in een studio. Dus dan gaat het best wel snel met die hitte. Maar vandaag heb ik al op gerekend. Dat wordt niet langer dan dat de zon op is uitslapen. Oftewel, dat wordt gewoon lastig vandaag. Want het wordt de eerste van heel veel warme dagen. Echt lijpheet gaat het worden. De hele dag maak je bij 3FM kans op 3FM terrastegoed. De allerbeste, ja, toch wel prijs om deze heerlijke warme dagen, dit warme Pinksterweekend mee in te gaan. Terrastegoed voor jou en 3 vrienden. Kun jij het eerste rondje op je rekening nemen? Dat is toch lekker. Maar daardoor hoor je ook de hele dag bij 3FM natuurlijk extra veel zomerse muziek. En ik dacht, laten wij alvast even goed aftrappen met z'n tweeën. En met de allerbeste zomertune als het gaat om, laten we zeggen, Nederlandstalige zomermuziek. Dat is een keer wat anders dan Club Tropicana, toch? Ja, dat dacht ik inderdaad ook. Wat is het allerbeste Nederlandstalige zomerliedje? Nou, laten we het nog makkelijk maken. Nederlandse zomerliedje. De echte beste zomertune uit Nederland, van Nederlandse bodem. Stuur het in via de NPO Luister-app. Draai ik het zo naar Get Lucky.

op 3FM Terras te Goed. 3FM.

0: Goedemorgen, Sebastiaan. De beste Nederlandse zomerhit. Ja, dan ga ik toch wel even terug naar, ik denk de jaren 80. Splitsing, Wind en Zeilen. Ja, dat geeft voor mij echt het ultieme zomergevoel. Wind, Noordzee, heerlijk.
1: Oh. Dan weet je dat je vroeg wakker bent met een reden. Man met smaak, Koen, dankjewel. Voor Splitsing, Wind en Zeilen. Mooie warme dag met een mooiste trek om die misschien wat te starten.

Louis de Paul, die Forget Me hoorde je bij 3FM. Ik heb zin in zometeen namelijk een nieuwe ochtendshow. Barend en Wijnand zitten weer voor je klaar. En die gaan wat bijzonders weggeven. Nou, meerdere bijzondere dingen. Namelijk de airfryer, die er sowieso uitgaat natuurlijk op vrijdag in Air Friday. Maar ook de eerste portie, het eerste setje 3FM terrastegoed. Terrastegoed voor jou en drie vrienden kan voor jou en drie vrienden zijn. Zorg jij voor het eerste rondje, zorgen zij voor de rest van de gezelligheid, toch? Zo is het ook. Houd het allemaal de gaten de hele dag vandaag met 3FM. 3FM terrastegoed. Zometeen nog Kesso, Ray en D-Block Europe en Prada. Naar de nieuwste van Olivia Rodrigo. Dit is Drop Dead.

0: zometeen Wijnand Barend en de rest van Nederland in een gloedje nieuwe ochtendshow. Veel plezier.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Gemeenten die niet voldoen aan de spreidingswet moeten zich daarvoor verantwoorden. Asielminister Van den Brink laat ze naar het ministerie komen, zegt Nieuwsuur. Bijna driekwart van de gemeenten vangt te weinig asielzoekers op. Veel daarvan hebben überhaupt geen AZC. Vaak willen ze wel noodopvang bieden, maar die plekken zijn duur en maar tijdelijk. Asielzoekers voor wie gisteravond geen plek was in Ter Apel zijn naar het Drentse Gieten gebracht. In de plaatselijke sporthal kunnen 100 mensen terecht. Tientallen asielzoekers die gisteravond nog buiten stonden in Ter Apel zijn daar met 2 bussen naartoe gebracht. Vanochtend gaan ze weer terug naar het aanmeldcentrum. Een Turkse rechtbank heeft de leider van de grootste oppositiepartij uit zijn ambt gezet. Özgür Özel zou in 2023 op onrechtmatige wijze tot partijleider zijn gekozen. Hij spreekt van een zwarte dag voor de Turkse democratie. Veel partijgenoten van Özel zitten in de gevangenis, onder wie de populaire oud-burgemeester van Istanbul, İmamoğlu. Een vrouw uit Roosendaal eist bij de rechter dat haar dochter van 14 weer wordt toegelaten op school. Het meisje zit al maanden thuis omdat een ruzie tussen haar moeder en de school over de cijfers van het meisje is geëscaleerd. De school in Roosendaal zegt dat medewerkers zich niet veilig voelen en spreekt van een onherstelbare vertrouwensbreuk. De rechter doet over 2 weken uitspraak. De finale van de play-offs voor Europees voetbal gaat tussen Ajax en FC Utrecht. Ajax plaatste zich door met 2-0 van Groningen te winnen. FC Utrecht versloeg Heerenveen met 3-2. De finale is zondag. De winnaar gaat naar de tweede voorronde van de Conference League. Het weer. Het wordt een zonnige dag met vooral in het noorden wat stapelwolken. De temperatuur loopt op naar 24 tot 26 graden. Aan zee is het wat koeler. 3FM.
2: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
3: Vier met ons mee, want we zijn jarig. De Philips OneUp elektrische dweil nu voor €109. En alleen bij Blokker een gratis oranje OneUp dweilbed ter waarde van €19,99. Blokker, van je huis houden.
4: Heb jij nog dromen? Over wie je morgen zou willen zijn, als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding. Wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
5: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals, tot 40% korting op zomerfashion en tot 60% korting op beauty. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
4: ICM. De duurzame opleider met een B-Corp-certificering.
6: Is dit allemaal van jou?
7: Alleen de belangrijke dingen.
8: Ga je samen wonen en komt er een verhuisbus vol spullen bij? Bij Allstate Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt.
9: Allstate geeft ruimte.
10: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
11: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allstate.nl.
10: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
12: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
13: Tijd voor een nieuw interieur? Ontvang nu bij Goossens tot wel €750 voordeel op alle woon- en slaapkamermeubels. Ontdek het in de winkel of op goossens.nl.
14: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
13: Tot wel €750 voordeel op je hele interieur. Kom nu naar een van de 25 Goossenswinkels.
15: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
16: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
15: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-Reizen. Live your dreams.
16: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
17: Begon jouw dag met ruitschade?
18: Opgelost. Autotaalglas.
19: Buiten is het wederom zeer heet. Heel Nederland trekt massaal naar het terras.
20: Ga je vandaag het terras op?
21: Wij regelen de eerste drie rondjes voor jou en drie vrienden.
20: 3FM, terras te goed.
21: 3FM.
20: Caro en
21: Wijnand en Jamie.
22: Zonder Jamie, maar met Barend van Delen heb jij de bikini al klaar liggen, jongen?
23: Ik heb gisteren zomerkleding gepast en helaas, ik past alleen mijn zonnebril nog.

0: Calvin Harris, Desire op 3FM, Barend Wijnand in de ochtend. Lekker dagje voor de boeg qua temperaturen, deel.
1: Lekker jongens, het grote lente-inferno van 2026 is onderweg. Het wordt 300 graden vandaag.
0: Vandaag schijnt de zon flink, temperatuur landinwaarts van 24 tot 26 graden. Heerlijk zeg, zo

0: Een volle vrijdag lang.
1: Ja, ja.
0: Wijnand en Jamie zonder Jamie, maar inmiddels traditiegetrouw op de vrijdag met Barend van Delen. Deel, goedemorgen, jongen.
1: Goedemorgen, Wijnand. Ik moet je heel eerlijk zeggen, dat zou ook voor jou gelden als je op de linkerbaan zit of de rechterbaan of net de koffie uit je ogen aan het krabben bent. De wetenschap dat het vandaag een graadje 24 wordt, morgen 27, overmorgen 28 en de komende dagen is wel een hele prettige. Wat goed zeg.
0: En dan nog straks zo'n Pinksterdagje erbij, op maandag hè?
1: Pinksterdagje, het is weekend, de barbecue gaat vanavond aan in huis Hooglanderveen. Vriend Ronald komt lekker barbecueën met zijn family en ik ben een gelukkig mens, we hebben er zin in.
0: Heerlijk, minder gelukkig zal prinses Alexia zijn na een media optreden gisteren, heb ik gehoord.
1: Ja, laat maar eens even horen.
0: Even een klein stukje.
2: Er wordt van alles gespeculeerd. Ik weet dat ik niet altijd slimme dingen heb gedaan in context van media. En, maar er wordt natuurlijk van alles gespeculeerd.
1: Nou, het ging allemaal om een vraag die ze kregen over Antoon, hè, onze huisvriend, die jij natuurlijk ook wel kent. Die naar verluid een verhouding, relatie of een affaire met haar zou hebben. En er komen mij dan van allerlei emoties los. Allereerst, weet je, we hebben te maken met een paar fantastische meiden. Leuke meiden.
0: Ja.
1: Zitten er goed bij. Hebben ook niet gevraagd om deze poppenkast. Daar strukkelen zij ook zichtbaar en hoorbaar mee.
0: Dat hoor je.
1: Dat meen je. Dat zie je en dat hoor je. Wat ik ook vind, ik zit naar een toneelstukje te kijken. Dat is niet meer van deze tijd. Nee. Weet je, dat is ook, je zou ook kunnen denken, jongens. Weet je, iets minder plichtplegingen, iets minder voordelen. Laten we dat Koningshuis een beetje gaan evalueren in 2026. En daarbij, ja, het is natuurlijk ook gewoon de schone taak van de journalisten om gewoon een goede vraag te stellen. Daar wordt dan op gereageerd. Anderzijds zou je ook kunnen zeggen, en dan heb ik echt het hele spectrum. Waarom moet je aan een meisje van 20 vragen wat er met een vriendje aan de hand is waar de ouders naast staan? Maar toch is het leuk.
0: Ja, maar het is mooi hoe jij altijd het journaal weet te verdedigen.
1: Ja.
0: Dat vind ik prachtig. Want ja, je zegt het eigenlijk al, het is een taak om de vraag te stellen.
1: Tuurlijk.
0: Maar dit gaat toch niet om een soort van landsbelang? Dit gaat toch niet om
1: politieke
0: situatie? Dit gaat om een dame van hoe oud is ze? 18, 19 jaar. Of ze wel of niet een relatie heeft met Antoon.
1: Ja, maar speelman, dit zijn mensen die doen ook in het landsbelang voor heel veel geld lintjes doorknippen en een beetje halleluja roepen op Koningsdag. Dan mag je af en toe ook een klein beetje een prikkelend vraagje stellen. Dan moeten ze tegen kunnen.
0: Nou ja, dat gebeurde dus ook. En gelukkig was daar voor haar altijd nog haar moeder.
3: Maar u snapt, ik moet hem toch even vragen. De relatie met Antoon.
4: U heeft gewoon gezegd dat die zaken privé zijn. Zelf gezegd. Dus daar laten we mee.
2: Ja, ik heb het liever niet over privézaken. Maar ja, heel goed.
1: Ja,
2: maar
1: dat, ja. Maximaat gaan moeten zeggen. Ja, nou goed. Ja. Mijn favoriete plaat is Olivia van Antoon.

0: Met de legendarische quote. Komt-ie. Jullie hebben nog niet betaald. Nou, dat hoop ik voor Willem de Wit wel, want die heeft een feestje te vieren vandaag. Volgende lid, 165, is vandaag 64 jaar oud geworden.
1: Kijk eens even, kijk, je zou het maar halen en Willem heeft het gewoon gered.
0: Ja, van harte, Willem, maak er een mooi feestje van. De ochtendshow met Kygo en Khalid. Save.

0: Holland.
1: En Nelly Furtado.
0: Ja.
1: Heerlijk, hè?
0: Ja, nee, het is bijna niet te geloven, maar dit is al 20 jaar geleden. En je zou denken, het is gisteren, weet je wel, maar we zijn 20 jaar verder. Jij kan het aan jou wel zien, hoor. Kan niet anders zeggen.
1: Dat zilver in jouw haarlijn is ook goed zichtbaar geworden.
0: Is dat zo, ja?
1: Ja, maak je geen zorgen.
0: Werkt de kleurspoeding weer niet?
1: Nee.
0: Het is toch weer ongelooflijk.
1: Weinig tot Jamie in de ochtend met Warend op de plek van Jamie op de vrijdagen. Martijn Middelder ook bij deze soort van oude reden,
2: jongens. Ja. Gezellig, jongens.
0: Het is lekker. Ja. Een tijdje ook fris, wakker, zit er goed bij, niks aan de hand. Hoe is het een beetje in de ochtend hier?
2: Nou ja, precies wat je zegt. Zeg maar, als je mij de hele dag laat werken, ja, dan ben ik zo tegen de tijd dat het 4 uur is en de middagshow begint.
1: Ja.
2: Begin ik een beetje in te kakken.
1: Ja.
2: Ja, daar heb ik hier juist geen last van.
1: Voorheen te horen in de middagshow.
2: Precies.
1: En overstap gemaakt. Grote transfer natuurlijk.
0: Ja, hele grote. Het is voor echt een stap geweest natuurlijk ook. En hij zit er wel. Over dat niet wakker worden en uiteindelijk aan het einde van de dag een beetje ingekakt hebben. Dat probleem heb ik ook met Jammer en Nelly. Vandaar dat ik hier weer een beetje ga zitten. Ja. Dat is wel even lekker natuurlijk.
1: Het is 7:30. Het laatste nieuws, Martijn, wat heb je meegenomen?
3: Ja, goedemorgen. Asielzoekers voor wie vannacht geen plek was bij het aanmeldcentrum in Ter Apel hebben vannacht in het Drentse Gieten geslapen. In de sporthal daar konden op het laatste moment 100 mensen terecht. Gisteren was het ook al te druk in Ter Apel, waarna buurgemeente Stadskanaal op het laatste moment bedden beschikbaar stelde. Gisteren werd ook duidelijk dat Amsterdam 230 extra plekken beschikbaar stelt om vluchtelingen op te vangen. In Scherpenzeel zijn 2 van de 3 wethouders weggestuurd om een kritisch rapport. De 2 werden beschuldigd van vrouwonvriendelijk gedrag en een slechte samenwerking met hun ambtenaren. En de ene wethouder van de SGP

0: stapte zelf op. De andere, van gemeentebelangen, werd gisteravond ontslagen door de gemeente.
1: Ja, maar hier moet ik dingen over vragen.
2: Ja.
1: Ja, want dit is Scherpenzeel, is jouw dorp.
2: Ja.
1: Jouw vader was voorheen wethouder.
2: Ja.
1: Wat is hier gebeurd, Deel?
2: Ja, wat hier gebeurd is nee, daar ga ik het nu niet over hebben, joh. Dat is toch gewoon prima. Mijn vader heeft een goede tijd er gehad. En het is mooi geweest na 6 jaar. Ja.
1: Oké, dit is hem ook echt.
0: Ja. Dus daar kan hij eigenlijk beter niks over zeggen.
2: Oh, dat is het. Ja, tuurlijk.
1: Oh, dat wist ik niet, maat.
2: Ja. We vertellen niet alles tegen elkaar.
1: Nee, dat is zo simpel.
0: Nou ja, ik moet zeggen, ik realiseer het me nu ook pas. Ik had zijn naam er nog niet bij. Maar inderdaad, Gerard van Delen. Ja.
2: We hebben het niet vaak over de lokale politiek natuurlijk, hè?
0: Nee.
1: Wauw, dat wist ik niet.
0: Ja, ik moet er ook even van bijkomen.
2: Nou, nee, rustig aan, jongens. Niks aan de hand, hoor.
0: President Trump dan, die zegt dat er 5000 Amerikaanse militairen extra naar Polen gaan. Dat doet hij naar eigen zeggen, omdat hij een goede relatie heeft met de Poolse president. Mogelijk worden de militairen overgeplaatst vanuit Duitsland. Want daar wil Trump juist militairen weghalen nadat hij kritiek kreeg van bondskanselier Merz. En FC Utrecht maakt nog kans op een ticket voor Europees voetbal. In de halve finale van de play-offs tegen Heerenveen werd het gisteravond 3-2. Maar dat was geen gemakkelijke overwinning, zegt trainer Ron Jans.
3: Het was echt billen knijpen. Vrij trap die wat ongelukkig of gelukkig voor hun invliegt. En het werd weer helemaal een wedstrijd, want het leek gebeurd. En dat dachten ze misschien in het veld ook.
4: Je zit nog niet in de genietmodus, heb ik in de gaten.
3: Nee, ik zit nog wel een beetje onder de spanning. Want we hadden ook vlak voor rust een wisselmoment, die was weg. Dus we konden niet meer wisselen. En het was hartstikke spannend, dus dat zit er nog wel even in.
4: Nog eentje.
3: Ja, dat zie ik wel eruit.
0: Ja, zondag. Dan is die finale van de play-offs tegen Ajax. Die wonnen eerder gisteravond met 2-0 van Groningen.
1: Ja, jammer. En dan moeten we naar de dijk.
2: Jammer dat het dan zo mooi kan eindigen voor de Jan, maar dat je dan toch Ajax hebt. Hè? Ja. Het grote Ajax. Ja. Waarvan je gisteren zag dat het weer groot hier voor hem was.
0: Heb ik het weer? Nou, hartelijk welkom in de zomer. We zijn begonnen, hoor, met vandaag volop zon, weinig wind en 25 graden.
1: Met één verkeersmelding, die staat op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Bij knooppunt Hoevelaken naar de A28 richting Zwolle. Wegwerkzaamheden. Verbindingsweg is daar dicht. Je moet omrijden via Hilversum over de A1 en de A27. En zometeen maak jij kans op een airfryer, want hij gaat er vandaag uit. Het is namelijk
5: Airfryer Day!
1: Heel simpel, stuur even je naam via de NPO-luisterapp. Dus je naam of bel 0909-1336. Dan ga jij misschien wel het weekend in met een nieuwe airfryer zometeen.
6: Een

0: die airfryer. We hebben later vandaag ook nog gewoon geld, hè?
1: Vandaag gaat hij eruit, hè? Drie rondjes terrastegoed. En dat is lekker vandaag, hoor.
0: Hoe dat zit, dat hoor je ook allemaal zometeen. Maar stuur eens nog even je naam voor die airfryer.

0: tijd te wachten.
1: Er waren mensen vanaf woensdag aan het slapen.
0: Eindelijk, hij is terug. Harry Styles! Harry Styles is in Nederland. Maar dan ga je toch niet midden in de show al weg?
2: Ja, ik woon in Zwolle en eigenlijk kom ik gewoon niet thuis naar concert tegenwoordig.
3: Hey,

0: Royal Auto's op 3FM.
1: Er komen toch een hoop prangende vragen binnen aangaande de situatie. En dat begrijp ik ook. Sinds wanneer is Jamie vervangen door Barend? Heb ik iets gemist? Dat zijn toch dingen die dan toch gevraagd worden via de NPO-luisterapp. En dat is in ieder geval, op vrijdag mag ik er even bij zitten. Ja. Dus Jamie doet 4 dagen. Die kijkt toch naar de frisse ogen de middagshow. Hè. Die denkt, ja, die mensen werken 4 dagen. Dat ga ik ook doen. Ja. En dat is ook lekker. Maar ik moet je ook zeggen, het is ook lekker om op vrijdag om 4:15 die wekker uit te beuken. En hier naartoe te piepen, omdat je weet dat het vandaag een speciale dag is, namelijk Air Friday.
0: Ja, dat sowieso. En voor jou persoonlijk ja. Ook fijn ja. om weer een beetje terug te komen op het oude niveau.
2: In de ochtend.
0: Ja, het is
1: Air Friday
0: vandaag, de dag dat hij eruit gaat.
1: Ja.
0: Jij hebt hem vorige week meegenomen, de Wijnand en Jamie Airfryer.
1: Ik heb vorige week de Wijnand en Jamie Dummy Airfryer heb ik meegenomen. Ik heb hem afgelopen maandag voor het eerst getest. Ik denk, doe wel een laag instapniveautje. Een beetje kipkrokant snitseltjes, weet je wel. Sowieso mijn favoriet, hè. Er zitten waarschijnlijk 18.000 kilo plofkikken. Maar ik vind het allemaal prima, vind ik top dingen. En ik moet je zeggen, gewoon een goede 9 minuten op 200 graden. En ze kwamen eruit als een zonnetje. Het ding is compact, die oudelijke kop van jou en die knappe kop van Jamie staat erop. Ja, het is een wereldapparaat, ik kan niet anders zeggen.
0: En helemaal op de vrijdag, dat is een goed vooruitzicht, Robin.
3: Ja, dankjewel, jongens.
0: Zou dat kunnen zijn van jou? Je moet eerst nog even meedoen aan laatste letter. Je kiest zo'n beginletter. Krijgt van Barend een categorie om een woord mee te maken. Klopt dat antwoord, ga je door naar de volgende categorie. Maar die moet je beginnen met de laatste letter van het daarvoor gegeven antwoord. Nou, zo moet je in 30 seconden zoveel mogelijk categorieën wegspelen. De hoogste score op dit moment staat op 6. Dus als je daar nog overheen weet te gaan, dan ligt je pole position voor die airfryer.
3: We gaan ons best doen.
0: Wat is je beginletter?
3: De R.
0: Van Robin, kijk eens aan.
1: Goed, heel goed, heel goed. We gaan beginnen, jongens, hartstikke goed. Een muziekinstrument wil ik graag van je.
3: Muziekinstrument. Goeie.
1: Ja.
3: Ik loop nou wel vast.
1: Ja, dat maakt niet uit. Alleen, het zou wel lekker zijn als je nu een antwoord gaat geven. Het is ook niet makkelijk, hoor, als ik eerlijk ben. Hé, hey, met een R. Potverdorie.
0: Een muziekinstrument met een R.
1: Ja. Rihanna is niet goed.
3: Nee.
1: Rihanna ook niet.
3: Hey. Ik weet het niet, jongens. Echt niet, sorry.
0: Ah, ja, dat is...
3: Een rammelaar.
1: Hij is niet echt een muziekinstrument, hè?
0: Maar het maakt geluid.
1: Maakt geluid, ja. Maar ja, doet een radio ook.
0: Je hebt ook nog de rietblazer.
1: Ja, ja. Dat is de... een rietblazer, ja. Dat is, het is een moeilijke, man.
0: Dit is wat het is. Die categorieën zijn van tevoren bepaald. Jij komt met een beginletter. Ja, dat kan dan heel lastig zijn, helaas. 1 puntje.
2: Wil jij ook kans maken op een airfryer? Stuur nu je naam via de NPO Luister-app en speel zometeen mee.

0: Maasmith, Now, Holland and Drive. Steve, je ruikt het, hè?
1: Je ruikt het aan alles, hè? Het is goed, hè? Het is 33 graden bijna. Zomer 2026 onderweg. En Barend en Wijnand op die vrijdag op de radio.

0: Wee. 2010 alweer lang, hè? WK, 16 jaar geleden. Zou je hopen dat we ook maar een beetje in de buurt komen van dat toernooi qua vibe, hè?
1: Oh, nog heel even geduld. Ook nog even geduld, want jij maakt zometeen kans op terras te goed. En dat is echt lekker het weekend ingaan.
2: 3FM.
3: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
1: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak? Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
4: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
5: Van ochtendzon tot lange avonden. Bij Kees-Smit Tuinmeubelen vind je alles wat jouw buitenmoment nodig heeft. Bezoek onze stores op Tweede Pinksterdag.
6: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
7: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil de toren van Pisa, de ander een toren van Pita's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
8: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
9: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
8: Ai, de man met de hamer.
9: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
10: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
7: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Faro, de ander wil Faro's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
11: Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
12: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelen.
13: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassing achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
11: Fit voor iedere rit met de banden van Hankook en 100% uptime van Profile.
14: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
15: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
16: Yes, hij doet het.
17: Ja hoor, dat kan zeker.
15: Ja. Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
18: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Zo

0: En pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
1: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
2: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
1: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-Reizen. Live your dreams.
2: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
3: Waarom experts WeHeat kiezen? WeHeat heeft gewoon de slimste warmtepomp. Verbruikt minder gas en meer van je opgewekte zonnestroom. Bespaar tot wel 40% op je energiekosten. Er is een WeHeat warmtepomp voor elk type woning. Ga nu naar WeHeat.nl en begin met besparen.
4: Pinksterdeals bij Karwei. Vandaag tot en met tweede Pinksterdag vanaf 30% korting op bijna alle verf en bijts. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
3: Ga naar WeHeat.nl voor een gratis adviesgesprek. WeHeat, de slimste warmtepomp.
5: Bijna weekend vrijdag!
6: 3FM.
5: En zo is het, de ochtendshow van 3FM in full effect. Barend en Weiland op 3FM. Met het laatste nieuws, NOS op 3, Martijn Middel.
7: Ja, goedemorgen, er moest niemand gedwongen buiten slapen in Ter Apel.
6: NOS op 3.
7: Het is al een tijdje overvol in het aanmeldcentrum daar. Daarom worden alleen de meest kwetsbare mensen toegelaten. De rest moet buiten blijven. Gisteravond zijn asielzoekers daarom naar Gieten in Drenthe gebracht. Daar konden ze terecht in een sporthal. Naast Gieten schiet ook Amsterdam te hulp. Daar kunnen de komende 6 maanden 230 asielzoekers extra naartoe. In de eerste maanden van het jaar hebben minder mensen het vliegtuig gepakt, meldt het CBS. Het is de eerste keer sinds corona dat er sprake is van een afname. Dat komt vooral door het winterse weer. In januari zijn er flink wat vluchten geschrapt vanwege sneeuwval. Belangrijk NAVO-overleg in Zweden. Daar komen de ministers van Buitenlandse Zaken bij elkaar. Het gaat onder andere over meer geld uitgeven voor het leger, zodat we minder afhankelijk zijn van de VS, zegt minister Berendsen.
8: We moeten veel meer doen en uiteindelijk gaat het natuurlijk ook over onze eigen veiligheid. En over onze eigen veiligheid wil je niet afhankelijk zijn van anderen. De NAVO garandeert die veiligheid, daar hebben de Amerikanen hard in nodig. Maar wij kunnen veel meer zelf doen en dat zijn we nu aan het doen.
7: Vorig jaar zijn er afspraken over gemaakt op de NAVO-top in Den Haag. Ja, en scholieren in Den Haag wisten gisteren niet wat ze zagen. Ze liepen in een park en zagen daar ineens koning Willem-Alexander. Die was daar voor een fotosessie met zijn gezin. Deze scholier moest even 2 keer kijken.
9: Hé, hey, dat is dat Willem-Alexander? Dat is de koning. Dat is de koning. En een prinsesse. Ja. Wat gebeurt hier?
10: Wij hebben nu gewoon gymles, maar we zijn aan het wandelen. Nee, ik had niet verwacht dat dit zou gebeuren eigenlijk.
11: Dit is de beste dag ooit van mijn leven. En dit is mijn eerste keer hem zien in echt.
7: Na de fotosessie was er nog een opvallend moment. Een verslaggever vroeg prinses Alexia of ze een relatie heeft met Antoon. Maar Alexia wilde daar niet op ingaan en prinses Maxima zei dat het privé is. Het weer volop zon, weinig wind. In het noorden wat stapelwolken en 25 graden. De komende dagen blijft het lekker.
5: Lekker zeg, Martijn. Dankjewel. Verkeersinformatie. Er staan geen grote files. Eén opmerkelijke, omleiding zou ik bijna willen zeggen. Dat is de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Bij knooppunt Hoevelaken naar de A28 richting Zwolle zijn wegwerkzaamheden. De verbindingsweg is daar dicht. Let erop. Omrijden kan via Hilversum. Gezellig over de A1 en de A27.
6: 3FM.
12: Op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
13: 18 plus speelbewust.
14: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
13: Nu bij Coolblue. Korting op Tapo IP-camera's en deurbellen tijdens de vakantiegelddeals. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
15: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
16: Drie sterren slot.
15: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
17: Social Deals Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
18: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
17: Beren goed, thanks, bo!
18: Social Deal, deals die je niet mag missen.
17: En actie, olifant!
19: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
18: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
20: On the road. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het, want thuis, daar draait het om.
21: Kom dit weekend naar Intratuin, want er zijn Pinksterdeals. Met mooie kortingen op een selectie barbecues en tuinmeubelen. Vanaf zaterdag tot en met tweede Pinksterdag in de winkel en online. Kijk voor openingstijden op intratuin.nl.
20: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
22: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
23: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop.

0: trekt massaal naar het terras.
1: Ga je vandaag het terras op?
0: Wij regelen de eerste drie rondjes voor jou en drie vrienden.
1: 3FM, terras te goed.
0: 3FM.
1: Hallo NCRV.
0: Wijnand en Jamie.
2: Zonder Jamie, maar met Barend van Delen en zometeen alles over dat terras te goed. Want hoe lekker zou het zijn? Die drie rondjes voor jou en je vrienden

0: is New Religion. De ochtendshow van 3FM, Weinig en Jamie. Op vrijdag zonder Jamie, maar met Barend van Delen. Beste tip om te spieken?
1: Is gewoon de dingen waarvan je weet dat je ze niet gaat herinneren onder je examen opschrijven op een papiertje, dat in je boxershort of in je ondergoed stoppen. En midden in het examen, als je die precaire vragen krijgt, even het handje opsteken en zeggen, hey, ik moet naar het toilet.
0: Ik heb zometeen nog een paar goede tips voor iedereen die tot en met woensdag nog bezig is. Maar zometeen hoor je ook waarom het steeds lastiger wordt om nog zonder te leren je examen te halen. Dit is M&M.

0: die papieren van school gewoon meenemen naar huis. Ja. En toen had je printers die best wel goed konden printen, maar ook licht grijs.
1: Ja.
0: Dus wat ik dan deed, ik maakte gewoon een speakbrief. Ja. En in plaats van dat witte papier van thuis, deed ik het schoolpapier in de printer. Maar dat lettertype was zo licht grijs dat het bijna niet opviel. Dus wat ik dan deed, voordat het examen begon, je kreeg je papieren. Ik pakte nog heel snel eventjes mijn eigen schoolpapier, wat ik dus geprepareerd had, pakte ik het even erbij. Die legde ik onder het stapeltje papieren die ik kreeg. En ik had gewoon mijn speakbriefje bij me.
1: En voelde
0: zonder dat iemand het kon zien.
1: En voelde jij je niet heel schuldig? Weet je, dat jij gewoon eigenlijk al gefraudeerd hebt voordat het echte leven begon. Weet je, dat is toch heel moeilijk eigenlijk. Kun jij jezelf nog recht aankijken in de spiegel? Hè?
0: Zonder problemen. Examen gehaald. Ze maken mij helemaal niks meer, toch?
1: Nee, tuurlijk. Zo mooi is het ook, toch?

0: helemaal, ja, niet geobsedeerd, maar heel erg onder de indruk van dit fenomeen. Oh, en die willen heel veel Eminem luisteren. Denk je, ja, wat is dit? En dat is eigenlijk een beetje hetzelfde als wat ik vroeger had. Dat ik dacht van, ja, wat komt er nou uit die boxen rammelen, weet je wel? Wat is dit voor geluid, joh?
1: Lose Yourself hoor je op 3FM.

0: gouden festivalbandje. Gewonnen door Jenny en Ilse. Die mogen komende zomer naar 8 festivals. Pinkpop, Lowlands, Tiget, inclusief reis en verblijf. Dat is wel zo lekker natuurlijk met de huidige prijzen. Best Kept Secret, Down the Rabbit Hole, Awakenings om hem even af te toppen. Lowlands, Douwpop en de Zwarte Cross. Nou, dat is een heerlijk vooruitzicht. Ja,
1: van harte gefeliciteerd, dames. Ander nieuws. Nog tot woensdag zijn ze bezig met de examens in Nederland. Allemaal mensen die in spanning afwachten. Heb ik goed genoeg geleerd? Daarna weer controleren. Welke vragen heb ik allemaal gehaald en hoeveel punten horen daarbij? Ja. Het wordt steeds lastiger om niet te gaan leren, want steeds meer middelbare scholen zetten externe surveillanten in tijdens examens. Dat heeft namelijk te maken met de werkdruk van docenten, die kunnen daar dan niet ook aanwezig zijn. Ja. En dat is een groot gemis voor iedereen die net zoals ik niet zo goed geleerd had voor de examens. Ja. Omdat bij mij was het altijd zo dat als ik examinatoren had, dan waren dat meestal altijd docenten. Ja. En die docenten, die kende ik in mijn geval al 7 jaar. Want
0: dus
1: ik heb een jaartje lang over de middelbare gedaan.
0: In zwakke plekken, zeg maar.
1: Ik kende heel zwakke plekken. Ja. Dat was altijd mijn ding. Dus spieken wordt steeds lastiger. Jij vertelde net al hoe jij vroeger gespiekt hebt tijdens je examens.
0: Nou, management en organisatie vond ik een heel lastig vak. Dat is nog steeds zo. En vervolgens dacht ik bij mezelf, nou, laat ik even de dingen die wat economisch zijn echt opschrijven op een spiekbriefje. Dat doe ik in de grote zeemanboxershort. En dan ga ik midden in het examen ga ik even urineren om die dingen weer even in mijn kop te stampen. En zo heb ik het wel gehaald.
1: Kende jij de truc van het examenpapier niet?
0: Nee, man.
1: Wij hadden op school gewoon heel veel papier. Gewoon schoolpapier. En er stond dan heel mooi de school rechtsboven, weet je wel, namen en dat soort dingen. En wat we dan een paar weken voor het examen deden,

de herfst van de afgelopen week warmt de dag langzaam op naar een kookpunt van 26 graden. In sommige delen van het land veel zon. En ook het hele Pinksterweekend ziet er

0: vind het zo goed. De nieuwe van Blanks, Mr. Sunshine. Zijn veel luisteraars die er ook op reageren. De nieuwe van Blanks is hartstikke goed. Dat is die zeker. We hebben het over de examens in Nederland en hoe je goed kan spieken.
1: Ja, er wordt nog even op teruggekomen door Abel. Ik had bij de leraar Nederlands kippen geslacht omdat hij dat zelf niet kon. Vervolgens mat hij me met mijn mondeling. Ah, dan ben je de grote.

0: komen, heb je altijd. Als het een beetje mooi weer wordt. En over mooi weer gesproken, dit is wel fantastisch. Terras.
1: Jij regelt drie vrienden.
2: Wij regelen de drank.
1: 3FM.
2: Terras te goed.
0: Ja. Terras te goed. Wat houdt het in, Lange?
3: Drie rondjes voor jou en je vrienden. Volledig gefinancierd door 3FM. In jouw geval deel... Geheel onthoudig?
0: Ja, geheel onthoudig. Nou ja, goed. Cola, is een colaatje zoveel minder duur dan een biertje? Dat valt wel mee, toch?
3: Ik denk dat jij, als je geen alcohol drinkt...

0: muziek gedraaid wordt. En het is aan jou om te raden welke plaat je hoort.
1: Oké, even gooi even alles stil. Gooi even alles stil. Ik wil even dat focusmomentje. Dit is de eerste van de dag. Ik wil hem even goed hebben. Welke plaat hoor je hieronder? Ik gun het jou. App het gelijk naar de NPO-luisterapp. Kom maar door.
2: Hi, ik wil graag iets bij je bestellen. Kan dat? Oké. Tijmen, wat wil jij? Een biertje? Oké, 1 bier. Nou, maak daar maar 2 van. Nog een cola. Wat wil jij? Chardonnay. Heb je toevallig appelspritz ook? Ja, doe daar ook maar eentje van. Nou, doe maar 2 trouwens. Iemand anders nog iets? Nee? Oké, okay, dat was hem.
1: Het voelt een beetje alsof je weer in de Hollywood Rotterdam staat. Zo voelt het weer een beetje. Lekker hoor.
0: Wat draaide er op de achtergrond toen deze dame...

0: Is het laatste nieuws, Martijn Middel. Goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen. Asielminister Van den Brink gaat gemeentes die nu niet genoeg asielzoekers opvangen op de vingers tikken. Volgens de spreidingswet hebben gemeentes een verplichting om voor asielopvang te zorgen. Daarom moeten ze de komende tijd op het ministerie komen uitleggen waarom ze hun zaken niet op orde hebben, zegt de minister.
2: Volgens mij zien we dat we nog steeds in dezelfde situatie als een paar weken geleden gemeenten de afgelopen jaren te weinig hebben gedaan. Ik heb ze nu duidelijk gemaakt. We gaan die spreidingswet uitvoeren. Alle gemeenten doen mee. Dus het mogen inmiddels meer dan duidelijk zijn dat het de spreidingswet staat.
1: Ja, vannacht zijn asielzoekers onder meer opgevangen in Gieten omdat het in Ter Apel te druk is. Lil Kleine heeft belangrijke hiphopprijzen gewonnen. Gisteravond waren de Phonics Awards en hij mocht 2 beeldjes mee naar huis nemen voor beste mannelijke artiest en album van het jaar.
3: Wauw, ik heb hier wel een beetje over nagedacht wat ik ga zeggen. Ik wil een paar mensen bedanken. Ik wil mijn vader bedanken. Ik wil Brechtje, Sahir, Donovan, Niffel, Julien vooral. Het is een belangrijke prijs dit, Julien, Jack Sarek. Maar de mensen die ik het meest wil bedanken zijn jullie jongens. Dank jullie wel.
1: Ja, de luisteraars van Phonics kozen Kaya Imani als vrouwelijke artiest van het jaar en Jonna Fraser won beste zanger. New Wave werd verkozen tot beste live act. Ja, ook na zijn dood blijft bultrug Timmy de gemoederen bezighouden.
4: Kijk,
1: het dier was in Duitsland wekenlang groot nieuws. En nu dreigt Timmy ieder moment te kunnen ontploffen, vertelt deze Duitse verslaggever.
5: Man ziet ook op de beelden, op de actuele van voor ort, dat hij ziemlich aufgebläht is, fast schon so kugelrund. En deswegen is daar schon die gevaar dat hij im schlechtesten fall explodieren könnte. Ja,
1: het overleden dier ligt in de zee bij Denemarken. Ze wilden Timmy's lichaam daar bergen voor onderzoek, maar vanwege het explosiegevaar is die actie nu afgeblazen.
0: Ontploffende Duitse onderzeeërs, daar hebben ze er genoeg van gehad in het verleden.
6: Zo is het. Een keertje mooi geweest hoor jongens. Hey.
1: Heb ik het weer? Nou, hartelijk welkom in de zomer. We zijn begonnen met volop zon, weinig wind en 25 graden.
0: Lekker, maar

0: Deze weermuziekcombinatie, Opelite, Taylor Swift, hoor je. Je kan niet met tegenzin naar werk gaan vandaag.
1: Jij regelt drie vrienden.
2: Wij regelen de drank.
1: 3FM,
2: terras te goed.
0: Dit is weer fantastisch.
3: Het is niet te geloven. Het wordt vandaag fantastisch weer. Het wordt morgen fantastisch weer. Het wordt overmorgen fantastisch weer. Het is gewoon even na de donkere novemberdagen. Want zo voelde het een beetje afgelopen paar weken. Is het iets prachtigs om naar uit te kijken en om dat te vieren. Vieren wij de hele dag het 3FM Terrastegoed door jou te winnen.
0: Juist, de hele dag in alle shows die je hoort, hoor je fragmentjes voorbij komen van mensen die ergens iets aan het bestellen zijn. En op de achtergrond hoor je dan iemand zingen, een band spelen, ja. Er wordt muziek gedraaid. En ja. Het is aan jou om te raden wie dat is. Sharon, goedemorgen.
4: Hoi, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Je krijgt, als je het goed hebt, terrastegoed voor jou en je drie vrienden. Of drie vrienden. Voor jou en je vrienden om drie rondjes van te halen.
3: Lekker, lekker, lekker.
0: Wat zit er sowieso in dat rondje van jou?
4: Ja, met dit weer denk ik wel een
0: Aperol Spritz. Oh, lekker.
3: Hey. En even voor de duidelijkheid, waar ga je zitten? Wat is de plek waar we jou kunnen vinden en je vriendinnen?
4: Nou, dit weekend zijn wij in Raalte te vinden, want daar is natuurlijk
0: de
4: Rips and Blues dit weekend.
0: Oh, lekker.
3: Een bluesfestivaletje. Weet je waar dat ligt, de Speelman, in het oosten van het land, hè?
0: Ja, zeker.
3: Ja, de voetbalclub daar is net kampioen geworden van de derde divisie, hè?
4: Sorry, wat zei je?
3: Nee, laat maar zitten.
0: Luister nog even mee.
5: Hi, ik wil graag iets bij je bestellen. Kan dat? Oké. Tijman, wat wil jij? Biertje? Oké, één bier. Nou, maak daar maar twee van.
0: Ja, de vraag is, Sharon, wat hoorde je hier op de achtergrond?
4: Ja, dat was natuurlijk Temperature van Champagne.
3: Ja.
0: Lekker! Ik heb goed nieuws voor jou. Jij gaat Raalte op zijn kop zetten vanavond bij de Blues Festival. En 3FM regelt de drankjes.
4: Yes, dank jullie wel.

0: Temperature hoor je.
1: Het is dit weekend festival in Enschede. En ik weet nog zo goed, 2018 was het ook. En de eigenaar, toen de tijd nog Koen Bredeveld van het festival, zei ja, ik had een huis kunnen kopen, een goede middenwoning, maar ik koos ervoor om champagne te boeken. Kostte 400.000 euro.
0: Oh, ja, ja, ja. En was dat waard?
1: Nou ja, ze zijn nog aan het bijkomen, dus volgens mij wel.

0: Heerlijk, hè?
1: Nog steeds, lekker.
2: Afrojack, Alo Black, In My World.
1: Lekker Pinkster Weekend voor de boeg. De hele dag met de IFM, Wien Terras te goed. Houd die radio gewoon lekker aan. Klappen maar de en binnen nu in 20 minuten, misschien iets later, een hele grote legende namens mij en Wijnand. En ook voor jou, sowieso.

0: kom maar op je naam even appen naar de NPO Luister app. Geef jezelf en je aanrecht een knuffel, want dan kan die binnenkort op. Als je nu je naam hebt naar de NPO Luister app. Die airfryer, lekker. 3FM.
1: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
2: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen, of...
1: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
2: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
3: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
4: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals, tot 40% korting op zomerfashion en tot 60% korting op beauty. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
3: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-Reizen. Live your dreams.
5: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
6: Montel bestaat 40 jaar. En dat voel je. Al 4 decennia lang maken we banken waar je heerlijk op zit. En dat vieren we deze week met 10% korting op alles. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
7: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Coolbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar. Nu voor maar €59. ANWB en gaan.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
9: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend vanaf 30% korting op verf en bites en 1 plus 1 gratis op Florella potgrond. Doe het lekker zelf.
10: Dat zeg ik.
11: Wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
12: Heb jij nog dromen? Over wie je morgen zou willen zijn, als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding. Wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
13: Met Welkoop haal je meer uit je voorjaar. En uit je barbecue. Nu 25% korting op Welkoop houseskool en briketten. Dus hop naar de winkel of naar welkoop.nl. Dan ben je barbecue klaar als de zon schijnt. Welkoop. Weet wat te doen.
12: ICM. De duurzame opleider met een B-Corp-certificering.
14: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
15: Kia. Movement that inspires.
16: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
17: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
18: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
19: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
20: Dat wordt genieten.

0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Lange, Wijnandje en Jamie in de ochtend met Barend op de vrijdag. Het wordt 900 graden dit weekend.
0: Laatste nieuws met Martijn Middel.
2: Goedemorgen. Geen buitenslapers vannacht in Ter Apel. NOS op 3. Het was even spannend, maar uiteindelijk hoefde niemand buiten op het gras te slapen. Asielzoekers die niet terecht konden in het aanmeldcentrum zijn overgebracht naar Gieten in Drenthe. Daar konden zo'n 100 mensen terecht in een sporthal. Ter Apel had andere gemeenten om hulp gevraagd. Het aanmeldcentrum in de gemeente is al een tijd overvol. Daarom worden alleen de meest kwetsbare asielzoekers opgevangen. De rest wordt geweigerd. Een belangrijk NAVO-overleg in Zweden. Daar komen de buitenlandministers van allerlei landen samen. De belangrijkste vraag: wat is er terechtgekomen van de belofte om meer uit te geven aan defensie? De Verenigde Staten vinden dat zij al jaren te veel betalen. Correspondent Kiesja Hekster vertelt wat de VS nu eist.
3: Geen smoesjes meer, maar keiharde cijfers waaruit blijkt dat Europese landen nu echt bezig zijn om veel meer te investeren in hun eigen veiligheid. Dat is wat de Amerikanen hier vandaag zwart op wit willen zien. En tot de Europese beloftes zijn ingelost, blijft de VS de druk op de NAVO hoog houden.
2: Op Saba wordt niet langer gezocht naar een vermiste Nederlandse wandelaar. Hulpdiensten gaan ervan uit dat de man is overleden. De Nederlander wordt sinds vorige week vermist. Hij werkte op Saba voor defensie. Hij is onder andere gezocht met helikopters, drones, duikers en speurhonden. En de OG K3 is begonnen aan de allerlaatste concerten van hun reunie. Ze stonden eerder natuurlijk al in Ahoy. En nu zijn de laatste concerten in de Avasdoom in Antwerpen.
4: Goedenavond, Antwerpen! We zijn er!
5: Ik ben Karen.
6: Ik ben Christel.
7: Ik ben Kathleen. En samen zijn wij...
2: Hierna geven de zangeressen nog 16 concerten in België. En dan is het echt klaar. In totaal hebben ze dan 48 reunieconcerten gegeven. Het weer volop zon, weinig wind. In het noorden wat stapelwolken en 25 graden. Komende dagen blijft het lekker.
0: Lekker Martijn, dankjewel. Verkeersinformatie, er staat één file die opvalt. De A27 Utrecht richting Gorkum voor houten wegdek in slechte toestand. Hoe is het dan mogelijk, jongens? Vertraging is 10 minuten. 3FM.
8: De mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
9: Jij en die spullen van je komen er niet meer in.
10: Zijn de witte broodsweken ten einde? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt. Kun jij rustig naar een nieuwe plek zoeken.
11: Geeft ruimte.
8: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-Reizen. Live your dreams.
10: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
12: Begon jouw dag met ruitschade?
13: Opgelost. Autotaalglas.
14: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, zonder te rellen, Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Wij voetballen tegen kanker voor onze 12e man.
3: Ik verkoop spullen tegen kanker voor mijn grote liefde.
4: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
5: Kijk op kwf.nl/voor wie.
6: KWF. Tegen kanker voor het leven.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil snel.
7: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
8: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
7: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chocoladeworstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's.

0: massaal naar het terras.
1: Ga je vandaag het terras op?
0: Wij regelen de eerste drie rondjes.
2: Lekker.
0: Voor jou en drie vrienden.
1: 3FM, terras te goed.
0: 3FM.
1: Hallo NCRV.
0: Wijnand en Jamie.
2: En alsof dat nog niet alles is...
3: Is het enige wat je nu hoeft te doen, je naam sturen naar de NPO Luister-app en pak gewoon even een airfryertje. Gewoon een airfryer van €1000 voor.
2: Airfryer Day!

0: gesproken over Harry Styles, die 10 keer in de Johan Cruijff Arena staat. Nou, deze vriend heeft er meer dan 20 keer gestaan.
1: Dat is bizar. Als hij zijn pinpas in zijn achterzak heeft, dan leunt hij naar achteren. Zo rijk is hij geworden. En al een feest om te spreken. Een fenomeen in de ochtendshow op deze sowieso prachtige dag. Met een heerlijk Pinksterweekend voor de boeg. En dit is Another.

0: goedemorgen, Wijnand en Jamie in de ochtend. Zonder Jamie op vrijdag, vervangen door Barend de komende weken. Heerlijk dat je er bent.
1: Lekker man.
0: Zometeen een airfryer die je kunt winnen. En we hebben nog veel meer voor je in petto. Met ook nieuws van de dag eerder besproken in de show. We hebben het gehad over een deel van de Eiffeltoren, de wenteltrap, de oude wenteltrap, die geveild werd. Wie wil zo'n ding nou hebben? Nou, hij is verkocht. Ja. 14 treden, 1400 kilo, wat denk je?
1: Ja, ik zie hier staan 4,5 ton, maar precies wat jij zegt, weet je, je kunt al het geld hebben van moeder aarde, hè? En ik moet zeggen, Wijnand, als ik naar jou kijk en vooral ook de huizen waar jij in woont, weet je, jij bent lekker onderweg natuurlijk, hè, om een groot vermogend man te worden. Zo simpel is het.
0: Dankjewel.
1: Maar het is, ja, wanneer wil je dit nou? Wanneer denk je nou van, oké, dan moet je toch wel 2 miljard hebben?
0: Ja, ik hoop dus, kijk, wat ik zou doen, maar dat is de filantroop die ik ben, ik zou dan denken, dit koop ik en dat geef ik aan een museum.
1: Dit is zo naar aan Wijnand, ik maak zo lang radio met hem en als ik hem dan een klein duwtje geef.

0: Geef ze ongelijk.
1: FM. Wijnand en Jamie in de ochtend.
0: En dan hoor je op 3FM. Goedemorgen, Wijnand en Jamie in de ochtend. Zonder Jamie op vrijdag. Vervangen door Barend de komende weken. Heerlijk dat je er bent.
2: Lekker man.
0: Zometeen een airfryer die je kunt winnen. En we hebben nog veel meer voor je in petto. Met ook nieuws van de dag eerder besproken in de show. We hebben het gehad over een deel van de Eiffeltoren. De wenteltrap, de oude wenteltrap die geveild werd. Wie wil zo'n ding nou hebben? Nou, hij is verkocht. Ja. 14 treden. 1400 kilo, wat denk je?
2: Ja, ik zie hier staan 4,5 ton, maar precies wat jij zegt, weet je, je kunt al het geld hebben van moeder aarde, hè? En ik moet zeggen, Wijnand, als ik naar jou kijk en vooral ook de huizen waar jij in woont, weet je, jij bent lekker onderweg natuurlijk, om een groot vermogend man te worden, zo simpel is het.
3: Dankjewel.
2: Maar het is, ja, wanneer wil je dit nou? Wanneer denk je nou van, oké, dan moet je toch wel 2 miljard hebben?
0: Ja, ik hoop dus, kijk, wat ik zou doen, maar dat is de filantroop die ik ben, zou dan denken, dit koop ik en dat geef ik aan een museum.
2: Dit is zo naar aan Wijnand, ik maak zo lang radio met hem, en als ik hem dan een klein duwtje geeft. Omdat hij vermogend begint te worden, dan gaat hij even een paar tussenpaadjes pakken dat hij filantropisch is, dat hij dingen weggeeft. Het is zo'n mooi plekje gereserveerd voor jou in de hemel. Daar kan niks meer bij.
0: Ja, het is heel simpel. Ik wou dat ik de middagshow deed, want dan hoefde ik minder te werken, maar dan verdien ik meer.
4: We hebben een first key race alert.
0: En een key race alert. Jij wil even wat inbrengen in de showbaan.
2: Nou, ik maak me een beetje zorgen, weet je wel. Ik denk dan, oké, dat Harry Styles gebeurde, dat is, en daar doen we geweldige dingen mee met 3FM, met busritten en toestanden.
0: Ja, dat gaan we doen. Er zijn heel veel luisteraars die kunnen niet terugkomen. Die moeten eerder weg van het concert, want die wonen in Groningen of Maastricht, en wij hebben geregeld. We gaan bussen laten rijden, zodat alle luisteraars van 3FM in ieder geval het hele concert kunnen checken.
2: Is niet het enige wat geregeld is. Komende dinsdag in de ochtendshow met Wijnand en Jamie maak je kans op 2 tickets voor The Man, The Myth, The Legend, Harry Styles.
0: Oh!
2: Ja.
0: Dat heb jij er nog even bij geregeld.
2: Kijk, het is een kwestie van bellen. Een beetje geld onder de tafel. Een beetje duwen links en rechts. Ja, dan kan er wat, hè?
0: Dinsdagochtend in de ochtendshow. Kun jij er nog bij zijn? Die show van 26 mei. Zet het vast in je agenda. Je moet

0: vallen in herhaling als we het zeggen, maar het is echt genieten vandaag. De zon warmt langzaam op. Of die is al warm.
1: Langzaam aarde, opwarmen, ja.
0: De aarde die warmt ook langzaam op.
1: Ja.
0: Temperaturen tot 25, zelfs 26 graden. There is nothing but thieves. Evolution.

0: Mojo, Lady op 3FM, goedemorgen.
1: Rijnald en Jamie in de ochtend.
0: Laten we niet vergeten dat het ook een belangrijke dag is.
2: Air Friday!
3: Stond die lekker om mijn aanrechtje te tetteren deze week. En ik gun hem jou ook. We hebben Danny aan de telefoon. Danny, goedemorgen, jongen.
4: Goedemorgen.
3: Danny, even de vooruitzichten voor de komende dagen. Pinksterweekend komt eraan. Waar ga jij jezelf gedragen of misbruiken? Het mag allebei.
4: Nou, ik ben onderweg naar Slovenië. Om daar op vakantie te gaan met de schoonfamilie.
3: Nee! Wat lekker. En even heel eerlijk, even als mannen onder elkaar. Hoe is je band met je schoonmoeder?
4: Nou, die is overleden, dus dat...
3: En met je schoonvader?
4: Met schoonvader gaat het goed.
0: Gelukkig. Dan, we spelen laatste letter. Je kiest een beginletter. Je krijgt een categorie om een woord mee te maken. Is het antwoord goed? Dan is de laatste letter van het antwoord ook meteen de beginletter. Voor je volgende antwoord bij een nieuwe categorie. Je hebt 30 seconden. Barend gaat zoveel mogelijk categorieën met je proberen uit te spelen. De highscore op dit moment van Emma staat op 6. Dus heel veel succes. Wat is je beginletter, Dan?
4: Dankjewel. De D.
3: De D. Oké, Dan, daar gaan we, jongen. We gunnen jou het allerbeste. Speelgoed met een D.
4: Dinky Toys.
3: Hey, iets dat lawaai maakt met een Y.
4: Jatzee als je verliest.
3: Ja, jatzee als je verliest. Ja, zeg het maar langer. Zeg het maar. Is dat goed?
0: We kunnen het goed.
3: Oké, taal. Met een E.
4: Echt. Van Estland.
3: Winkel met een D.
4: Zo, Dekamar.
3: Ja, schoolvak met M.
0: Die netje dan toch. Je zit op 4.
4: Ja, daarom mee te beginnen.
0: Ja, je zit op 4. Daarom Emma, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
0: Van harte gefeliciteerd.
3: Je zou zeggen, hè, begin altijd met een A'tje.
0: Ja.
3: Of begin altijd met een O'tje. Komt altijd goed, weet je wel.
0: Emma heeft het allerslims gespeeld, want die gaat er vandoor met de airfryer. Wat is het eerste wat je erin gaat gooien, Emma?
5: Friet, weet ik het.
3: Lekker, man.
6: Wil jij ook kans maken op een airfryer? Stuur nu je naam via de NPO Luister-app en speel maandag mee.

0: Oké, altijd goed, heel lange.
1: Kensington, Home Again op 3FM. Ach, bijna van Jamie zonder Jamie, maar met Barend en zometeen met een vriend die wat belangrijks heeft te vertellen. We zijn al een week druk met Harry Styles in de bussen van en naar Groningen, van Maastricht naar de Johan Cruijff Arena. Want mensen die willen het hele concert mee kunnen maken. En dat is toch een probleem. Ja. Zometeen René Vroeger aan de telefoon.
0: René Vroeger is voor mij een absolute legende. Hè? Dat is voor mij echt een held. Ik luister nog zo vaak naar zijn classics. En dan ga ik hem zo meteen ook even vertellen. Maar we moeten het ook hebben over de toppers. De Arena, Harry Styles. Dus binnen 10 minuten cultureel erfgoed aan de telefoon bij de ochtendshow. Renéetje Vroeger, lekker.
1: En dan het laatste nieuws. Het is 8:30.
2: NOS op 3.
1: Martijn Middel, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen. Ook vannacht was er niet genoeg plek in het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel. Zo'n 100 mensen zijn opgevangen in het Drentse dorp Gieten. Ze konden daar slapen op een bed in een sporthal en zijn nu weer teruggebracht naar Ter Apel. Ook Amsterdam schiet de hulp. Daar kunnen het komende half jaar 230 asielzoekers extra naartoe om het overvolle aanmeldcentrum te ontlasten. De pro-Palestijnse activisten die op een boot met hulpgoederen naar Gaza zaten, zijn hard aangepakt in Israël. Sommigen zijn gemarteld. Begin deze week werden de hulpboten door Israël geënterd en werden de opvarenden meegenomen. De activisten en journalisten zijn in Israël vastgehouden en mishandeld, vertellen ze. Zoals deze cameraman die nare dingen heeft meegemaakt.
4: Ik ook. Ik heb dus een enorme knie keihard in mijn maagstreek gehad. En in mijn buik gehad. En ik kan je vertellen van dat schip. Er zijn 35 mensen die botbreuken hebben. Er zijn 12 mensen die seksueel geweld hebben ervaren. Er zijn 5 mensen met hersenschuddingen. Er zijn 3 mensen die zijn ingeënt met een onbekende vloeistof. Er is 1 hele zware oogverwonding en een zware oorverwonding.
3: Ja, gisteren zijn alle ruim 400 activisten door Israël op vliegtuigen naar Turkije gezet. Van daaruit kunnen ze naar huis. Ook de Nederlanders vliegen vandaag terug.
1: Ik hoorde weinig over in Den Haag.
3: Weinig ophef vanuit de Haagse politiek, inderdaad. Ja, vanuit
0: vandaag nog komen natuurlijk.
1: Ja. Allemaal Nederlandse mensen die toch
3: niet goed zijn behandeld, zoals het klinkt nu. Ja, inderdaad. Ja. Nou, laten we er even positief eindigen, want haal je korte broek en teenslippers maar uit de kast. Vanaf vandaag wordt het zomers warm. Ja, en als je op weermensen en huidexperts mag afgaan, is dit ook dé ochtend om je te waarschuwen voor de gevaren van de zon. De meeste mensen kennen de tips wel om te voorkomen dat je verbrandt. Met deze arts in Assen neemt het nog 1 keer met je door.
5: Eerst kiezen voor kleren, dan voor weren en dan voor smeren.
0: Sowieso.
5: Weren betekent, probeer tussen 12 en 3 niet in de volle zon te gaan zitten. Punt 2 is de kleren, dus doe een lange mouwen aan en een wat hoger shirtje. En als derde, de lichaamsdelen die je niet goed met die manieren kunt beschermen, die zou je kunnen insmeren als je langdurig in de zon bent met zonnebrandcrème.
3: Ja, en vooral als je zo iemand als ik ben met van die witte melkflessen als benen, is het opletten. Je kunt vandaag al binnen een kwartier verbranden.
0: Wijnand Spilman kun je vanmiddag gewoon weer zien. Die smeert zichzelf in met olijfolie, gaat hij lekker in zijn balk een eibetje in het griftpark gaat hij liggen.
1: Heerlijk.
0: Ja, goed,
1: vanaf 12 uur tot 3 uur middags.
3: Ja, het weer dan. Alleen in het noorden wat stapelwolken. Verder dus volop zon bij 25 graden. De rest van het weekend is het ook zonnig en warm. Morgen bijvoorbeeld wordt het 28 graden.
1: Oh, lekker zeg. 24 graden wou ik zeggen. Maar 24 kilometer in totaal. Files in Nederland. A27 springt eruit. Utrecht richting Groningen. Of Gorkum. Gaat lekker. Voor Houten nu een kwartier vertraging. En de A28 Zwolle richting Amersfoort. Voor Hoevelaken ongeluk

0: luisteren, drie.
1: Ach, ik ben wel benieuwd, weet je wel, als je deze gozer hoort, hè?
2: Okay.
1: Hoe groot het gaat worden. Def.
2: Oh, Def, ja.
1: Nee, over Bruno Mars hoeven we het niet meer te hebben.
2: Nee, misschien wel over René Vroger, die spreken we zo meteen. Misschien ook antwoord op de vraag, waarom concerten niet gewoon eerder beginnen? Als mensen zoveel moeite hebben met thuiskomen met het OV,
1: ja.
2: De man die meer 60 keren arena date, geeft zometeen antwoord op die vraag.

0: great.
1: Heaven Takes You Home, Swedish House Mafia op 3FM. Dinsdag is het zover. Gaat onze eerste bus rijden naar het concert van Harry Styles. Vanuit Groningen, langs Zwolle, Amersfoort en dan dus de Johan Cruijff Arena. Om ervoor te zorgen dat luisteraars ook gewoon thuis kunnen komen. Nadat ze het hele concert van Harry bekeken hebben. En dinsdag win je overigens ook nog kaarten. De allerlaatste kaarten voor dat concert in de Johan Cruijff Arena. Ja, want hoe kom je nou nog thuis als je in Groningen of in Maastricht woont en je wil het hele concert meemaken? Veel gehoord, waarom beginnen concerten ook niet eerder? Nou goed, wij hebben dus die bussen geregeld, maar we hebben nog steeds geen antwoord op die vraag gekregen. En iemand die antwoord wellicht kan geven op de vraag is René Vroger, want hij stond al zo vaak in die Johan Cruijff Arena. René, goedemorgen, hoe is het met je?
2: Ja, heel goed eigenlijk wel. Wij zijn, ik zit elke dag op de fiets om weer fit te zijn natuurlijk voor het toppersconcert. En het gaat gewoon lekker zijn gangetje.
3: En wat is jouw favoriete rondje dan, René, zo in de omgeving Blaricum? Doe eens even een paar highlights.
2: Nou ja, ik ga lekker richting Loosdrecht. Om de Loosdrechtse plas.
3: René, als jij toch dan in de omgeving van Loosdrecht bent, dan zou je ook nog een bemiddelende rol kunnen spelen daar natuurlijk, hè, met alle onrusten die er zijn.
2: Ik denk als zo gedaan op de fiets die voorbij komt, dat het niet erg veel
1: onderschat de kracht van het vrogerisme niet, zeg ik altijd. Dat is dat hartverwarmend vaak. En René, je zegt het al, de toppers komen eraan. 19 en 20 juni, de ga je weer doen. Op dit moment wordt de Johan Cruijff Arena nog even bezet gehouden door Harry Styles. Die doet dat 10 keer. Daar draai je je hand ook niet voor om, want jij hebt hem al meer dan 20 keer gedaan dan. Hoe kijk je nou naar zo'n gozer?
2: Nee, ja, het is te gek om elke keer weer te gek om mee te mogen maken natuurlijk. Weet je, elke keer als je deur open gaat, je voelt het publiek. Ja. Het publiek gaat joelen, het publiek gaat schreeuwen. Ja, dat is iets, dat is gewoon ook niet te vertellen. Want ik denk elk jaar weer, nou, je raakt er wel een keer aan gewend. Ja. Maar echt dus niet. Ja. Het is echt gewoon, ik heb er eigenlijk geen woorden voor.
3: Het is ook wel lekker, René, dat er gewoon een Ajax-ziet is die wel goed speelt in de arena.
1: Dat is ook wel lekker natuurlijk.
2: Maar ja, dan moeten we het volgende Amsterdam-stadion erbij nemen. Dan gaat het beter, heb ik gehoord.
1: Ja. René, we zijn met z'n allen druk met die concerten nu nog van Harry Styles in die arena. En er zijn ook veel luisteraars van ons die naar veel concerten gaan in de arena. Of het nou de toppers zijn, of het nou Harry Styles is. En die komen van heinde en ver natuurlijk. Jij hebt fans over heel Nederland en ver daarbuiten. Maar die komen ook uit Maastricht en die komen ook uit Groningen. En dan horen wij veel mensen die zeggen van ja, wij komen naar concerten bijna niet meer thuis. En er zijn er luisteraars die zeggen, kunnen die concerten niet wat eerder? En toen dacht ik, jij bent ook de aangewezen persoon om eens te zeggen van, hoe kijk jij daarnaar? Concerten eerder laten beginnen. Er zijn artiesten die zeggen dat is niet wenselijk. Hoe zie je dat?
2: Op sommige momenten wel, op sommige momenten niet. Het is natuurlijk ook zo dat je draait natuurlijk avondshows, je draait het je licht. Maar dan is het wel zo dat bij toppers houden wij er wel over het algemeen wel rekening mee, hoor.
1: Oh, hoe dan?
2: En zijn wij toch altijd wel met de NS altijd wel bezig dat we in ieder geval de mensen thuis kunnen laten komen. En over het algemeen bij ons rijden er ook wel meer treinen.
1: Jij bent gewoon beter geregeld dan Harry Styles.
2: Dat weet ik niet. Hè. Ik weet niet hoe het nu bij Harry Styles is gegaan. Maar je ziet natuurlijk ook, het probleem is ook, je kan ook niet altijd vroeger beginnen.
1: Nee.
2: Want je hebt ook weer te maken met mensen die uit hun werk komen. Ja. Het is een beetje
3: kip
2: en het ei verhaal.
3: Ja, zo is het ook. René, even een dingetje nog. Wijnand en ik zitten hier allebei radio te maken. Wij zijn groot fan van het René Vroger oeuvre. Al jaren. Ook vooral van de classics, hè. Dat is heel simpel. Dat doet me altijd denken aan een Nederland wat in mijn beleving op dit moment niet meer bestaat. Als ik Are You Ready for Loving Me hoor in mijn auto, dan denk ik aan sigaretten.
1: Say hello.
3: Dan denk ik aan sigaretten op tafel. Wim kieft in een Ajax-shirt. Gewoon een rammelend opeltje. Een patatje van 2 gulden. Weet je, dat gevoel komt er dan een beetje naar boven. Maar ik moet jou zeggen, René, ik heb deze week dus even die nieuwe plaat van jou geluisterd. Met Welen samen. En dat is even met een Pinksterweekend net voor de poeg. Met gewoon die 700 graden die de komende dagen is. Om even dankbaar en tevreden te zijn met hetgene wat je hebt. Is dat een hele goede plaat? En die wil ik gewoon even draaien.
2: Nou, dat vind ik super lief van je.

0: voor de mensen die even in verwarring waren en bang waren dat de nieuwe van René Vroeger en Wayland wel eens een meegit zou kunnen worden. Prima, ook een hoop liefde voor trouwens in de app. Dus dat is prachtig.
1: Leuk.
0: Nee, die andere legende waar we het net over hebben gehad de afgelopen 10 minuutjes, die ook in de arena staat, nog eventjes, en waar je dinsdag kaarten voor wint, is de komende week de belangrijkste schijf van 3FM. 3FM meegit is Dance No More. 3FM.

0: Heerlijk.
1: Je gaat zitten met die lange, hè, om 6 uur. En je denkt, nou, ik beuk er even 8 koffie in. En het is 9 uur. En het goede nieuws is, hè. Jij had eerst goed nieuws trouwens.
0: Ja, zo met een Ivo.
1: Ja, precies. En ik heb gezien, hè. Ik heb een blik in zijn ogen gezien. Dat is wel heel erg goed, hoor. Dat is de absolute topvorm komt eraan. Dat voel je aan alles.
0: Hij is gisteren niet de kroeg in geweest.
1: Nee. Nou, of misschien juist wel. Je weet het niet, maar die topvorm
0: top
1: is
0: het. DLC, Creep heeft hij meegenomen. Tijdloze tracks staan voor je klaar.
2: 3FM.
3: Afgelopen weekend zei ik tegen mezelf: Rodney, jij gaat niet meer zo gek doen en niet meer zo goed drinken. Maar ik eet helemaal geen Rodney, dus dit weekend gaan we weer los.
4: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel €600 korting. D-reizen. Live your dreams.
5: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle L'Oréal en Garnier 2 plus 3 gratis. Walra Badtextiel 1 plus 2 gratis. En

0: Deze. Live your dreams.
1: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
2: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
1: Joe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
3: Hebben weken bij Kruidvat. En hebben, heb je genoeg pleisters in huis? Deze week voor iedereen met een Kruidvatkaart alle Kruidvat wondverzorging 2+1 gratis. Struikel binnenbij.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Jongens, eten!
6: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
7: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad.
8: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
9: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar 2 euro bij Burger King.
10: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening.

0: Steen. Evenoud, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
1: Met Welkoop haal je meer uit je voorjaar en uit je barbecue. Nu 25% korting op Welkoop houtskool en briketten. Dus hop naar de winkel of naar welkoop.nl. Dan ben je barbecue klaar als de zon schijnt. Welkoop, weet wat te doen.
2: Hoi, doet u mij maar een portie groen staal.
3: Uitstekende keuze. Dat is dan 2 miljard euro.
2: Dank je. Hé, maar wacht eens even. Dit staal is helemaal niet groen.
4: Tata Steel in IJmuiden wil zogenaamd groen staal maken. Met wel 100.000 kuub aardgas per uur. Dat is verre van groen. En Nederland blijft zitten met miljoenen tonnen giftig staalslakkenafval. Omwonenden zitten in de giftige rook. Ontdek de feiten op tatasrookgordijn.nl.
5: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
6: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
5: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
7: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren, omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
8: Hey, ik kan niet werken vandaag.
9: Hoezo?
8: Sorry, het is WK.
10: Scoor nu een LG 55-inch OLED 4K Smart TV plus soundbar voor 1128 euro. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.

0: laatste nieuws van 9 uur, Martijn Middel. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Goed en slecht nieuws over de opvang in Ter Apel. Eerst het slechte nieuws. Er is nog steeds te weinig plek daar. Het aanmeldcentrum is overvol, waardoor asielzoekers worden geweigerd. Het goede nieuws is dat vannacht niemand buiten hoefde te slapen. Mensen konden terecht in een sporthal in het Drentse dorp Gieten. Daar is gisteravond laat nog alles klaargemaakt, zegt de burgemeester.
2: Uiteindelijk zijn om vanaf 11:30, 11:30 zijn de bitjes in elkaar gezet. Rode Kruis had de basisvoorzieningen geregeld. En in die sporthal zijn douches, zijn toiletten. Het is geen ideale oplossing natuurlijk.
1: Gisteren werd bekend dat ook Amsterdam gaat helpen. Daar is de komende 6 maanden plek voor 230 extra asielzoekers, zegt deze verslaggever van RTV Noord.
3: Dat betekent dat in Ter Apel het even weer wat rustiger is. Maar de grote vraag is wel voor hoe lang? Want er is gewoonweg een structureel tekort aan opvangplaatsen. En de verwachting is dat over een paar dagen de problemen in Ter Apel weer gaan toenemen.
1: In Scherpenzeel in Gelderland zijn 2 van de 3 wethouders weg vanwege een kritisch rapport. De inhoud daarvan is vertrouwelijk, maar het gaat onder meer om vrouwonvriendelijk gedrag en een verstoorde samenwerking met de ambtenaren. Wethouder Van Delen van de SGP stapte zelf op. De ander, Van de Glint van Gemeentebelangen, werd weggestuurd door de raad. In de eerste maanden van het jaar hebben minder mensen het vliegtuig gepakt, meldt het CBS. Het is de eerste keer sinds corona dat er sprake is van een afname. Het komt vooral door het winterse weer. In januari zijn er flink wat vluchten geschrapt vanwege sneeuwval. En het einde van een tijdperk op de Amerikaanse tv. Na 33 jaar kwam er een einde aan The Late Show met presentator Stephen Colbert.
4: Welcome, welcome one and all to The Late Show. I'm your host Stephen Colbert. Sit down. If you're just tuning into The Late Show, you missed a lot.
1: In zijn programma was Colbert vaak erg kritisch op president Trump. Maar nu is tv-zender CBS dus gestopt met de show. Veel fans denken dat Colbert van de buis is gehaald onder druk van Trump. Het weer, ja, we begonnen het nieuws in Gieten. Maar Gieten, dat doet het voorlopig niet. Er is volop zon, weinig wind. In het noorden een paar stapelwolken. En het wordt 25 graden. Komende dagen blijft het lekker.
0: Hoe lekker!
1: Ja, ja.
0: Dankjewel, Martijn.

0: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
1: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
2: Passie voor techniek? Mooi! Bij Hanap werk je aan techniek die Nederland draaiend houdt. In energie, water, installatie en telecom. Bij Hanap vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werkenbijhanap.nl.
3: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Toe aan een uitdaging in techniek? Bekijk alle HANAP-vacatures op werkenbijhanap.nl.
4: Met Welkoop haal je meer uit je voorjaar en uit je barbecue. Nu 25% korting op Welkoop houtskool en briketten. Dus hop naar de winkel of naar welkoop.nl. Dan ben je barbecue klaar als de zon schijnt. Welkoop, weet wat te doen.
5: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
6: Toe aan een nieuwe fiets? Bij Mantel vind je de beste merken met de laagste prijsgarantie. Bezoek een van onze superstores of shop op mantel.com. Mantel, de grootste fietsenwinkel van Nederland.
5: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
7: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
8: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel €600 korting. D-reizen. Live your dreams.
9: Nu bij Coolblue zakelijk. Upgrade je werkplek met de ThinkPad laptops en ThinkVision monitoren van Lenovo. Bestel ze op coolblue.nl.
8: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-reizen. Live your dreams.
10: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht, nu op elizawashere.nl.

Jason Derulo, One to One Me, hoorde je bij 3FM. Wat een mooie dag, hè? 22 mei, heerlijk weer. Het is wel stress in het land, want de Aperol is zelfs bij de hamels niet meer aan te slepen.

0: tijdloze tracks. Ivo van Breukelen.
1: En daarvoor ook nog een enorme knaller, namelijk Coldplay Clocks. Tijdloze tracks. Een hele goede morgen. Het is vrijdagochtend 22 mei 2026. Een zalige dag. Nou is het sowieso natuurlijk al...
2: Bijna weekend vrijdag!
1: Maar ja, als de temperaturen zo zijn, daar knapten we werkelijk waar het hele land van op. Wij ook, en dus hebben we bedacht dat we vandaag weer terrastegoed weg gaan geven. Daarmee win je 3 rondjes op het terras voor jou en je 3 vrienden van 3FM. Dat is toch fantastisch. Hoe je dat kan winnen, dat hoor je allemaal zo meteen. Eerst tijd voor een tijdloze track die, ik mag zeggen, grote consternatie veroorzaakte binnen de groep die hem uitbracht. Gaat namelijk over een vrouw die vreemd gaat op haar vriend, omdat haar vriend ook al vreemd gaat. Dat is een soort wraak dus. Het gaat over Creep van TLC en Lisa Left Eye Lopez. Die vond het namelijk verschrikkelijk advies om, als je partner vreemd gaat, dan zelf ook maar vreemd te gaan. Dus zij wilde daar eerst niet aan meewerken, maar na wat aandringen... Gevaarlijk woord is tegenwoordig. Heeft ze toch toegezegd om mee te werken. En dat is maar goed ook, want deze tijdloze track werd hun allereerste nummer 1 hit. TLC, hoor je nu?
3: Hey Ivo, goeiemorgen.
1: Goeiemorgen.
4: Goeiemorgen.
3: Gast erop.
1: Ja, ik kan je zien te lachen, maar volgens mij is mijn wond... Mijn wond is weer open gegaan.
5: Dan gaan we echt het verband erbij pakken, want met zo'n klein pleistertje, dat is niet best.
1: Vreselijk, ik heb een nieuwe blender. Zo'n Chinese, weet je wel, die je op social media allemaal tegenkomt. Maar dat is vlijm en vlijmscherp zijn die messen. Dat is niet normaal, dus ik wilde hem gisteren schoonmaken. Ah, er zit zo'n jaap in mijn duim, jongen.
5: Ja, dat is allemaal hartstikke vervelend, maar ik maak me vooral echt zorgen over het mengpaneel.
1: Nee, dat gaat goed. Die schuifjes waren al rood, toch?

de show en veilig thuiskomen. We rijden van alle uithoeken van Nederland naar de Harry Cruijff Arena. En stoppen onderweg voor jou. Ga je op 26 of 29 mei naar Harry? Check 3fm.nl/Harry of stuur bus via de NPO Luister-app. You're so good.

0: Ten en Princess Superstar Perfect Exceder bij 3FM.
1: Heb je ook zo'n dorst?
2: Ja. Luister de hele dag en maak kans op 3FM terrastegoed.
1: 3 rondjes voor jou en 3 vrienden van 3FM.
0: Vreselijke dorst heb ik. Vreselijke dorst. Maar het is nog wat vroeg. Hey, ik had verwacht dat hier een gezellig muziekje bij zou zitten. God, dat is ook wat. Hey.
3: Zal ik even...
0: Kun je een kleine beatbox doen? Poffertjes, kreetjes. Nee, het gaat om dorst. Het gaat om dorst, daar zijn we. Ja, 3FM terrassengoed. Heerlijk, dat past natuurlijk perfect bij het weer van vandaag. Je wint een rondje voor jou en je 3 vrienden van 3FM. Lekker man, heerlijk. Wat moet je daarvoor doen? Je hoort zo meteen een lieftallige dame die een bestelling doet op het terras. De vraag alleen is,

0: luisteren. Komt ie aan.
1: Hi, wij willen graag iets bestellen. Ja, super. Doe maar 2 bier. Oh nee, wacht. Doe maar 3 bier. Ja, inderdaad. Dan nog 2 witte wijn. Wat heb je precies? Ja, oké. Okay. Doe maar Chardonnay dan. Word ik daar heel dronken van of valt het wel mee? Oké. Okay. Dan willen we graag nog een witte garnituur. Iemand nog Baco? Oké, okay, 3 Baco's. En dat was hem. Super. Dankjewel.
0: Ah ja, dat was het inderdaad. Welke track hoorde je op de achtergrond? Op dit terras. Laat maar weten via de gratis NPO luisteren. Welke track hoorde je op de achtergrond? Ja, dat is toch fantastisch. Stuur het in via de NPO luisterapp en win 3 rondjes voor jou en je 3 vrienden. Van 3FM. Graag gedaan. Zometeen hier DJ Snake, Justin Bieber, Let Me Love You. En eerst dan dit de Chili Peppers met Under the Bridge. Tijdloze tracks met 3FM.

0: gaan eens even iemand terugbellen voordat het terras goed. Voor jou en je drie beste vrienden van 3FM.
1: Goedemorgen, met Kimberly.
0: Goedemorgen, Kimberly, met Ivo van 3FM.
1: Hi, goedemorgen.
0: Hey, had je al terrasplannen voor vandaag?
1: Nou, die had ik toevallig wel, ja.
0: Kijk, dat treft. En wat is jouw go-to terras dan?
1: Dat is een goede vraag. Nou, ik woon zelf in Deventer. Dus dat is denk ik aan de IJssel.
0: Aan de IJssel.
1: Ja.
0: Heerlijk, dat is bij...
2: Dat is bij het Welleterras.
0: Precies.
1: Dat klopt.
0: Ja?
1: Zeker, ja.
0: Kan je heerlijk zitten, hoor. Hey.
2: Dat is van schoonfamilie van mij, daar kun je waanzinnig zitten.
0: Oh, hij wil even de schoonfamilie.
1: Geweldig. Pluggen.
2: Ja, tuurlijk, dan even pluggen. Kom op.
0: Hebben we eerst nog even de hamvraag. Sowieso veel plezier, Kimberly. Geniet er lekker van, zou ik zeggen. We hebben even de hamvraag natuurlijk nog te pakken. Want welke track hoorde je op de achtergrond net bij de bestelling?
1: Ja, Carmen
0: Chameleon
1: van de Culture Club.
0: Hatsaki. Hey, waar is mijn nou, waar zijn mijn geluidjes? Die! Hartstikke goed! En dat betekent dat jij drie rondjes krijgt voor jou en je drie beste vrienden van 3FM.
1: Nou, super, dankjewel.

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.

0: tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
1: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: En ook zo goedkoop bij Aldi, 1 ster beter levert chipolata-worstjes. Naturel of pikant, 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
3: Dat wordt genieten.
1: Ja, dus. Aldi.
4: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon. Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
5: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar €7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar €0,99. Lidl, je verdient het.
6: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-Reizen. Live your dreams.

Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.

0: veel van oeh.
1: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf en beleg. Slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
2: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
3: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
2: Beren goed. Thanks, Bo.
3: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
2: En actie Olifant.
4: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus Nederlandse Roma en Tros tomaten, alle schalen, 1 plus 1 gratis. En Plus bramen en frambozen, 225 gram, 2,99. We doen met je mee. Plus.
3: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
5: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
6: 3FM. Hey, goedemorgen, zometeen in tijdloze tracks. Onder andere Ariana Grande en The Counting Crows komen er ook aan. En eerst het nieuws van 10 uur, Martijn Middel. Goedemorgen.
7: Goedemorgen. Hoe gaat het met extra geld voor defensie?
8: NOS op 3.
7: NAVO-landen moeten vandaag precies aangeven hoe ver ze zijn met die extra investeringen in hun leger. Volgens NAVO-baas Rutte moet al dat extra geld ervoor zorgen dat we niet meer zo afhankelijk zijn van Amerika.
9: Making sure we will over time, step by step, be less reliant on one ally only, as we have been for so long, which is the United States. So they have the possibility and the option to pivot more towards other priorities, which are also in our interest, will continue.
7: In Zweden begint zo een speciale NAVO-top met ministers van Buitenlandse Zaken. Microsoft heeft namen van Nederlandse ambtenaren en wetenschappers gedeeld met de Amerikaanse overheid. Dat meldt Vrij Nederland. Het gaat om medewerkers van de Autoriteit Consument en Markt en de Autoriteit Persoonsgegevens. Die werken aan Europese regels tegen illegale content en desinformatie. Hun namen waren niet weggelakt in gedeelde documenten. En nog altijd is de soap rondom bultrug Timmy niet voorbij. Het dode dier ligt voor de kust van een Deense eiland en dreigt te ontploffen, vertelt deze deskundige.
10: Als een zoogdier doodgaat, dan gaan de bacteriën in de darmen, die nemen de zaak over. En daar komt allemaal gas bij vrij. En bij zo'n walvis kan dat nergens heen. Hè? Die zit helemaal verpakt in een dikke laag blubber. Dus dat gas hoopt zich op. En dat wordt een soort drijvende tijdbom.
7: En dus moet er een gat in Timmy worden gemaakt. Maar daar moet je wel verstand van hebben.
10: Je moet in één keer een hele grote haal geven. En dat je een snee maakt van een meter lang of zo. Zodat je een groot gat maakt. Want als je een heel klein gaatje prikt, dan moet al dat gas door dat kleine ventieltje zeg maar naar buiten stromen. En dan krijg je echt een enorme gasontploffing. Dus je moet een flinke haal geven en niet bang zijn.
7: Ja, maar waarschijnlijk gaan ze dat niet meer doen, omdat het niet lang meer duurt voordat hij explodeert. Daarom stopte Denemarken gisteren al met de berging van Timmy. Het weer volop zon, weinig wind. In het noorden een paar stapelwolken en het wordt 25 graden.

0: ook voor Kies & Mix Barbecue. Zoals spiezen, worstjes en koolsla. 4 voor maar 10 euro. Barbecue Beukers. Dat is de ja van Jumbo.
1: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
2: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
3: Met Welkoop haal je meer uit je voorjaar en uit je barbecue. Nu 25% korting op Welkoop houtskool en briketten. Dus hop naar de winkel of naar welkoop.nl. Dan ben je barbecue klaar als de zon schijnt. Welkoop, weet wat te doen.
4: Begon jouw dag met ruitschade?
5: Opgelost, Autotaalglas.
4: Chris?
6: Ja?
4: Hoef jij niet te werken vandaag?
6: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
4: Dus, heb je nu...
6: een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
4: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.

0: Ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
1: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
2: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
3: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprikamix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
4: Oosters zin in vakantie? Dan is dit het moment om te boeken.
5: Juist, want het zijn vakantiegeld superzeelweken.
4: Dus nog meer vakantie voor je geld.
5: Absoluut, kortingen tot wel €600. Prijsvrij vakanties. Jouw zorgeloze reis voor de beste prijs.
3: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata-worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
6: Dat wordt genieten.
3: Ja, dus. Aldi.
4: Heb jij ook zo zin in vakantie?
5: Prijsvrij vakanties.
7: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
8: Honda, the power of dreams.
9: Buiten is het wederom zeer heet. Heel Nederland trekt massaal naar het terras.
10: Ga je vandaag het terras op?
11: Wij regelen de eerste drie rondjes voor jou en drie vrienden.
10: 3FM, terras te goed.
11: 3FM.
12: Hallo NCRV.
11: Ivo van Breukelen.
13: En een hele goede morgen. Je luistert tijdloze tracks tot 12 uur bij 3FM. Zometeen hou je aan de

Volgens sommige studies bevordert de koffie de aanmaak van het hormoon gastrine, dat de snelheid van de spijsvertering regelt. Maar niet alle wetenschappers onderschrijven dat. De croupier van dienst die overschrijft dit overigens, onderschrijft dit overigens wel. Maar hoe dan ook, zometeen win je weer een koffievoorraadje. Een bakkie breuk. Als je meespeelt met breukjes bent, dan weet je raden welke twee tracks er in de mashup zitten. Dat zometeen in tijdloze tracks. Dermot Kennedy komt eraan met Power Over Me en eerst BBE. 7 Days and 1 Week.

0: van 3FM. Luister vandaag en maak de hele dag kans op 3FM Terras te Goed.
1: 3FM, we want...
0: Nog een rondje.
2: Hey, Macklemore, can we go thrift shopping?
3: What?

maar kom maar door. Hoi, oh, die gelijk een hele emotionele lading krijgen met een ander muziekje eronder. Welke twee tracks zoeken we? Laat het weten via de gratis NPO Luisterapp en maak kans op een bakkie breuk. 21 Pilots zometeen, Bakermat en Radio en eerst Anouk.

0: raden welke twee tracks er in de mashup zitten, dan maak je kans op een bakje breuk. Een zak koffiebonen, gemalen koffie of thee. En dan hoor ik je denken, welke mashup? Nou deze.
1: Mr. Worldwide's infinity. You know the roof on fire. We gon' boogie, oogie, oogie, jiggle, wiggle and dance. Like the roof on fire. We gon' drink drinks and take shots until we fall out. Like the roof on fire. Now baby, get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire.
0: Hey, Silke, je bent dus geen nachtapotheker, toch?
2: Nee, ik ben geen nachtapotheker, nee.
0: Maar wat dan wel? Wat doe je dan precies wel?
2: Ik werk bij de Fancy. In een heel groot magazijn met allemaal geneeskundige artikelen.
0: Ja.
2: En medicatie en zo. En dat leveren wij eigenlijk uit aan het hele land.
0: Wat vet.
2: Ja.
0: Wat een vette baan. En heb je dan ook nog wel eens een beetje daglicht dan? Want het klinkt ook wel alsof je gewoon in een soort van... Het klinkt alsof je een beetje in een bunker zit. Maar dat komt misschien, ook omdat ik net een serie daarover zit te kijken. Dat kan ook.
2: Oh, nee, het valt best mee. Ik kijk op dit moment mooi uit de docks. Dus ik kijk mooi het mooie weer in.
0: Wat heerlijk.
2: Het valt mee.
0: Lekker. En weekendje lekker vrij gewoon.
2: Ja, zeker. Geniet van het mooie weer.
0: Groot gelijk. Het hoge woord, dat wilde ik zeggen, is aan jou, Silke. Welke twee tracks zaten in deze mashup?
2: Dat was How to Save a Life en Fireball.
0: Hartstikke goed hoor. Ja. Bakkie Breuk is voor jou. Wil je koffiebonen, gemalen koffie of thee?
2: Doe maar koffiebonen.
0: Gaan wij die jouw kant op sturen. Thanks voor het meespelen en een mooi weekend.

0: Met zometeen nog veel meer.
1: Zometeen op 3FM.
2: Meer tijdloze tracks met Ivo.
1: Met onder andere deze.
3: Deze dus. Ja, kom maar.
1: Thunder, the thunder. De meeste muziek.
2: Tijdens je werkdag.
1: 3FM.
4: Hey, ik kan niet werken vandaag.
5: Hoezo?
4: Sorry, het is WK.
6: Score nu een Bosch wasmachine met autodosering en 1600 toeren voor €688 na cashback. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
7: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
8: Steen. Evenoud. Sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst. Van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
9: Zomer, de leukste tijd van het jaar. Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
10: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Koelbox? Check. Beschimmelde bolencar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB, want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolvercar, nu voor maar €59. ANWB, en gaan!
9: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
11: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen. Want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
12: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
11: Nu bij Dirk, Perfect Fit kattenvoer, €2,99. Vinden ze lekker.
12: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
13: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
14: Wij fietsen tegen kanker voor onze collega.
15: Ik bak tegen kanker voor mijn vader.
16: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
17: Kijk op kwf.nl/voor wie. KWF. Tegen kanker voor het leven.
18: Is dit allemaal van jou?
19: Alleen de belangrijke dingen.
20: Ga je samen wonen en komt er een verhuisbus vol spullen bij? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt.
21: Allsafe. Geeft ruimte.
22: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
20: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
22: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
23: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
24: Tijd voor een nieuw interieur? Ontvang nu bij Goossens tot wel €750 voordeel op alle woon- en slaapkamermeubels. Ontdek het in de winkel of op goossens.nl.
23: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
24: Tot wel €750 voordeel op je hele interieur. Kom nu naar een van de 25 Goossens winkels.
0: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI.

0: tracks, onder andere Imagine Dragons, ook Martin Garrix komt eraan. Na nieuws voor 11 uur, Martijn Middel. Goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen. In Zweden is een belangrijk NAVO-overleg.
2: NOS op 3.
1: Vandaag komen de buitenlandministers van allerlei landen bij elkaar. De belangrijkste vraag: wat is er terechtgekomen van de belofte om meer uit te geven aan defensie? De Verenigde Staten vinden dat zij al jaren te veel betalen. Correspondent Kiesja Hekster vertelt wat de VS eist van EU-landen.
3: Geen smoesjes meer, maar keiharde cijfers, waaruit blijkt dat Europese landen nu echt bezig zijn om veel meer te investeren in hun eigen veiligheid. Dat is wat de Amerikanen hier vandaag zwart op wit willen zien.
1: Vorig jaar hebben landen afspraken gemaakt over hun defensieuitgaven op de NAVO-top in Den Haag. Op de top vandaag wordt er ook gepraat over de oorlogen in Oekraïne en Iran. De politie is op zoek naar 3 mannen na een schietpartij gisteravond in Magharen in Brabant. Daarbij raakte 1 persoon gewond. Er kwam ook een traumaheli aan te pas voor eerste hulp. Deze verslaggever van Omroep Brabant sprak met buurtbewoners.
4: Een buurman vertelt tegen mij dat ze buiten zaten met 2 kleine kinderen toen ze ineens een hele hoop kabaal en ruzie hoorden. Nou, op zich was dat niet nieuw, zei hij al, want dat gebeurt al vaker. Maar nu hoorden ze ook dat er spullen door het huis werden gegooid en ineens werd er ook geschoten. Daar zijn ze wel enorm van geschrokken, want hij zegt ook, als ze mis hadden geschoten, dan had het ook zomaar hier bij ons fout kunnen gaan.
1: Er wordt niet meer gezocht naar een vermiste Nederlandse wandelaar op Saba. Na 8 dagen is de zoektocht beëindigd. De hulpdiensten gaan ervan uit dat de man is overleden.
5: This decision follows a full week of intensive and large-scale searches. This is not the outcome that any of us had wished for.
1: Er is gezocht met onder meer helikopters, drones, duikers en speurhonden, maar zonder resultaat dus. En een bijzondere week voor 19 middelbare scholieren in Eindhoven zit erop. De hele week mochten ze niet op hun telefoon en laptop. Het was een ideetje van de mentor, die het zelf lastig vond dat ze af en toe niet kon e-mailen. Maar voor de rest had het veel voordelen voor de leerlingen, zegt ze. En je hoort dat ze haar telefoon weer terug heeft.
6: Slaap ging echt bijna bij iedereen beter. Ze gingen weer buiten spelen. Ze gingen spelletjes doen met familie. Ze zijn naar opa en oma gegaan.
1: Volgens de mentor was de eerste dag het moeilijkst. Daarna werd het steeds makkelijker. Ja, het weer voor wie de afgelopen dagen nog te fris vond. Vandaag heb je
3: geen smoesjes meer.
1: Er is volop zon, het waait nauwelijks. In het noorden wel een paar stapelwolken bij 25 graden.
0: Dankjewel Martijn. Jojo. 3FM Verkeer, de 3 langste vertragingen van Nederland krijg je nu. De A4 Rotterdam-Antwerpen voor knooppunt Markiezaad. Daar 39 minuten door.

0: passie voor techniek? Mooi! Bij Hanap werk je aan techniek die Nederland draaiend houdt. In energie, water, installatie en telecom. Bij Hanap vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werkenbijhanap.nl.
1: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
2: Wie, ik?
1: Ja, jij. En je vindt het niet eng, maar veel leuker dan je ooit had gedacht.
2: Echt waar?
1: Zeker weten. Je vindt het zo leuk dat je meteen nog een keer gaat.
2: Dat is stoer van mij.
1: Dat vindt iedereen stoer van jou. Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Spanje met tot €300 korting per persoon.
2: Woehoe!
1: Op sunweb.nl.
0: Toe aan een uitdaging in techniek? Bekijk alle HANAP-vacatures op werkenbijhanap.nl.
3: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
4: Yes, hij doet het.
5: Ja hoor, dat kan zeker.
3: Ja. Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
6: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
7: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
6: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
8: Boek nu de Powerpop Musical en Juliet tijdens de Musical 10-daagse. En krijg een gratis Rang of Great. De ultieme feel-good show met alle iconische hits uit de 90s en zeros. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater. Pak je kans op musical10daagse.nl.
9: Kom dit weekend naar Intratuin. Want er zijn Pinksterdeals. Met mooie kortingen op een selectie barbecues en tuinmeubelen. Vanaf zaterdag tot en met tweede Pinksterdag in de winkel en online. Kijk voor openingstijden op intratuin.nl.
10: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
11: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. De stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
10: Nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.

0: op alles. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier. Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
1: Buiten is het wederom zeer heet. Heel Nederland trekt massaal naar het terras.
2: Ga je vandaag het terras op?
3: Wij regelen de eerste drie rondjes voor jou en drie vrienden.

3FM. Goedemorgen, je luistert het programma met alleen maar tracks die blijven plakken. Tijdloze tracks bij 3FM, ik ben Ivo. Is binnen een uurtje nog, hè, tot de lunch. Je mag zeggen 3 kwartier. Maar nu weer een tijdloze track die volledig van de samples aan elkaar hangt. Te beginnen bij deze sample van Eddie Bo uit 1990.

69, Hook and Sling Part 1. Vervolgens ook een stukje gepakt van Insane in the Brain van Cypress Hill 1993. Die is dan omhoog gepitcht. Ja, daar gaat hij. Hartstikke idee. En vervolgens uit 1959, Mambo No. 5 van Perez Prado. Nou, het laat zich raden welke track we nu gaan draaien.

0: 69, Hook and Sling Part 1.
1: Ready?
2: Yeah!
1: Oh, one, two, three, go!
0: Vervolgens, ook een stukje gepakt van Insane in the Brain van Cypress Hill 1993. Die is dan omhoog gepitcht.
3: Norm, loco.
0: Ja, daar gaat hij. Hartstikke idee. En vervolgens uit 1959, Mambo No. 5 van Perez Prado. Nou, het laat zich raden welke track we nu gaan draaien.

bericht naar buiten dat Philip Young, labelbaas van Get Physical Music en oprichter van Mendy, is overleden op 55-jarige leeftijd. En misschien zeg je dat niet zo heel veel, maar er was toch wel ooit een groot hitje met Booker Shade. En die lag dan weer ten grondslag aan de tijdloze track die we nu gaan draaien. Dit is You Don't Know Me van Jack Jones en Ray.

0: Weeknd en Dancing in the Flames bij 3FM. Jazeker, hoog tijd om weer een balletje op ons roulettewiel te gooien. Ons dagelijkse gokmomentje waarin het lot bepaalt welke muzikale categorie je zometeen je ultieme tijdloze stekker te aanvragen. Bijvoorbeeld, als dat balletje op vakje 22 komt, dan is het de bedoeling dat je iets in de categorie girlbands aanvraagt. Op 10, dan hebben we een overleden artiest. Staan die gecancelde artiesten er nog op eigenlijk? Op
1: 32.
0: 32 inderdaad, gecancelde artiesten. Kan die ook opvallen? We weten het niet. We gaan het zien. De croupier die gooit elke dag een balletje op. Moet ik wel even vragen, bent u zover?
1: Ja.
0: Mooi. En dan zijn ze hier weer de pauken van Robert Jansma. Die vanmiddag weer te horen is natuurlijk 4 uur. Met de nieuwe Vrijdag Vuurwerkshow.
2: Een momentje om te kijken of iemand naar binnen komt stormen om te zeggen dat Rob er niet is.
0: Maar ja, dat kan wel eens. Soms is hij er niet en dan zie ik al een duimen. Ja. Oké. Okay. Robbie, vanmiddag 4 uur weer met een nieuwe Vrijdag Vuurwerkshow. Take it away.

0: De rook is wit, de witte rook. Het is geworden nummer 5. Vijf.
1: Wat leuk, dan moet je even naar boven scrollen.
0: Ach.
1: Ja. Oh, oh leuk! Hey. God, dat is toch. Dat had niet mooier gekund. Dat is de categorie zomerhit. Nou, hey, dat zie je.
0: Een Vamos a la Playa.
1: Vamos a la Playa. Of ja, die andere Vamos a la Playa kan ook.
0: De ketchup song.
1: André Hazes, het werd zomer. Of hoe heet dat ding ook? Zomer in mijn bol bedoel ik.
0: Vier zomers lang.
1: De Bausa Magnetic.
0: Ik ook zomerhit.
1: Dat dacht ik. Wat is jouw ultieme go-to zomerhit? Het mag, hè, ook in het kader van het terras tegoed wat we vandaag weggeven. Kom maar door via de NPO Luisterapp. Jouw ultieme tijdloze zomerhit. Ik ben benieuwd. Stuur hem in via de NPO Luisterapp. Ondertussen hier

0: House of Pain, Jump Around, 3FM. Vragenplaten. Ricardo. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Ivo.
0: Heerlijk. Wat ga jij doen om een beetje van het weer te genieten vandaag?
1: Alvast voorbereiden voor mijn verlof van volgende week.
0: Oh.
1: Dan gaan we een beetje naar de Roermond. Na een jaar.
0: Na een jaar. Goeiedag. Hey, ja, en de vraag is natuurlijk, wat is jouw ultieme zomerhit?
1: Ja, dat is Chan Chan van de Buena Vista Social Club.
0: Hey, wat super. Die gaan we draaien. Geniet van je verlof, jongen.
1: Dankjewel en fijne uitzending.
0: Ja, dankjewel.

0: Zo, Ivo.
1: Lekker up and about op deze vrijdag.
0: Up and about, bijna weekend vrijdag.
1: Ja, heerlijk.
0: Bijna weekend vrijdag.
1: Zometeen de 3 over 12.
0: Ja, daarin onder andere de nieuwe Megahead. Vanmorgen uitgeroepen van The Man of the Moment. En ook de man die 3 albums in 1 keer gedropt heeft zometeen.

0: Dit was een programma in de zendtijd voor...
1: Zometeen op BFM. Ster.
2: Van ochtendzon tot lange avonden. Bij Kees-Smit Tuinmeubelen vind je alles wat jouw buitenmoment nodig heeft. Bezoek onze stores op Tweede Pinksterdag.
3: Jij en die spullen van je komen er niet meer in.
4: Zijn de witte broodsweken ten einde? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt. Kun jij rustig naar een nieuwe plek zoeken.
5: Allsafe geeft ruimte.
6: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus Nederlandse Roma en Trostomaten, alle schalen, 1 plus 1 gratis. En Plus Bramen en Frambozen, 225 gram, 2,99. We doen met je mee. Plus.
4: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
8: On the road. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
9: Presbyopie. Nee, dat is geen exclusieve Franse kaas. Het betekent gewoon dat je ogen moeite krijgen met dichtbij scherpstellen. Lastig met lezen of het snijden van een blokje Hollandse kaas. Au. Wij kunnen dat bij Eyewis corrigeren met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij Eyewis Opticians. Onze vakmensen zien meer.
8: Overweegt u een zonnestroomboiler? Kijk voor meer informatie op veenstra.com.
10: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
11: Vier met ons mee, want we zijn jarig. Alleen bij Blokker. Brabantia topspinner droogmolen met 36 meter drooglengte voor wel 3 wassen. Nu voor €79. Verkrijgbaar in alle 56 Blokkerwinkels. Blokker. Van je huis houden.
12: Toe aan een nieuwe fiets? Bij Mantel vind je de beste merken met de laagste prijsgarantie. Bezoek een van onze superstores of shop op mantel.com. Mantel, de grootste fietsenwinkel van Nederland.
13: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
14: Ik wil danser worden. Later als ik beter ben.
15: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
16: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
17: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
18: Doen ze bij jou de verlofadministratie nog in Excel? Nee joh, upgrade je HR-afdeling met de online software van Numbers. Van sollicitatie tot salaris in één voordelig pakket. Ontdek het op numbers.nl.

0: 25% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
1: Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
2: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
3: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
4: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
5: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle Knorr kuppensoep en Good Snacks? 2 plus 3 gratis. Alle Becel bak- en braadproducten en kuipen? 1 plus 1 gratis. En alle Amex snacksauzen? 2 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen. Albert Heijn.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: 3FM. Precies 12 uur en heel goedemiddag. Dit is 3FM met de drie belangrijkste tracks van vandaag. Zometeen in de 3 over 12. Eerst gaan we naar het nieuws. Krijg je van City Dijkers.
8: Ja, goedemiddag. Er is meer duidelijkheid over het goedkope treinabonnement dat eraan komt.
9: NOS op 3.
8: Het gaat over een maandje in op 21 juni en loopt tot 1 september. Dat is korter dan de 3 maanden die in het oorspronkelijke plan stonden. Met het abonnement kan je voor €49 per maand onbeperkt reizen buiten de spits. De bedoeling is dat het goedkoper wordt om erop uit te gaan deze zomer. Vooral nu de benzineprijzen zo hoog zijn. De goedkope treinkaartjes kosten het kabinet waarschijnlijk zo'n €120 miljoen. Ook vannacht was het weer te druk bij het aanmeldcentrum in Ter Apel, waar asielzoekers zich moeten melden. Er zijn in de rest van het land te weinig opvangplekken. En daardoor zullen de problemen in Ter Apel volgens minister Van den Brink voorlopig ook nog wel even blijven.
10: Ja, gisteren 50 mensen verbleven, gisteren 100 mensen. Dus de kans is groot dat het vandaag in dat opzicht 150 zullen zijn of om nabij. En zolang gemeentes niet voldoende opvangplekken leveren, blijven we in de situatie dat we per dag moeten kijken hoe we dit oplossen.
8: Mensen zouden dan elke keer bijvoorbeeld voor de nachtje in een sporthal moeten slapen. Dan naar het verhaal van een man die is overleden nadat hij met zijn rolstoel op het spoor terecht kwam in Amsterdam. De politie zei gisteren al dat het waarschijnlijk om een ongeluk ging en dat verhaal wordt nu bevestigd. De man van 68 stond volgens de politie te dicht langs het spoor op het perron van station Bijlmer Arena. Hij werd in zijn rolstoel meegesleurd door de wind van een intercity die voorbij raaste. En veel mensen zullen tevreden op hun bankrekening kijken deze dagen. Het is mei en dan krijgen veel werknemers hun vakantiegeld. Maar niet iedereen gebruikt het ook voor een vakantie.
11: Ik ga een nieuwe televisie halen en een nieuwe game voor mezelf, zodat ik wat te doen heb.
12: Wij gaan de tuin helemaal verbouwen. We hebben een vijver die eruit gaat, tegels, planten, potten.
13: Dus het is niet zo dat je het in deze dure tijden dat je het liever apart zet?
14: Nee, waarom zou ik? Ik kan het gewoon beter uitgeven. Heel veel oesters eten en champagne drinken, denk ik.
8: Nou, is het goed weer voor volop zon. Het waait nauwelijks vanmiddag. In het noorden wel een paar stapelwolken. En het wordt zo'n 25 graden.
15: Hierbij dan ook eventjes een klein momentje van erkenning voor alle mensen die op dit moment nog niet hun vakantiegeld krijgen, maar pas komende week. Zoals de medewerkers van de publieke omroep. We denken aan jullie. Zit niet sterker nog even de komende 3 dagen.
8: Jij ook, hè?
15: Even lekker op een houtje bijten op het terras. Nou, dan nog de verkeersinformatie van de ANWB. Het is druk vanwege het Pinksterweekend dat eraan zit te komen. 170 kilometer file al. Dit is wat er opvalt op de A1 tussen Hengelo en Amersfoort. Bij Kootwijk zijn ze bezig met de spoedreparatie. Dan moet je over de vluchtstrook 3 kwartier vertraging leveren dat je op de A1. En op de A4 tussen Rotterdam en Antwerpen bij knooppunt Markiezaad heb je op dit moment een 30 minuten vertraging. Dan nog de A27 Almere-Gorkum bij Houten. Problemen met het wegdek, daardoor 2 rijstroken dicht en ook bijna een 30 minuten vertraging. Sta je ergens anders in Nederland in de file, heb ik die van jou niet genoemd, ben je binnen 20 minuten weer onderweg.
7: 3FM.
16: Ster. Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
17: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar €7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar €0,99. Lidl, je verdient het.
18: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
19: Kia. Movement that inspires. Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
20: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.

0: Deze week komt je trek aan te trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada. Honor the craving.
1: Domino's. Met Welkoop haal je meer uit je voorjaar en uit je barbecue. Nu 25% korting op Welkoop houtskool en briketten. Dus hop naar de winkel of naar welkoop.nl. Dan ben je barbecue klaar als de zon schijnt. Welkoop, weet wat te doen.
2: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: Socialdeal dierentuindeals, take 1 en actie bo.
4: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
3: Beren goed, thanks bo.
4: Social Deal, deals die je niet mag missen.
3: En actie olifant.
5: Hoi, doet u mij maar een portie groen staal.
6: Uitstekende keuze, dat is dan 2 miljard euro.
5: Dank je. Hé, maar wacht eens even, dit staal is helemaal niet groen.
7: Tata Steel in IJmuiden wil zogenaamd groen staal maken met wel 100.000 kuub aardgas per uur. Dat is verre van groen. En Nederland blijft zitten met miljoenen tonnen giftig staalslakkenafval. Omwonenden zitten in de giftige rook. Ontdek de feiten op tatasrookgordijn.nl.
4: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
8: Goeie zelfruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
9: Buiten is het wederom zeer heet. Heel Nederland trekt massaal naar het terras.
10: Ga je vandaag het terras op?
11: Wij regelen de eerste 3 rondjes voor jou en 3 vrienden.
10: 3FM, terras te goed.

0: Freek, die doorgaan met hun shows in het Gelredome in Arnhem. Goud van Suzanne Freek hoor je op nummer 3.
1: 3 over 12. Nummer 3.

tegelijkertijd uit. Wel altijd handig als je een beetje impact wil maken op de internationale lijsten. Genoeg munitie om de streamingcharts mee te bombarderen. Eén van die 43 liedjes die hij vorige week uitbracht en één van de vele liedjes die de streaminglijsten domineren op dit moment. Hoor die op nummer 2 in de 3 over 12, de lijst met de 3 belangrijkste liedjes van de dag van 3FM. Drake en Sexy Red met Cheetah Print. Alright, dan gaan we naar de nummer 1. Dat is de man van het moment en de houder van de nieuwe mega-hit sinds vanmorgen. Vanavond geeft hij zijn 4e van 10 residency shows in de Johan Cruijff Arena. En vanmorgen kreeg hij het predicaat mega-hit daar ook nog eens even bij uitgereikt. De mega-hit is het belangrijkste nieuwe liedje van de komende week op 3FM. In dit geval een liedje dat qua feel, denk ik, best wel goed bij komende week past. Niet qua titel, wel qua sfeertje. Dit is qua sound gewoon een ouderwets lekker met de meiden anthem. Ik denk als je dit hoort dat je jezelf al ziet zitten op het terras, in een parkje, in de auto, onderweg met dit liedje erbij. Terwijl de zon je lekker een beetje kietelt. Heerlijk. De mega-hit van komende week is Dance No More van Harry Styles. En dat liedje hoort dan ook vandaag bovenaan.

0: 3FM en Drake.
1: 3 over 12.
0: Bracht vorige week vrijdag totaal onverwacht 3 albums tegelijkertijd uit. Wel altijd handig als je een beetje impact wil maken op de internationale lijsten. Genoeg munitie om de streamingcharts mee te bombarderen. Een van die 43 liedjes die hij vorige week uitbracht en een van de vele liedjes die de streaminglijsten domineren op dit moment. Hoor die op nummer 2 in de 3 over 12, de lijst met de 3 belangrijkste liedjes van de dag van 3FM. Drake en Sexy Red met Cheetah Print. Alright, dan gaan we naar de nummer 1. Dat is de man van het moment en de houder van de nieuwe mega-hit sinds vanmorgen. Vanavond geeft hij zijn 4e van 10 residency shows in de Johan Cruijff Arena. En vanmorgen kreeg hij het predicaat mega-hit daar ook nog eens even bij uitgereikt. De mega-hit is het belangrijkste nieuwe liedje van de komende week op 3FM. In dit geval een liedje dat qua feel denk ik best wel goed bij komende week past. Niet qua titel, wel qua sfeertje. Dit is qua sound gewoon een ouderwets lekker met de meiden anthem. Ik denk als je dit hoort dat je jezelf al ziet zitten op het terras, in een parkje, in de auto, onderweg met dit liedje erbij. Terwijl de zon je lekker een beetje kietelt. Heerlijk. De mega-hit van komende week is Dance No More van Harry Styles. En dat liedje hoort dan ook vandaag bovenaan in de 3 over 12 van 3FM. 3FM.

Zelf al ziet zitten op het terras, in een parkje, in de auto, onderweg met het liedje erbij. Terwijl de zon je lekker een beetje kietelt, heerlijk. De mega hit van komende week is Dance No More van Harry Styles. En dat liedje hoort dan ook vandaag bovenaan in de 3 over 12 van 3FM.

0: De sensatie op veel festivals vorig jaar en eigenlijk stiekem het jaar daarvoor ook al. Fontaine's DC hoorde je bij 3FM en Favorites.
1: Jij regelt drie vrienden.
2: Wij regelen de drank.
1: 3FM
2: terras te goed.
0: Ben je überhaupt in de luxe positie om drie vrienden te regelen? Ik zou denk ik echt flink moeten sprokken om er drie bij elkaar te krijgen. Maar misschien wel nadat je ze vertelt dat ze drie rondjes gratis krijgen. En jij uiteraard ook. Bij 3FM op heerlijk warme dagen geven we terrasten goed weg. Drie rondjes voor jou en drie van je vrienden. Zodat je gewoon lekker met een gerust hart, als ook jouw vakantiegeld vandaag nog niet is binnengekomen, maar pas volgende week komt, lekker op het terras kan gaan zitten. Het is niet zo heel ingewikkeld. Wij betalen dus drie rondjes voor jou en drie vrienden. Maar je moet er wel even wat voor doen. Dat is even je oren spitsen. We zijn stiekem met een microfoontje naast een tafel gaan zitten die op het terras nogal lekker bezig was afgelopen week. En we hebben stiekem even opgenomen wat zij allemaal aan het bestellen waren. Daar gaat het niet om. Je gaat zo meteen iemand aan die tafel een bestelling horen doen. En op de achtergrond hoor je muziek, zoals in een echt goed café te doen gebruikelijk is. De vraag is even, welk liedje hoor jij op de achtergrond? Het antwoord op die vraag kan je insturen via de NPO Luister-app. Heb je het goed, dan maak je dus kans op terras te goed voor jou en drie van je vrienden. De vraag is dus, terwijl je naar deze bestelling luistert, welk liedje hoor je op de achtergrond?
3: Hey Ober, ik wil graag iets bestellen. Even kijken hoor. Jeetje, wat een ingewikkelde kaart hebben jullie. Nou, we beginnen met drie Moscow Mule, één Chardonnay. Nee, trouwens, doe maar een rosé. En dan nog twee bier. Heb je toevallig ook fruitbier? Ja, ja, doe die maar. Eén Aperol en bittergarnituur. Wat hebben jullie daarin? Hebben jullie ook vega? Ja, ja, oké, dan willen we die graag. Iemand anders nog iets? Nee, oké, dat was hem. Ja, dankjewel.
0: Oké. Behoorlijke bestelling, maar ik hoop niet dat je die bijgehouden hebt. Want wat je had moeten bijhouden is, welk liedje hoorde je op de achtergrond tijdens deze bestelling? Heb je een gokkie of weet je gewoon meteen het goede antwoord? Je kan een gratis berichtje sturen via de NPO Luister-app. Heb je het goed, kom je zo op de radio, dan krijg je gewoon terrastegoed. Drie rondjes voor jou en drie van je vrienden, zodat je van het heerlijke weer kan gaan genieten vandaag. Ondertussen hoor je

0: hoorde Alex Warren.
1: 3FM. Terras te goed.
0: Oh, het stond gewoon al in de sterren geschreven, Katelijn, hè?
2: Ja.
0: Ik denk het wel, want je had gewoon al terrasplannen voor vandaag.
2: Zeker, ja,
0: okay.
2: Ja, dat moet dan
0: met dit
2: weer.
0: Het is een thuiswerkdagje, je kan lekker gewoon op je balkon gaan zitten lunchen. En daarna schets even, idealiter, hoe die terrasmiddag of avond er voor jou uitziet.
2: Nou, ik heb afgesproken in ieder geval al met een vriendin. Alleen zij woont, ik woon in Nijmegen, zij woont in Apeldoorn. Dus we hebben in het midden afgesproken in Arnhem. En we wilden in ieder geval wat gaan eten en lekker borrelen.
0: En zeg maar, wat komt er op tafel, wil ik dan ook wel eventjes weten.
2: Ja, een beetje afhankelijk van de kaart, maar...
0: nee, ik vroeg niet hoe je eraan toe bent, ik vroeg wat je dan op tafel zet.
2: Ja.
0: Nee, je zei van de kaart, dus ik dacht misschien ga je van de kaart vanavond. Dat zijn natuurlijk...
2: Oh ja, nou ja. Die optie is er ook nog.
0: Zeker als je het terras te goed natuurlijk vergoed krijgt door 3FM, toch?
2: Zeker, ja. Ja, nou, ik denk zeker wat wijntjes en zeker wat bolhapjes.
0: Kijk, dat horen we heel graag. Ik ga nog heel even voor iedereen die hem gemist heeft de opgave laten horen. Want de vraag is dus, we hebben stiekem heimelijk hebben we opnames gemaakt bij een terras vandaag. En we hebben gehoord wat daar allemaal besteld werd. Maar de vraag is niet wat wordt er besteld, de vraag is welk liedje hoor je op de achtergrond. Dat klonk juist zo.
3: Hey Ober, ik wil graag iets bestellen. Even kijken hoor. Jeetje, wat een ingewikkelde kaart hebben jullie.
0: En dan is de vraag dus, Katelijne, wat was dat liedje dat je hoorde op de achtergrond?
2: Dat was Hot to Go van Chapel Road.
0: Dat heb jij helemaal goed gehoord. Supergoed gedaan. Dat betekent dus dat jij van je vrienden van 3FM terrastegoed krijgt. Voor ja, eigenlijk 3 rondjes voor jou en 3 vrienden. Maar jullie kunnen er net iets meer van halen als je met z'n tweetjes blijft.
2: Ja, nou, dat is helemaal top.
0: Succes met thuiswerken vandaag nog even. En nou, geniet van het terrasje dan vanavond.
2: Dankjewel. Gaat het goed komen. Doeg.
0: En dit is Chapel Road. Hot to Go.

0: Shakira. Whenever, wherever, hoor je.
1: Op de zeer zonnige vrijdag van 3FM. Langzaam kom ik dan in ieder geval persoonlijk in de mood voor het WK voetbal. Het komt eraan, weekje of drie nog. Dan is het zover. Dan gaan onze oranje leeuwen het opnemen in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Even denken, Japan zit in onze pool. Zweden zit in onze pool. Ecuador, geloof ik, pin me er niet op vast. Het is zoiets. Natuurlijk hoort daar een WK-anthem bij. Dat deed Shakira al in 2010 met Waka Waka. Geweldige tune. En ze heeft ook het officiële anthem voor het WK-voetbal van 2026 uitgebracht. En toen dacht ik, ik check dat eens eventjes. Het is vorige week uitgekomen namelijk. Ik check hem eens even op YouTube. En ik wist niet wat ik hoorde. Luister even naar dit.

Dit lijkt wel op een soort AI-versie. Wat een slechte tekst. Sorry dat ik het zeg. Wat een slechte tekst. Make the stands roar. Make the world want more. Nou, ik dacht dus, dit lijkt wel een AI-versie van het liedje. Dat was het ook. Gelukkig. YouTube staat helemaal vol met slechte AI-liedjes die gebaseerd zijn op een 10 seconden teaser die Shakira had geplaatst op Instagram. Dit is het echte liedje. En mocht je denken, hé, dit klinkt ook helemaal niet als Shakira. Dat klopt, het is een liedje samen met Burna Boy.

toen ik dat hoorde was ik een stuk gelukkiger. Sterker nog, dit liedje van Shakira en Burna Boy die haalt een soort van prime Jennifer Lopez in mij naar boven. Terwijl ik ben geboren als een soort Pinocchio, gewoon al mijn ledematen zijn van hout. Maar ik krijg toch een beetje zin om zo'n beetje met je heupjes ervan te gaan dansen. Dai Dai heet het officiële anthem van het WK 2026. Het is van Shakira en Burna Boy. En Shakira hoorde je dan weer zojuist met Whenever, Wherever hier bij 3FM. Binnen een paar minuten nog een heerlijk bijna weekend vrijdag anthem van Calvin Harris. Blessings naar de nieuwste Kensington.

0: Green and Complicated hoorde je bij 3FM. Denk jij nou, god, wat is het een lekker weer buiten, maar ik mis een beetje dat buitengevoel binnen. Nou, zometeen kun je het allermooiste stukje groen van Nederland winnen, namelijk de 3FM kantoorplant. Binnen een paar minuten leg ik je uit hoe het werkt.
1: Zometeen op 3FM.
2: Meer Maart.

0: Jumbo voor kies en mix barbecue. Zoals spiezen, worstjes en koolsla. 4 voor maar 10 euro. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
1: Montel bestaat 40 jaar. En dat voel je. Al 4 decennia lang maken we banken waar je heerlijk op zit. En dat vieren we deze week met 10% korting op alles. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
2: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar 2 euro bij Burger King.
3: Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
4: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelen.
5: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
3: Fit voor iedere rit met de banden van Goodyear en 100% uptime van Profile.
5: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
6: Terrasoverkapping. Terrasoverkappingen met de laagste prijsgarantie vindt u bij Tuin Maximaal. U heeft al een overkapping vanaf €799 met snelle bezorging. Zo geniet u het hele jaar maximaal in eigen tuin. Kijk snel op tuinmaximaal.nl.
7: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
8: Passie voor techniek? Mooi! Bij HANAP werk je aan techniek die Nederland draaiend houdt. In energie, water, installatie en telecom. Bij HANAP vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werkenbijhanap.nl.

0: Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
1: Toe aan een uitdaging in techniek? Bekijk alle HANAP-vacatures op werkenbijhanap.nl.
2: Helemaal los bij Ethos.
3: Met heel veel aanmerkvoordeel. Zoals heel veel Davitamon en Imea, 2 plus 3 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
4: Mooi van Ethos.
5: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
6: Deze week komt je trek aan z'n trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada.

0: Dit is 3FM met Sommio, Dark Before the Dawn. En Def voor mijn toppers, ook zometeen. Gaan we naar het nieuws van inmiddels 5 seconden over 1. En dat krijg je van Sidney Dijkers.
1: Hey Mart, goedemiddag. Nederland is boos op Amerika. NOS op 3. Techbedrijven als Microsoft en Meta hebben namen van Nederlandse ambtenaren doorgegeven aan Amerikaanse politici. Het gaat om mensen die zich bezighouden met de Europese regels waar techplatforms zich aan moeten houden. De Amerikaanse overheid ziet die regels als censuur. En de angst is nu dat de Nederlandse ambtenaren gestraft kunnen worden door Amerika. Staatssecretaris Aerts noemt het dan ook heel zorgelijk.
2: We hebben hier ook al over gesproken in het gesprek met de Amerikaanse ambassadeur en aangegeven hoe ontzettend onwenselijk wij dat vinden. En dat we ook echt, als er inhoudelijke discussies zijn, dan vechten ze die met ons uit en niet over de rug van onze ambtenaren.
1: Een oud-burgemeester van Hendrik Ido Ambacht, die vastzit omdat hij mogelijk kinderporno in zijn bezit had, wordt nu ook verdacht van misbruik. Hij zou jarenlang een man hebben betast die veel jonger is dan hij zelf. Het zou zijn gebeurd toen de verdachte nog burgemeester was, en ook nog daarna, zelf ontkent hij. Toch nog een opluchting voor fans van Willem II. Zij mogen morgen toch bij de wedstrijd zijn tegen FC Volendam. Het mocht eerst niet, omdat eerder deze week nog in Volendam het flink uit de hand liep toen fans van FC Volendam zich misdroegen. Het wordt ook een belangrijke wedstrijd sowieso morgen. Willem II en Volendam voetballen om een plek in de Eredivisie. En vanaf vandaag kan je gewoon weer parkeren bij het Sint-Antonius ziekenhuis in Nieuwegein. De garage stortte 2 jaar geleden deels in. Nu is alles weer gefixt en veilig om te parkeren. En dat vindt het ziekenhuispersoneel.
3: Een hele prettige ervaring. Ik moet zeggen dat ik eigenlijk altijd fiets. En vandaag heb ik dienst. Ik denk, ga toch een keer met de auto. En toen kon ik gewoon parkeren. Dus dat is echt heerlijk.
1: En die garage die stortte 2 jaar geleden waarschijnlijk in elkaar doordat de constructie niet sterk genoeg was. Er waren fouten in het ontwerp gemaakt. Het weer, ja, volop zon. Het waait ook nauwelijks. In het noorden wel een paar stapelwolken. En het is ongeveer 25 graden.
0: Dan brief het verkeer van de ANWB. Er staat 290 kilometer file. Komt door de Pinksterdrukte en vooral in het midden en het zuiden van het land is het druk. Dit is wat er opvalt op de A2 tussen Utrecht en Den Bosch bij de afrit Kerkdriel. Een ongeluk gebeurt. De weg is zojuist weer vrijgegeven, maar je moet nog met een goed half uur vertraging rekening houden. Ook op de A2, maar dat tussen Eindhoven en Maastricht, vanwege een vrachtwagen met pech bij Meersen, een half uur vertraging. De A27 Almere-Gorkum bij Houten. Wees maar de spoedreparatie. Je hebt er maar één rijstrook tot je beschikking, 20 minuten vertraging. En de A28 Amersfoort-Utrecht. Net voorbij Den Dolder heb je 21 minuten vertraging. Sta je ergens anders in Nederland in de file, weet dan dat je binnen 15 minuten weer onderweg bent. 3FM.
4: Ster. Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
5: De mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
4: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
5: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-Reizen. Live your dreams.
6: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
7: Waarom experts WeHeat kiezen? WeHeat heeft gewoon de slimste warmtepomp. Verbruikt minder gas en meer van je opgewekte zonnestroom. Bespaart tot wel 40% op je energiekosten. Er is een WeHeat warmtepomp voor elk type woning. Ga nu naar WeHeat.nl en begin met besparen.
6: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
7: Ga naar WeHeat.nl voor een gratis adviesgesprek. WeHeat, de slimste warmtepomp.
8: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
9: Deze week komt je trek aan zijn trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada. Honor the craving. Domino's.
10: Buiten is het wederom zeer heet. Heel Nederland trekt massaal naar het terras.
11: Ga je vandaag het terras op?
12: Wij regelen de eerste 3 rondjes voor jou en 3 vrienden.
13: 3FM, terras te goed.
12: 3FM.
13: Avotros.
12: Mark Meijer.
0: En ook zo meteen te winnen. De 3FM kantoorplant. Pannenkoekplantje met het logo van 3FM in het blad. Binnen een paar minuten vertel ik je hoe je hem kan winnen. Ook zombie met Dark Before the Dawn. Een MGMT met

0: kan... Ik wilde trekken zeggen, maar laten we het uit elkaar halen noemen. Ik ga je zo meteen een BN'er laten horen die een nieuwe baan heeft. Althans, ik heb dat zo gefabriekt. Je hoort zo meteen de stem van een BN'er. En je hoort de achtergrondgeluiden van een nieuwe baan die ik die BN'er gegeven heb. Daar heb je diegene zeer waarschijnlijk nog nooit gezien in die context. Maar we hebben dat nu wel even zo gemaakt omdat het leuk is om je voor te stellen hoe dat dan in zijn werk zou gaan. Je kan het 3FM kantoorplantje winnen. We hebben een hele doos, een hele kast vol met planten staan die allemaal het 3FM logo in het blad hebben. En netjes met hun naamkaartje zitten te wachten op een nieuwe eigenaar. Jij kan dus die nieuwe eigenaar zijn als je hoort op basis van de geluiden welke nieuwe baan ik deze BN'er heb gegeven en wie het is.
1: De mol is behoorlijk diep gegaan. Het waren 6, 7 hele turbulente jaren waarin we de wind niet echt mee hadden. En ja, wat dat met mij persoonlijk en met het gezin heeft gedaan, dat heeft behoorlijke impact gehad. Als je onterecht wordt beschuldigd van allerlei zaken, je werk moet neerleggen. Ja, in die tijd was inderdaad ook het een en ander aan de hand bij The Voice. Waardoor de familie ook onder vuur kwam te liggen.
0: Ja, oké. Wie was deze BN'er? En oh, ik ben helemaal rustig van geworden. Wie was deze BN'er en welke nieuwe baan heb ik diegene gegeven? Antwoord kan je insturen via de NPO Luister-app. Heb je het goed, dan maak je dus kans op die 3FM kantoorplant. Ik hoor het graag van je. Dit is 3FM Talent Def nu. Zijn nieuwste heet

0: profijt van. En jij bent het huis aan het schoonmaken en daar heeft hij ook profijt van. Zo werkt het toch niet?
1: Ja, precies, jawel. Want wat betreft zijn we nog heel ouderwets, macht. Sorry. Okay.
0: Nou, weet je wat? Ja, nee, weet je, in alle eerlijkheid, als jij er gewoon hartstikke blij mee bent, Monique, de Tradwives verdienen ook een plek in deze samenleving. Sorry, nu druk ik je in de hoek waar ik je niet in moet drukken. En het fijne is wel, toevallig heeft deze week mijn huisgenoot met wie ik samenwoon, die heeft zich even boos gemaakt, jongen, die had vakantie. Die heeft 4 dagen lang non-stop zitten opruimen en schoonmaken. Dus het is wel een heerlijk gevoel als je dan vanavond in het weekend lekker op de bank gaat zitten en dat het allemaal prachtig schoon is.
1: Kijk, dat bedoel ik. En ik heb toch nou 4 dagen vrij in totaal, dus dan kan ik me best 1 dag een beetje nuttig maken, toch?
0: Nou. Zo is het maar net. En dan ga je daarna lekker morgen of zo een drankje doen buiten de deur. Goed, we zijn een tikkie afgedaald volgens mij, Monique. Waar waren we mee? Oh ja, BN'er met een baan waren we mee bezig. Ik ga nog even een keertje de opgave laten horen. Ik heb dus zojuist een bekende Nederlander een nieuwe baan gegeven. En de vraag is, wie is het en welke nieuwe baan is het? Dat klonk zo.
2: Mon is behoorlijk diep gegaan. Het waren 6, 7 hele turbulente jaren. Waarin we de wind niet echt mee hadden.
0: En, nou, wie hebben we hier gehoord en welke nieuwe baan hebben wij hem gegeven?
1: Nou, dat was Johnny de Mol en hij was denk ik een yoga-goeroe of instructeur of iets dergelijks.
0: Je hoorde die mooie diepe ademhaling en die klankschaal, hè? Dan klopt de yoga-instructeur helemaal. Ja. We gaan zijn stem nog even losknippen.
2: De Mol is behoorlijk diep gegaan. Het waren 6, 7 hele turbulente jaren.
0: Nu hoor je ineens dat hij zegt, de familie de Mol is behoorlijk diep gegaan. Dat heb je goed gehoord, dat was Johnny de Mol inderdaad.
1: Yay!
0: En dat betekent dat in dat prachtige, schone, nieuwe huis ook de lucht helemaal gezuiverd en gefilterd gaat worden door een 3FM-kantoorplantje. We sturen hem naar je op en die van jou heet Estelle.
1: Oh, nou, hartstikke top.
0: Estelle, kom naar je toe. Succes nog even vandaag en geniet van je heerlijk lange weekend in je heerlijk schone huis, Monique.
1: Ja, goed zo. Dat gaat lukken. Dankjewel.
0: Doeg!

0: gezelliger, hoe is het?
1: Goed, dank je.
0: Ja?
1: Heel goed.
0: Ja,
1: het is ook fantastisch weer, dus altijd goed.
0: Nou, zie, ik heb aan het gezelligheid helemaal niks gelogen. Je kon meteen positiviteit brengen. Het is bij jou een graadje van 28 in Midden-Limburg, Monique.
1: Ja, dat denk ik wel zeker.
0: Wat
1: daar zullen we zeker wel aankomen.
0: Nou, ik weet het wel zeker, want ik heb het juist even gegoogeld.
1: Oh, goed zo.
0: Heerlijk. En jij dacht, weet je wat ik ga doen op een dag dat het bijna 30 graden is buiten? Ik ga mezelf lekker in het zweet werken binnen.
1: Nee, luister. Mijn man die is aan het klussen. Die is aan zijn motor aan het klussen. Dus ik dacht, ik ga me ook maar even nuttig maken. Dat was het eigenlijk meer.
0: Maar wacht heel even, Monique. We gaan nu eventjes de traditionele genderrollen op z'n kop zetten. Want jij zegt, dan ga ik me ook maar nuttig maken. Maar jouw man is aan zijn motor aan het werk. Daar heeft hij en enkel hij

0: talk about.
1: In het eerste liedje denk ik ooit. Nou, ik ken niet het hele oeuvre van deze vrouw, maar dat was Sabrina Carpenter horen fluisteren. En dat doet wel iets bij mij. Het is alsof ze zo in je oor zitten fluisteren, Sabrina Carpenter. Hé, de lentekriebels zijn terug in Nederland. 25 graden, je kan de hele dag terrassen goed winnen hier op 3FM. Rondjes voor jou en je vrienden. En je hoort zomerse bangers op de radio, zoals deze van Will Smith. Dit is Miami.

3FM met Luna en Pauze. 2026 is, en ik denk eigenlijk stiekem ieder jaar, maar het is nu 2026, dus laten we deze even pakken. Het jaar van de comebacks. Deze week uitgekomen een nieuw liedje van Nothing But Thieves. Eerste in jaren Bruno Mars met zijn eerste album in volgens mij 8 jaar. Het was de comeback van Harry Styles dit jaar. Madonna komt dit jaar met een album. U2 kwam met een nieuw album. En het is ook het jaar van de comeback van... artiest waar iedereen mee is opgegroeid. Artiest die iedereen in het gezamenlijke geheugen heeft zitten. The Muppets. Ik weet niet wat het is, maar die zijn ineens... die hebben dat vroeger veel gedaan, samenwerken met grote artiesten. En de afgelopen tijd zie ik dingen voorbij komen van onder andere... Sabrina Carpenter, die een liedje met ze gezongen heeft. En deze man, die al een tijdje geen nieuwe muziek met zijn eigen band gemaakt heeft... dus dacht, kies ik die andere band met de Muppets wel uit. Ook Chris Martin van Coldplay. Hoort ze nu bij 3FM. Dit is Every Teardrop is a Waterfall.

0: 3FM met Just Stay. En oh, ik heb gisteren geleerd dat er Just is trouwens. Damn, ik ga dat nog even googlen om te kijken of dit klopt. Ik heb Just Stay altijd met een streepje op de E geschreven. Maar blijkbaar is het een stipje en moet je gewoon Just zeggen. Dat denk ik ineens. Nou, weten we dat ook weer. Just met Jack Style en John Turn the Lights Off.
1: Met 3FM ontdek je nog...
0: educatief en vermakelijk, dit radioprogramma. Ik heb een nieuwe muziek voor je van een Nederlandse band die een paar prachtige liedjes gemaakt hebben over eenzaamheid, verlaten worden, de diepe emoties waar we met z'n allen niet zo makkelijk over praten. Maar ik vond het toch ook fijn om vorige week te horen wat Hans, de zanger van de band, zei in Vooraan, het programma dat je zaterdag en zondagavond hoort, met mijn collega Sebastian Okhuizen over het feit dat hun nieuwe liedje wat vrolijker klinkt, zowel qua muziek als qua boodschap, met wat meer hoop en met wat meer licht aan het eind van de tunnel.
2: We hebben best wel wat emotionele liedjes hiervoor gehad. Hè? En je ziet dat we nu gewoon op een plek zijn aangekomen waar het allemaal wat beter voelt en waar het allemaal wat, waar we wat vrolijker zijn en wat vrijer.
0: Nou, betere tijden aangebroken voor Higo. Maar op het nieuwe album vertelde Hans komen ook gewoon mooie emotionele ballads en zelfs het wat hardere werk in zijn woorden. Van het album

0: 3FM, Damiano David, you're the talk to me. Er komt een appje binnen van Lisa, die zegt... Goh, zei daar iemand Vrijmibo? Jazeker, dat was Philip Frerix.
1: Kijk voor Vrijmibo, meiden.
0: En ik heb heel goed nieuws voor je. Je Vrijmibo kan een stukje chiller gaan worden zometeen. Want we geven de hele dag terrastegoed weg bij 3FM. Geld om voor jezelf en drie van je vrienden 3 rondjes te halen. Dus je weet wat je moet doen. Luister naar 3FM.
1: Kladi-ladi.
0: En win terrastegoed.
2: Zometeen op 3FM. Sophie. Met

0: wanneer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
1: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
2: Ondersteuning voor je botten en spieren? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en de ondersteuning van soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Een noodsituatie komt meestal onverwacht. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
4: Hey jij daar! Het zijn nu vakantiegeld supersaleweken bij Prijsvrij Vakanties en je krijgt tot wel 600 euro korting.
5: Dus heb jij ook zo zin in vakantie? Boek dan nu je reis op prijsvrij.nl.
4: Prijsvrij Vakanties, jouw zorgeloze reis voor de beste prijs.
6: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
5: Heb jij ook zo zin in vakantie?
4: Prijsvrij vakanties.
7: Met Welkoop haal je meer uit je voorjaar en uit je barbecue. Nu 25% korting op Welkoop houtskool en briketten. Dus hop naar de winkel of naar welkoop.nl. Dan ben je barbecue klaar als de zon schijnt. Welkoop, weet wat te doen.
8: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
9: Kraakbeen is een essentieel onderdeel van je gewrichten. En dus zijn we dit bij Vitepro niet vergeten. Vitepro bevat namelijk mangaan. En dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
10: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
11: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
10: Beren goed, thanks bo!
11: Social Deal, deals die je niet mag missen.
10: En actie, olifant!
9: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
11: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
12: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de musical 10-daagse en krijg een gratis rangupgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak je kans. Musical10daagse.nl.
13: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
14: Pinksterdeals bij Karwei. Vandaag tot en met tweede Pinksterdag vanaf 30% korting op bijna alle verf en bijts. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
13: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
15: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
16: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van aanmerken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen, want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
17: Steen. Ewenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van rul tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
16: Nu bij Dirk, Avico, friet van het huis of aardappelschotel, €1,99.
18: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
19: 3FM. Ja, zin in een drankje.nl. Nou, dat komt goed uit, want het terrassengoed gaat er dit uur nog uit. Maar goed, City Dijkers, voordat jij ook een drankje verdient, moet nog even bulletin gelezen worden.
20: Tuurlijk nog eventjes inderdaad, Sophie.
19: Op deze vrijdag. Ja, zeker. Goedemiddag.
20: Goedemiddag. Het goedkope treinabonnement deze zomer gaat korter duren dan eigenlijk de bedoeling was.
21: NOS op 3.
20: Het plan was namelijk dat iedereen 3 maanden lang voor €49 per maand buiten de spits kon reizen. Maar het worden nu ruim 2 maanden, van 21 juni tot 1 september. Het kabinet hoopt met het goedkope ticket dat mensen vaker de trein pakken, omdat de prijzen aan de pomp nu zo hoog zijn. Je hoort klimaatminister Van Veldhoven.
22: Hoe kunnen we mensen op de korte termijn soms wat verlichting geven van de kosten die ze nu hebben aan de hoge dieselprijzen? En tegelijkertijd ook met een aantal andere maatregelen zorgen voor dat de rekening van mensen structureel omlaag gaat. Dit past meer in het eerste bakje.
20: De goedkopere treinkaartjes kosten het kabinet waarschijnlijk zo'n €120 miljoen. De politie heeft vanochtend 3 mannen opgepakt in Amsterdam. Zij zouden een jongen hebben ontvoerd. Mensen zagen namelijk hoe hij in een auto werd getrokken. Agenten zagen die later rijden op de snelweg. De jongen zat vastgebonden op de achterbank en is bevrijd. Het is nu echt definitief. Voetbalcoach Pep Guardiola vertrekt bij Manchester City. Er gingen al lange tijd geruchten rond dat hij zou vertrekken en nu is het ook bevestigd. Guardiola won de afgelopen 10 jaar grote prijzen met City. Waarschijnlijk volgt oud-Chelsea-coach Enzo Maresca hem op. En even hakken. Excuus, ik bedoel hacken met AI kan een groot probleem worden voor bedrijven, waarschuwen experts. AI kan steeds beter veiligheidsproblemen in computerprogramma's ontdekken en ook steeds sneller. En ja, dat wordt niet alleen door mensen met goede bedoelingen gebruikt.
23: Nou, nu op dit moment hebben vooral de good guys nog de technologie in handen. En tegelijkertijd, bij elke nieuwe technologie zie je dat die ook andersom kan worden ingezet door kwaadwillenden. Wat we ongeveer zien is op het moment dat er dit soort nieuwe producten op de markt komen, het ongeveer 6 tot 12 maanden duurt voordat je ook deze software ook in verkeerde handen valt.
20: Bedrijven moeten daarom sneller zijn dan de bad guys. Dus met AI zelf foutjes in je software opsporen en snel fixen voordat iemand anders daar misbruik van maakt. Het weer volop zon, het waait nauwelijks bij 25 graden vanmiddag. Ook het hele weekend volop zon, het waait nauwelijks en het wordt ongeveer zo'n 25 graden.
19: Kijk, dit zijn nog eens weerberichten. Dankjewel, Sydney. Yo. Dan nog de ANWB-verkeersinformatie op 3FM. Drukt op de vrijdagmiddag te beginnen op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Bij Culemborg 1,5 uur. Dan de A2 Eindhoven richting Maastricht bij Born 25 minuten. En 1 uur en 20 minuten op de A50 Apeldoorn richting Arnhem bij afrit Loenen.
24: 3FM.

0: 25% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
1: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
2: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
3: Zonalarm! Smeren naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1+1 gratis!
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Koelbox? Check. Beschimmelde bolderkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB, want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolderkar, nu voor maar €59. ANWB en gaan.
6: Stap in een tijdmachine en ontdek het oudste museum van Nederland. Laat je verwonderen door glinsterende stenen, oeroude fossielen en romantische schilderijen. Kom naar Tijlers Museum in Haarlem.
7: Van ochtendzon tot lange avonden. Bij K-Smit Tuinmeubelen vind je alles wat jouw buitenmoment nodig heeft. Bezoek onze stores op Tweede Pinksterdag.
6: Elk weekend te zien in Tijlers Museum. De Lorentz-formule. Locatietheater over Hendrik Lorentz. Nobelprijswinnaar en vriend van Einstein. Kijk op tijlersmuseum.nl.
8: On the road. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
9: Wil je Blokker ook weer bij jou in de buurt? Ga naar blokker.nl en laat weten waar jij Blokker nog mist. Stem op jouw stad of dorp en misschien knip jij het oranje lint door bij een volgende opening. Blokker, van je huis houden.
10: TV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
11: Deze week komt je trek aan z'n trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada. Honor the craving. Domino's.

0: besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
1: Voor de makers.
2: Praxis.
3: Buiten is het wederom zeer heet. Heel Nederland trekt massaal naar het terras.
4: Ga je vandaag het terras op?
5: Wij regelen de eerste drie rondjes voor jou en drie vrienden.
4: 3FM terras te goed.
5: 3FM.
4: Bravo, Tros.
5: Sophie Hielkema.
6: Ja, heerlijk. Mama deelt uit. Je hoort het goed. Het rastegoed is dit komende uur te winnen bij 3FM. Drie rondjes voor jou en je drie vrienden. En ook nog eens Bruno.

0: even geleden. Rotband en noodgeval op je laatste werkdag.
1: Jij regelt drie vrienden.
0: Wij regelen de drank.
1: 3FM.
0: Terras te goed. Ja, dat hoor je goed. Jij kan zo meteen de papi chulo van je vriendengroep worden. Vrijgevig kan je zijn, strooien met bestellingen. Je mag samen met drie vrienden het terras op en dan drie rondjes geven op jouw kosten. Eigenlijk op onze kosten. Zonder de financiële zorgen. Nou, dat is ook wel eens lekker als je op het terras zit. Het enige wat je moet doen deze middag is de vraag goed beantwoorden. Je gaat zo meteen een hele lange terrasbestelling horen. Maar terwijl de jonge dame in kwestie een bestelling doet bij de ober, hoor je ook een liedje op de achtergrond. En het is een moeilijke opgave, want het liedje dat staat niet super hard. Dus probeer om de stem heen te luisteren. En vooral te luisteren naar welk liedje je op de achtergrond hoort. Zullen we meteen eventjes doen voor op deze vrijdag? Komt ie aan?
2: Hi, hi. Ja, wij willen graag 3 gin tonic. 2 cola. En dan wil ik heel graag de Pornstar Martini. Is hier een beetje goed? Geen premix? Nee, oké. Okay. Ja, doe dan maar de Pornstar Martini. Hebben. Wat hebben jullie op de tap? Oké, doe dan maar een wit bier. Halve liter natuurlijk, ja. Nachos? Hebben jullie nachos?
3: Oh.
2: Ja, doe die er ook maar bij dan. Doe maar 2 keer trouwens, dat komt wel op. Oké, dat was hem. Ja, dankjewel.
0: Het is een moeilijke opgave, hij is echt heel erg pittig. Maar de opgave duurt gelukkig even, dus ik hoop dat je hem hebt. Ik ben op zoek naar de artiest en de titel van het liedje dat je op de achtergrond hoorde. Stuur je antwoord nu in de NPO Luister-app en reken je rijk straks op de vrijdagmiddag op het terras. De NPO

is echt heel erg pittig. Maar de opgave duurt gelukkig even, dus ik hoop dat je hem hebt. Ik ben op zoek naar de artiest en de titel van het liedje dat je op de achtergrond hoorde. Stuur je antwoord nu in de NPO Luister-app en reken hieruit.

0: tussen mijn 3FM met Black or White.
1: 3FM, te raste goed.
0: Hey Tom, een hele goede middag.
2: Een hele goede middag, Sophie.
0: Ik zag je berichtje verschijnen in de NPO Luister-app, maar eerst natuurlijk even de administratie doornemen. Jij als terrasganger, jouw grote hobby, in of uit de zon?
2: In de zonnebril.
0: Met het zonnebrilletje op, welke snack moet er standaard op tafel staan?
2: Kaasstengeltjes.
0: Kaasstengeltjes, en wat nog meer?
2: Bitterballetje kalm, een nachootje word ik er wel blij van.
0: Nou, heerlijk. En liever 1-op-1 met een vriend terrassen of met een hele groep?
2: 1-op-1.
0: 1-op-1. En stel, je zou al het geld van de wereld hebben en ik ben een serveerster, ik kom voorbij gelopen en ik zeg, Tom, mag ik uw bestelling opnemen? Wat zou dan je bestelling zijn?
2: Al het geld van de wereld? Ja, dat blijven we nog steeds gewoon bij een lekker wit biertje. Ik hoef niet zoveel hoor, om heel blij te zijn.
0: Ja, ik vind het toch verrassend, Tom. Want misschien ben ik zo'n gier. Maar als ik naar de radio zou luisteren en 3FM zou zeggen, je kan terrastegoed winnen voor jou en je 3 vrienden. Dan zou ik denk ik gewoon een flesje champagne op tafel zetten, toch? Of niet?
2: Ja, is ook wel lekker. Ja. Ook wel lekker, zeker met dit weer.
0: Dus dat wil ik je nog even meegeven, dat ook gewoon een optie is.
2: Goeie tip, we nemen het mee.
0: Ja, ik weet niet of ik maandag mijn werk nog heb, mijn baan, maar ik fluister je toch even in. Hey, de opgave, we gaan nog even heel kort luisteren. Dit hoorde je net op de radio.
3: Hi. Ja, wij willen graag 3 gin tonic, 2 cola en ik heel graag de Pornstar Martini.
0: Ja, deze dame had sowieso dorst. Ik moet zeggen dat het in de NPO Luister-app geweld is, want heel veel mensen weten het niet. Maar geef het antwoord, Tom. Welk liedje hoorde je op de achtergrond spelen?
2: Ik dacht dat het I Run was van Haven.
0: Dat is het inderdaad! Wat ziek idee! Hey, en nu je ineens in één klap rijk bent geworden, want zo snel kan het gaan bij 3FM.
2: Ja.
0: Wie ga je bellen? Welke 3 vrienden gaan er met je mee?
2: Er stonden al plannen voor vanavond voor een foodfestivaletje. Maar mijn vriendin en 2 andere vrienden.
0: Kijk.
2: Dus...
0: Dat wordt een feestje. Ik zou de nachos, de bitterballen en wellicht het flesje champagne gaan bestellen. En ik wens je alvast heel veel plezier.
2: Fantastisch.
0: Dag Tom, geniet ervan.
2: Dankjewel, Sophie. Succes nog.

0: duizenden fans buiten te wachten.
1: Er waren mensen vanaf woensdag aan het slapen.
0: Eindelijk, hij is terug.

heb ik voor je. Vandaag bijzonder zonnig. Ik vond dat we dat wel verdienden als strijders op het werk. Je kan alvast een gokje wagen welke ex-meegit ik voor je heb meegenomen. En je hoeft nu niet als een razende naar de app te gaan om random te gaan raden. Ik heb 1 seconde eruit geknipt voor je.

onderwerpen die ik voor vandaag voor je heb meegenomen. Je krijgt er spontaan een zonnesteek van. Ultra zomerse hit. Lekker oud ook. Soms is dat ook fijn in Meegiet Memories. Dat we echt terug gaan naar de 90s. Om precies te zijn, 1996. Bij Shiree en Alza en Mans en Johan en Henriette gingen meteen een belletje rinkelen. Ik heb er maar 1 seconde van laten horen. Ga even naar hoe knap dat is. Het is muziek van Khaled. Niet te verwarren met zanger Khalid. Die hits heeft met Billie Eilish en ook met Kygo. Ja, dit is van een man met een sound die nog veel zonniger is. Er zijn natuurlijk een hoop zomerse 3FM mega-hits voorbijgekomen. Ik noem een Kid Rock met All Summer Long. Hotter Than Hell van Dua Lipa. Midnight Sun van onze Zara Larsson. En mijn favoriet Walking on a Dream van Empire of the Sun. Maar deze man is misschien wel de final opperbaas van die broeierige zomerhit. In 1996 werd echt iedere radiozender bij hem onveilig gemaakt met deze Aisha. Khaled vandaag in Mega Hit Memories. Ik zou zeggen, geniet ervan.

0: Olivia Rodrigo.
1: For you, I guess you moved on really easily.
0: And good for you. Ja, ik kan me voorstellen dat je net hoorde dat Tom dat terras te goed heeft gewonnen. En dat je denkt, nou, en ik dan? Hallo! Ik wil ook drie rondjes voor mij en mijn drie vrienden. Straks na vieren maak je opnieuw...

0: heb straks voor jou... Zo, wat is het ineens? Een abrupt einde, joh. Dat heb ik denk ik zelf in elkaar geknutseld. Ik heb straks van 3FM Talent Lemmer, de nieuwe hit voor je Alive. Die is echt fantastisch. En natuurlijk een extra feestelijke vrijdag Hocus Focus mix. 3FM.
1: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
2: Oh, wat betekent dat voor mij?
1: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
2: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
1: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
2: En moet ik verder nog ergens op letten?
1: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
3: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
4: De hoogste jackpot van Nederland heeft een ongelofelijke hoogte bereikt van 120 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
5: Zoveel money!
4: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
3: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
6: We denken na over een koophuis.
7: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
6: Bart, met die loopgroep?
7: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
8: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
9: Met Welkoop haal je meer uit je voorjaar. En uit je barbecue. Nu 25% korting op Welkoop houtskool en briketten. Dus hop naar de winkel of naar welkoop.nl. Dan ben je barbecue klaar als de zon schijnt. Welkoop, weet wat te doen.
10: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
11: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
10: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
12: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
13: Is dit allemaal van jou?
14: Alleen de belangrijke dingen.
15: Ga je samen wonen en komt er een verhuisbus vol spullen bij? Bij Allsafe Mini Opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt.
16: Allsafe geeft ruimte.
12: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
17: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
18: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar, tegen infecties.

0: Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
1: Je complete zak gaat uitgegeven aan games, maar nu is je rekening game over?

0: bank die het een tikkie anders doet.
1: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.

0: goede vrijdagmiddag.
1: Een hele goede vrijdagmiddag, Sophie. Er is opnieuw iemand besmet met het Hantavirus.
2: NOS op 3.
1: Dat virus brak uit op het Nederlandse cruiseschip Hondius ruim een maand geleden. De nieuwe besmetting is volgens de Wereldgezondheidsorganisatie ontdekt bij een van de crewleden van dat schip.
3: Who disembarked in Tenerife was repatriated to the Netherlands and has been isolating since then. There are now 12 reported cases and 3 reported deaths.
1: Deze dodelijke slachtoffers zijn een Duitse vrouw en een Nederlands echtpaar. Het besmette crewlid zat thuis in quarantaine en is nu voor de zekerheid opgenomen in het ziekenhuis. Spullen uit illegale Israëlische nederzettingen komen binnenkort mogelijk ons land niet meer in. Op steeds meer plekken op de door Israël bezette westelijke Jordaanoever worden Palestijnen met geweld weggejaagd door Joodse kolonisten. Het kabinet wil Israël onder druk zetten, zegt premier Jette, en werkt daarom aan een handelsverbod voor goederen uit die nederzettingen.
4: Zo willen we ook voorkomen dat we als Nederland met onze economische activiteiten bijdragen aan een onrechtmatige bezetting en het in stand houden van illegale nederzettingen.
1: Het handelsverbod is nog niet definitief. Eerst gaat de Raad van State er nog advies over geven. En Biddinghuizen stroomt momenteel vol met bezoekers van Opwekking. Het christelijke festival trekt ieder jaar tienduizenden gelovigen. Vorig jaar stonden er nog lange files, maar om dat te voorkomen zijn er dit jaar meerdere aankomstplekken. En dat scheelt wachten, volgens verkeersregelaar Dick.
5: Veel gestroomlijnder. Vorig jaar stonden we allemaal op de buffer en dan stond alles vast. We hebben de mensen verdeeld over 3 buffers. Dus ja, voor de bezoeker is het natuurlijk veel fijner, want die hoeft niet te wachten. Die kan nu gewoon doorrijden. Maar voor ons is het minder gezellig.
6: Ja. Waarom?
5: Nou, omdat we geen tijd hebben om met mensen te praten, want niemand staat meer in de file.
1: De Pinksterconferentie duurt tot en met maandag. Er zijn concerten, workshops en veel gesprekken tussen gelovigen. Het weer volop zon, het waait nauwelijks en het is zo'n 25 graden momenteel. Ook het hele weekend volop zon en zomers. Het waait ook nauwelijks en het is dan ook opnieuw zo'n 25 graden.
0: Yeah!

0: Leuven richting Gorkum bij Utrecht Noord 25. De A27 Utrecht richting Breda bij Everdingen een half uur. En tot slot de A73 Maasbracht richting Nijmegen bij Vierlingsbeek 32 minuten.
1: 3FM.
2: Dus snel naar Jumbo voor kies en mix barbecue. Zoals spiezen, worstjes en koolsla. 4 voor maar 10 euro. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Snelle orderinvoer, efficiënte productieplanning en traceerbaarheid. Jouw software voor de voedingsindustrie komt gewoon uit Nederland. En heet 4Food Software. Kijk op gewoonuitnederland.nl.
5: Terrasoverkapping. Terrasoverkappingen met de laagste prijsgarantie vindt u bij Tuin Maximaal. U heeft al een overkapping vanaf €799 met snelle bezorging. Zo geniet u het hele jaar maximaal in eigen tuin. Kijk snel op tuinmaximaal.nl.
4: 4Food Software. Jouw software voor de voedingsindustrie. Gewoon uit Nederland.nl.
6: Wij wandelen tegen kanker voor onze vrienden.
7: Ik ren tegen kanker. Voor mijn vader.
8: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
9: Kijk op kwf.nl/voor wie.
10: KWF. Tegen kanker voor het leven.

0: alles. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
1: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
2: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
3: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.

0: €1,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
1: Pap, wat doe je?
2: Ik ben een vakantie aan het boeken.
1: Oh, vakantie? Daar heb ik zin in. Maar waarom nu?
2: Omdat het vakantiegeld super sale weken zijn bij prijsvrij vakanties. En je nu tot wel €600 korting krijgt.
1: Lekker!

0: speciaal naar het terras.
1: Ga je vandaag het terras op?
0: Wij regelen de eerste drie rondjes voor jou en drie vrienden.
1: 3FM, terras te goed.
0: 3FM.
1: Aan Botros.
0: Sophie Hielkema.
2: Och, wat wil je nog meer? Terwijl jij nog even de laatste puntjes op de i zet daar op de werkvloer, krijg je de beste muziek van Moeder Aarde. Met nu Swedish House Mafia. Dit is Save the World.

weer betekent ook blote benen weer. Nou, die benen die zijn er echt niet klaar voor. Ik heb een week in Spanje rondgehuppeld. Nou, alsnog geen pigment te bekennen. Dus ondanks de 25 graden gewoon een pikzwarte broek aangetrokken. Maar morgen wordt het natuurlijk nog wat graadjes warmer in Nederland. Ja, je zou er dan toch aan moeten geloven. Nou, mocht je zelf ook twijfels hebben en onzeker zijn over de beentjes, weet dat je niet de enige bent. We gaan er gewoon voor. En wie weet worden hele witte benen gewoon weer hot, hè? Zijn gekkere dingen gebeurd op de catwalk?

betekenen dat jij je gaat focussen op wat er allemaal nog moet gebeuren op de werkvloer, of misschien wel in het huishouden, ga ik het allemaal prachtig voor jou muzikaal omlijsten. Zometeen kan je even een romantisch dansje doen met je collega. Lambada is onderweg. Maar eerst de laatste van Harry Styles. Heel

levenslust liedje. Nothing But Thieves and Overcome wordt ook altijd heel vaak aangevraagd tijdens 3FM Series Request. En dan is het dag 4 en dan komt de bleekselderij me echt de neus uit. En dan begin ik een beetje schil te kijken van het slaaptekort. En dan hoor ik deze en dan denk ik, yes, Overcome, Nothing But Thieves. Kom op dan, we kunnen het. Maar er is een nieuwe levenslust liedje uitgekomen. Uit onze rijke vijver van 3FM Talents.

0: luister-app. Door de Justin Bieber en Sorry. En daarvoor nog die nieuwe klapper van 3FM Talent Lemmer. Die heet Alive. En Arjan Stoop die zegt, na Time to Move is dit ook weer een lekker beukertje.
1: De Hocus Focus Mix.
0: Thanks Arjan. Ik hoop dat ik hem nog veel vaker voor je mag draaien. Op deze vrijdag misschien moet de papierlade van de printer even worden bijgevuld. Of moet er nog een haarborstel besteld worden uit China. Moet je nog een verjaardagskaart schrijven voor die verjaardag aankomend weekend. Of er staat een heel ander klusje op je te wachten. We kennen het allemaal van die taken die je moet afronden. Maar je vindt het gewoon heel lastig om daar simpelweg de motivatie voor te vinden. Al helemaal op deze zonnige vrijdag, laten we eerlijk zijn. Dan wil je gewoon meteen met je kop in de zon de benen lang uit gaan bruinen. Maar goed, zover is het nog niet. Die laatste loodjes die wegen het zwaarst. En daar is dan iedere dag als trouw hulpmiddel de Hocus Focus Mix. Thuis of op de werkvloer, waar je ook bent. Maar mijn grote vraag is, je weet het hè, je favoriete stalker wil het weer horen in de NPO Luister-app. Wat ga jij uitvoeren tijdens de mix? Hoe ziet dit, dat takenpakket van jou eruit? Die to-do-list die je nog wil gaan afstrepen? Laat het even weten in de NPO Luister-app wat jij zo meteen gaat fixen tijdens de mix. Want ik zoek namelijk een naam en een persoon aan wie ik een hele grote snoeppot kan.

0: op je kop, vrienden om je heen, glas in je hand en de rekening, ja precies, die is 0 euro.
1: 3FM Terrastegoed.
0: Win 3 rondjes met 3 vrienden van 3FM. Luister vandaag en maak de hele...

huis om lekker te douchen. Ik zit onder het stof van aardappelen. Nou, als jij nou ook even je klusje instuurt in de NPO Luister. Wie weet word je dan beloond. Niet alleen met een heerlijke vrijdagse mix, maar ook met een goed gevulde snoeppot. Voor één gelukkige staat hij klaar. Dus let me know, wat ga jij fixen tijdens de mix? Daar gaan we!

0: Goedemiddag, ja zeker.
1: Ach man, 6 dagen achter elkaar, maar 5 uurtjes geslapen per nacht.
0: Yes, dat klopt.
1: Wat is daar gebeurd? Ben je op vriendinnenvakantie geweest naar Ibiza?
0: Nou, zo was het wel een beetje eigenlijk. Het is wel een heel goede vriendin naast van mij en collega... met wie ik lekker naar Thessaloniki ben geweest op uitwisseling... met 11 toppers van leerlingen van het Groen Hart en Wouden.
1: Ja, je zegt nu toppers erbij, maar ik kan me voorstellen... Ja. Als je op uitwisseling bent met je leerlingen van gemiddeld 15 jaar... dat je ook wel eens momenten hebt dat je op de berg zit en denkt... ik moet heel even uitpuffen, ik trek het niet meer, ik kan het niet meer aan.
0: Nou, eigenlijk zijn die er vrijwel niet geweest.
1: Echt
0: omdat
1: niet?
0: Het gewoon. Nee, echt oprecht niet. We hebben echt zo'n ongelooflijk leuke groep gehad. En ik heb al zoveel kampen gedraaid. Gewoon met de brugklas, met de tweede klassers enzovoorts.
1: Ja.
0: Maar dit echt, ja, dit versloeg alles. Om met 11 leerlingen hier in zo'n omgeving te zijn. En daar ontzettend leuke mensen te ontmoeten. En dingen te kunnen bijbrengen. En zoveel te leren van de Grieken. Ja, het was fantastisch.
1: Ja, wat leuk, Brenda. Want ik weet ook als ik als 15, 16-jarige dan uitwisselingen had. En het was geslaagd. Dat onthoud je gewoon je hele leven. Daar denk je dan nog steeds met zoveel blijdschap aan terug. Denk je dat dit ook zo'n reis is voor de leerlingen? Dat ze dit ook wel over een paar maanden nog steeds aan de keukentafel vertellen?
0: Ja, ik hoop het van harte. Ik hoop het echt. Ik hoop dat zij een minstens net zo goed gevoel eraan overhouden als wij hebben gedaan.
1: Het kan bijna niet anders, toch, zou je zeggen? Ik kan me niet voorstellen dat je het allebei zo anders beleeft in ieder geval.
0: Nee, ja, ik hoop dat. Ik heb heel veel blije gezichtjes gezien.
1: Goed,
0: ondanks toch wel heel korte nachtjes en echt lange dagen. En ze hebben veel moeten luisteren en kijken. Maar echt, een dikke shout-out naar hen.
1: Dikke shout-out naar jou ook.
0: Dankjewel.
1: Het is nu even tijd voor Brenda om even te gaan ontspannen aankomend weekend.
0: Lekker, lekker.
1: En ik hoop dat mijn mannetje ook mee luistert.
0: Ja, een beetje oezo misschien nog hier.
1: Nou, precies, om nog even in de Griekse sferen te blijven. En ik dacht, wat je altijd wakker houdt is natuurlijk pure suiker.
0: Ja. Yeah.
1: Dus Brenda, die snoeppot, die komt jouw kant op.
0: Fantastisch, dankjewel. We
1: gaan
0: hier
1: gefeliciteerd en een fijn lang weekend gewenst.
0: Dankjewel, tot wel.

dinsdag 30 graden. En woensdag ook nog 24 graden. Het loopt tegen vieren. Dat betekent dat het bijna tijd is voor de vrijdag vuurwerkshow met Rob van de Radio. Heel veel plezier.

0: Bij Plus zijn we ook dol op lekker buiten eten. Daarom hebben we de beste barbecue-aanbiedingen. Zoals Plus Spare Ribs per 500 gram, €4,99. En alle Heineken, Desperado's en Corona 0.0. Nu, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
1: Hallo allemaal, ik ben het. Lieselot van Prijsvrij.
2: Lot, je bent op de radio, hè?
1: Weet ik. Ik heb een belangrijke mededeling.
2: Over de vakantiegeld Supersaleweken?
1: Ja, dat wou ik dus zeggen.
2: Oh, sorry. Ook zo'n zin in vakantie? Prijsvrij vakanties.
3: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
1: Heb jij ook zo zin in vakantie?
2: Prijsvrij vakanties.
4: Jij en die spullen van je komen er niet meer in.
5: Zijn de witte broodsweken ten einde? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt. Kun jij rustig naar een nieuwe plek zoeken.
6: Allsafe. Geeft ruimte.
7: Doen ze bij jou de verlofadministratie nog in Excel? Nee joh, upgrade je HR-afdeling met de online software van Numbers. Van sollicitatie tot salaris in één voordelig pakket. Ontdek het op numbers.nl.
5: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
7: Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
8: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
9: Kom dit weekend naar Intratuin, want er zijn Pinksterdeals. Met mooie kortingen op een selectie barbecues en tuinmeubelen. Vanaf zaterdag tot en met tweede Pinksterdag in de winkel en online. Kijk voor openingstijden op intratuin.nl.
10: Toe aan een nieuwe fiets? Bij Mantel vind je de beste merken met de laagste prijsgarantie. Bezoek een van onze superstores of shop op mantel.com. Mantel, de grootste fietsenwinkel van Nederland.

0: Tech Silver. Oeh.
1: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf een beleg. Slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
2: Waarom experts WeHeat kiezen? WeHeat heeft gewoon de slimste warmtepomp. Verbruikt minder gas en meer van je opgewekte zonnestroom. Bespaar tot wel 40% op je energiekosten. Er is een WeHeat warmtepomp voor elk type woning. Ga nu naar WeHeat.nl en begin met besparen.
3: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
2: Ga naar WeHeat.nl voor een gratis adviesgesprek. WeHeat, de slimste warmtepomp.
4: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
5: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij IKEA.

0: last-minute zonvakanties? Ontdek nu de collectie op elizawasheer.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
2: 3FM. Het is 4 uur, zometeen een kakelnieuwe vrijdagvuurwerkshow met terras te goed om jezelf van ja, alles te zuipen. Ik kan al niet meer praten, kun je nagaan. Sidney, jij nog wel?
3: Ik ga het proberen, Rob. Okay, goedemiddag.
2: Ja,
3: het kan binnenkort zomaar zijn dat de Ark van Noach bij jou voor de deur komt aanleggen.
2: NOS op 3.
3: Hoe dat zit, aanvaarttijden, dat hoor je allemaal zometeen. Eerst naar Ter Apel, want het Rode Kruis daar zet 5 tenten neer bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers. Het is daar nog steeds te druk, waardoor vannacht waarschijnlijk ook niet iedereen er binnen kan slapen. De tenten zijn bedoeld als beschutting tegen de zon en niet om onder te slapen. Er wordt dus van alles in ieder geval wel gedaan om deze mensen toch wat verkoeling te bieden. Maar het kan volgens premier Jette niet lang zo door blijven gaan.
4: Dit kunnen we niet blijven oplossen met noodgrepen en improvisatie. En daarom vragen we gemeenten om mee te blijven helpen. Met de spreidingswet, die daarbij belangrijk is, zodat verantwoordelijkheid ook eerlijk wordt verdeeld.
3: Amsterdam heeft bijvoorbeeld al extra opvang aangeboden. Daar kunnen het komende half jaar zo'n 230 extra asielzoekers naartoe. Extinction Rebellion mag morgen niet het spoor bij Utrecht Centraal blokkeren. Burgemeester Dijksma zegt dat de politie een blokkade zal tegenhouden. Ze noemt het plan levensgevaarlijk en strafbaar. Extinction Rebellion wil treinverkeer morgen vanaf 1 uur 's middags platleggen. Ze eisen dat Nederland strengere maatregelen neemt tegen Israël. In de VS is een executie op het laatste moment afgeblazen. Een man zou de doodstraf krijgen door middel van een injectie, maar het personeel kon geen geschikte ader vinden. Na een uur proberen gaven ze het op. De executie wordt nu met een jaar uitgesteld. En de Ark van Noach gaat misschien weer open. Het is een enorm schip van 119 meter lang, gebaseerd op de Bijbel natuurlijk. En ligt al jaren weg te rotten in Krimpen aan de IJssel. Een zakenman uit Flevoland wil die Ark nu kopen en opknappen. Hij verkoopt daarvoor zijn eigen bedrijf in huis. Dus ja, vraag 1 is dan...
5: Waar gaat u dan wonen?
6: Een kamertje bovenop de Ark.
3: En vraag 2, wanneer is die af?
6: We hebben vrijwilligers opgeroepen, timmerlieden en dergelijke, om mee te helpen. Dus ik denk dat we uiteindelijk met een ploeg van tussen de 30 en 40 vaklui aan de slag kunnen op de Ark. En we hopen in feite dat het gerealiseerd kan worden binnen 6 maanden.
3: Daarna zal de Ark langs meerdere steden varen. Bezoekers kunnen dan gratis naar binnen om het verhaal van Noach en zijn dieren mee te maken. Het weer volop zon, het waait ook nauwelijks bij 25 graden nog. Ook het hele weekend volop zomers met veel zon, weinig wind en opnieuw zo'n 25 graden.
2: Sidney, dankjewel. Er staan 788 kilometer file in Nederland. En Robot Rob, de digitale versie van mezelf, die weet waar het langst vast staat. A2 Eindhoven naar Utrecht tussen Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel door een kapotte auto duurt het 28 minuten. A2 Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel duurt het 29 minuten. A6 Emmeloord richting Lelystad tussen knooppunt Emmeloord en Urk door een ongeluk 14 minuten. A73 Maasbracht richting Nijmegen. Tussen Vierlingsbeek en Nijmegen-Dukenburg duurt het 31 minuten. N57 Rotterdam richting Middelburg tussen de aansluiting met de A15 en de Haringvlietdam duurt het 37 minuten. Dit was Robot Rob voor nu. Tot ziens in de toekomst.
7: Zometeen na de reclame.
8: De Vrijdag Vuurwerkshow met Rob van de Radio. 3FM.
9: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
10: Met Welkoop haal je meer uit je voorjaar en uit je barbecue. Nu 25% korting op Welkoop houtskool en briketten. Dus hop naar de winkel of naar welkoop.nl. Dan ben je barbecue klaar als de zon schijnt. Welkoop, weet wat te doen.
11: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
12: Heb jij nog dromen? Over wie je morgen zou willen zijn, als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding. Wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
5: Nu bij Coolblue zakelijk. Upgrade je werkplek met de ThinkPad laptops en ThinkVision monitoren van Lenovo. Bestel ze op coolblue.nl.
13: ICM, de duurzame opleider met een B Corp certificering.
14: Deze week komt je trek aan z'n trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada.
15: Honor the craving.
16: Domino's.
17: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van Pepsi, Rivella en Royal Club 1 liter flessen? 2 plus 3 gratis. Alle Robijn 1 plus 2 gratis. En AH Barbecue vlees, vis, kip en AH Terra Barbecue 2 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
18: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
19: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak? Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
20: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
18: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
21: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
22: Het nu volgende programma is niet bedoeld voor mensen met een kort lontje.
23: Buiten is het wederom zeer heet. Heel Nederland trekt massaal naar het terras.
24: Ga je vandaag het terras op?
25: Wij regelen de eerste drie rondjes voor jou en drie vrienden.
24: 3FM Terras.

publieksfavorieten uit de tv-show Married at First Sight. Mariska en Peter hebben hun scheiding aangekondigd. In het programma word je door experts en familie aan iemand gekoppeld en zie je elkaar voor het eerst als je het ja-woord geeft. Trouwen met iemand die je niet kent. Natuurlijk gedoemd te mislukken. Wat dan nog best fijn is, scheiden van iemand die je niet kent.

0: Anthem in 2002 en ze treedt er ook nog steeds mee op. Het kan nooit zo bijzonder zijn als het optreden dat ze gaf laatst in een Franse bakkerij. Ze deed namelijk mee gewoon met een runclub, gewoon zelf om lekker hard te lopen. En uiteindelijk waren ze dan geëindigd, het is echt een raar verhaal. Maar die Kate Ryan, geëindigd met z'n allen in die bakkerij, was blijkbaar een eindpunt. En toen was ze zingend op de toonbank gaan staan met de baguette in de hand en dan weer die déchanté. Stond helemaal nergens op. Maar goed, er zijn wel eens vrijdagavonden geweest dat ik ook zingend op de bar van een bakkerij ben beland. Dus ik hoor niks geks.
1: De

0: liedje van Frans Ferdinand.
1: Hemzelf?
0: Ja, hij heet niet Frans, maar die gast. Weet je, hoe heet die gast ook weer? Nee, die gozer. Die was toch bij Serious Request?
1: Alex, is dat Alex Dinges?
0: Ja, Dinges.
1: Zoek Planos?
0: Ja, Dinges. Nee, noem eens. Ja.
1: Hé?
0: Daar had ik een... hij had voor mij een berichtje ingesproken. Was dat een Serious Request? Was dat Zwolle?
1: Ja, dat was volgens mij inderdaad Zwolle, ja.
0: Ik deed daar een podiumpresentatie en hij was zij optreden. En dat was hem hartstikke leuk. En toen dacht ik, ja, fucking hell. Dit is gewoon die gast van Frans Ferdinand. Ik was echt... groot fan. En toen heb ik gezegd, kun je misschien iets voor me inspreken? En dat heeft hij gedaan. Oh, wacht, dit is het niet.
1: Ja, dit is top.
0: Wacht even hoor. Even kijken. 20 december 2024. Ja, dit moet het wel zijn. Dan gaan we hoor.
2: Hey, this is Alex Capranos from Frans Ferdinand. And you are listening to... I'm going to try this in Dutch. Vrijdag Voor Show. The Friday Fireworks Show. Enjoy.
0: Well, yeah, thanks.

0: van Frans Ferdinand.
1: Hemzelf?
0: Ja. Ja, hij heet niet Frans, maar die gast. Weet je, hoe heet die gast ook weer? Nee, die gozer. Die was toch bij Serious Request?
1: Alex, is dat Alex Dinges?
0: Ja, Dinges.
1: Zoek jij dat?
0: Ja, Dinges. Nee, noem eens. Ja.
1: Hé?
0: Daar had ik een... hij had voor mij een berichtje ingesproken. Was dat een Serious Request? Was dat Zwolle?
1: Ja, dat was volgens mij inderdaad Zwolle, ja.
0: Ik deed daar een podiumpresentatie en hij was hij optreden. En dat was hem hartstikke leuk. En toen dacht ik, ja, fucking hell, dit is gewoon die gast van Frans Ferdinand. Ik was echt groot fan. En toen heb ik gezegd, kun je misschien iets voor me inspreken? Dat heeft hij gedaan. Oh, wacht, dit is het niet.
1: Ja, dit is top.
0: Wacht even hoor. Even kijken, 20 december 2024. Ja, dit moet het wel zijn. Dan gaan we hoor.
2: Hey, this is Alex Capranos from Franz Ferdinand, and you are listening to... I'm going to try this in Dutch. Vrijdag Voorshow, the Friday Fireworks Show. Enjoy.
0: Well, yeah, thank you. Have a nice evening.

0: overrompeld. Cadeauopgave deze dag. Ik ben er voelende niet prettig onder. Ik wou dat er nou eens om ging slaan.
1: Daar heb je Robot.
2: Denk er even slecht nieuws op, Kees.
1: Hij leest voor jou de files op.
2: Laten we dit programma nog even bellen met Roosmarijn Knol. Zij is weervrouw van de NOS. Even kijken hoe zij dit weer beleeft. En hoe dat komt en hoe lang het duurt. En straks nog natuurlijk een weerbericht van Cindy. Is al aangeschoven. Goedemiddag.
3: Jazeker.
2: Eerst even horen hoe het is. Het is 806 kilometer op de weg. Verkeersinformatie. En de digitale versie van mezelf. Robert Rob, die weet waar het het meest pijn doet. A2 Eindhoven richting Utrecht. Tussen Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel door een kapotte auto. 25 minuten. A28 Utrecht richting Zwolle. Tussen De Bilt en Nijkerk 34 minuten. A73 Maasbracht richting Nijmegen. Tussen Vierlingsbeek en Nijmegen-Dukenburg 39 minuten. A77 Aken richting Geleen tussen knooppunt Kunderberg en Spouwbeek 49 minuten. N57 Rotterdam richting Middelburg tussen Brielen en de Haringvlietdam 17 minuten. Dit was Robot Rob voor nu. Tot ziens in de toekomst. Slechte als je in de file staat. Het is inmiddels 4:55.
4: NOS op 3.
2: Cindy Dijkers, goedemiddag.
3: Hoi Rob, goedemiddag. Ja, het wordt een zonnig pinksterweekend inderdaad. En dat betekent rinkelende kassa's voor bijvoorbeeld eigenaren van strandtenten. Althans, als ze tenminste genoeg personeel hebben. Want het is steeds moeilijker om jonge werknemers te vinden, zegt het UWV. Het komt deels doordat het aantal internationale studenten is afgenomen. Ze hebben juist vaak een bijbaan in zo'n restaurant. Maar deze strandtenteigenaar ziet ook dat mensen kritischer zijn geworden sowieso hoe ze hun vrije tijd invullen.
5: De jeugdvertegenwoordiger weet heel goed waar ze hun tijd aan willen besteden. En sociaal leven is er ook een groot onderdeel van. Sport, vrije tijd, festivals. Dus waar je vroeger misschien 10 mensen nodig had om de uren te vullen, heb je er misschien nu al 2 keer zoveel nodig. Voorlopig gaat dat nog goed. Het kost wel veel energie, maar dat hoort erbij.
3: Ja, ook het aantal jongeren neemt de komende jaren verder af. Dus wordt het alleen maar moeilijker om extra personeel te vinden, vooral op de drukke dagen. De gemeente Rotterdam heeft 2 vuilniswagenchauffeurs op staande voet ontslagen omdat ze expres tegen dure auto's botsten.
2: Hè?
3: Ze knalden in 2 jaar tijd zeker 21 keer op zo'n auto. Ja, en dat ging dus wel opvallen op een gegeven moment. De vuilnismensen die wilden het verzekeringsgeld vervolgens in eigen zak steken. De schadeclaims liepen op tot ruim 800.000 euro. Alleen hoe dat verzekeringsgeld of een deel daarvan bij de chauffeurs terecht kwam, dat weten we niet.
2: Nee, de enige manier is dat je dat afspreekt met de auto-eigenaar.
3: Ja,
2: toch?
3: Mogelijk werkten ze inderdaad met elkaar samen.
2: Dat kan niet anders, toch? Anders krijg je als schadelijke partij natuurlijk geen geld.
3: Ik heb al veel scenario's door mijn hoofd laten gaan, maar dat lijkt mij de enige optie.
2: Maar dat wil dus zeggen dat er dus mensen zijn met dure auto's? Misschien is het wel andersom, hè? Misschien zijn er wel mensen met dure auto's die dan mensen hebben opgebeld. Ze gaan, als jullie nou eens voor ons even keihard tegen mijn auto rijden.
3: En dan even een flink schadebedrag incasseren.
2: Ja, zou ook kunnen. Misschien heb ik te veel films gezien.
3: Zou kunnen.
2: En verder nog?
3: Nou, er kan weer een nieuw WK-lied gezongen worden. Kian Danai uit Leiden, met als artiestnaam Dr. Ux, heeft het nummer Trump is al oranje uitgebracht. En dat

0: deze hit. Zomerhit, ik hoor het meteen.
1: Het begon als een geintje.
0: Ja.
1: Zo speelde het in zijn hoofd. En vervolgens heeft hij de rest van de tekst eromheen bedacht. Nou ja, de zanger die heeft ook het volste vertrouwen dat het nummer een succes gaat worden. Overigens niet alleen het nummer, maar ook dat het Nederlands elftal het WK in Amerika gaat winnen. Want dan neemt hij een tattoo van de bondscoach als cowboy. Want Koeman is vertaald cowboy.
0: Ja, heel goed. En wat ik ook fijn vind aan dit nummer, en dat is misschien niet een compliment aan de zanger, je kunt wel echt duidelijk horen dat het geen AI is. Dan mag het weekend weer bericht.
1: Het blijft nog lang zonnig en droog. Morgen wordt het 24 tot 29 graden, maar later zijn er wel wat meer wolken. Tijdens Pinksteren, zondag en maandag, blijft het zonnig en zomers warm met temperaturen rond de 25 graden.

0: lekker, hoef je de deur niet meer uit.
1: Aldi, morgenochtend vanaf 7 uur. 3FM.
0: Ik ga vast croissantjes bakken.

Oh, zo lekker. Zeker op een dag als vandaag. Uit 1985. Aha, aha. Take on me. Bruno Mars, net zo fijn daarvoor. I just might. Het is 3FM binnen nu en een uur. Te gastengoed. Drie rondjes voor jou

deze is voor iedereen die op de fiets zit. De grootste, allergrootste hit is op dit moment wel een beetje aan het afnemen. Dus het kan om lekker door te trappen. Ook als je in de auto zit. Ik hoop dat je airco hebt. Daar is deze plaat voor gemaakt. Mijn favoriete plaat van dit moment. 30 graden dit weekend. Dan mag het festivalseizoen wel losbarsten. Als je deze zomer een housefestival op de planning hebt staan, dan is de trap van de week helemaal niet te ontwijken. Hij is overgevlogen vanuit Melbourne, Australia. Want daar komt hij vanuit onze Dean. Dean Turner.

0: Marloes. Ik heb toch niet te veel gezegd? Ik krijg namelijk een berichtje in de NPO Luisterrap van Marloes. Ja. Wow! Wat is dit? Dean Turnley en Acting Thumb. Als je alle trappers van de week wil luisteren, dan check je de Spotify-lijst.
1: De trapper van de week!
0: Dan vind je ze allemaal als je echt even door moet. Zometeen het twee categorieën spel.
2: De passie voor het leiden is echt de country muziek ook. Ik vind country muziek ook rustgevend.

0: en Texas Hold'em. 7 voor 5. Is familie van mij, hè? Beyoncé.
1: Beyoncé?
0: Mm-hmm. Rob Beyoncé.
2: Het twee categorieën spel.
3: Met Rob van de Radio.
0: Ja, je bent nieuw, dus ik kan die grap nog een keer maken. Maar dat is zo vaak gemaakt. Goedemiddag, hij is Robin van de productie.
4: Hallo.
0: Kun je even aan het rad draaien?
4: Ja, ik loop er even.
0: Van de twee categorieën spel, dan weten we welke gaan spelen in dit vrijdagmiddagprogramma. Ga je gang, ja.
4: Komt ie aan.
0: Hey, hop. Er zitten twee wielen op. Het ene wiel draait linksom, het andere wiel draait rechtsom. En zo maken we met twee categorieën een woordspeling of een woordgrapje via de NPO Luister-app. En wat zijn de twee categorieën vandaag geworden?
4: Het zijn geworden het menselijk lichaam en plaatsnamen.
0: Ja, hoe nou wel lachen. Menselijk lichaam en plaatsnamen. De leukste, die mag straks grabbelen in de grabbelton van 3FM. Krijg je ook nog stickers van een vrijdag vuurwerk show. Rob, kom op, praten. Dus het gaat een beetje een brain trainer. Misschien is het temperatuur. Misschien is het te warm voor dit spel. Nee, kan altijd.
4: Nee.
0: Het twee categorieën spel kan altijd. Het menselijk lichaam en plaatsnamen. Derrière Melo. Ja. Ja.
4: Dan ga ik voor Broek op Wangendijk.
0: Broek op Wangendijk, ja. Dan ga ik als laatste nog voor het menselijk lichaam en plaatsnamen. Ede Le Delen.

0: is.
1: Epio, luister. Wat was er mis met de app van 3FM? Kan er dan nooit eens een keer iets hetzelfde blijven?
0: Nee!
1: Oké.

0: Nu een wel heel stralende prijs bij Trekpleister. Heel veel Finish vaatwastabletten voor maar €35,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Hallo dames en heren bij de radio. Papa wil iets zeggen.
2: Klopt, het zijn namelijk vakantiegeld superseilweken bij prijsvrij vakanties.
1: Wat is dat?
2: Dan kan je dus een vakantie boeken met tot wel €600 korting.
1: Wie heeft daar nou geen zin in?
3: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
1: Heb jij ook zo zin in vakantie?
2: Prijsvrij vakanties.
4: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
5: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
6: Kia. Movement that inspires.
4: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
7: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo supervers en voordelig. Met deze week AHA courgette en aubergine. Zo fris en mild van smaak. Nu 2 stuks voor maar 99 cent. En AHA rode paprika. Zo knapperig en fris zoet. Nu 1 plus

0: passie voor techniek? Mooi! Bij Hanap werk je aan techniek die Nederland draaiend houdt. In energie, water, installatie en telecom. Bij Hanap vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werkenbijhanap.nl.
1: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
0: Doe aan een uitdaging in techniek. Bekijk alle HANAP-vacatures op werkenbijhanap.nl.
2: Astigmatisme. Nee, dat is geen nieuwe vorm van activisme. Maar je ogen kunnen wel protesteren. Omdat je hoornvlies niet perfect rond is. En dan kun je een bal als een ei zien. Bij iWish corrigeren we dat met cilinders in je glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij iWish Opticians. Onze vakmensen zien meer.
3: Hoi, doet u mij maar een portie groen staal.
4: Uitstekende keuze. Dat is dan 2 miljard euro.
3: Dank je. Hé, maar wacht eens even. Dit staal is helemaal niet groen.
5: Tata Steel in IJmuiden wil zogenaamd groen staal maken. Met wel 100.000 kuub aardgas per uur. Dat is verre van groen. En Nederland blijft zitten met miljoenen tonnen giftig staalslakkenafval. Omwonenden zitten in de giftige rook. Ontdek de feiten op tatasrookgordijn.nl.
6: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI, live happy.
7: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
8: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
9: Goedemiddag, het is 5:00, zometeen het tweede deel van de Vrijdag Vuurwerkshow met Rob voor de Radio. We spelen 2 categorieën spel met het menselijk lichaam en plaatsnamen. En Roy Raamakers die stuurt via de NPO Luisterapp Been Idorm.

0: goedemiddag.
1: Hey Rob, goedemiddag. In het Radboud UMC in Nijmegen ligt iemand die misschien ebola heeft. NOS op 3. Het heeft het ziekenhuis laten weten aan persbureau ANP. Het gaat om een lage verdenking. Dat betekent dat de kans dat de patiënt ook het virus heeft klein is. Toch worden er volop maar voorzorgsmaatregelen genomen. De patiënt ligt op een speciaal ingerichte afdeling voor ernstige infectieziekten. En daar wordt onderzocht of hij of zij daadwerkelijk ebola heeft. Er is momenteel een grote uitbraak van dat virus in de Democratische Republiek Congo. Ebola is heel besmettelijk en heel dodelijk. Premier Jette heeft de problemen met de asielketen voor het eerst een crisis genoemd. Het gebeurde net voor de microfoon van mijn Haagse collega's.
2: Nou, ik denk ook dat het een crisis is.
3: En waarom zegt u dan crisis?
2: Ik ben een beetje moe van die woordspelletjes. Het is gewoon een bende al een hele tijd. Waardoor er mensen bij het apel in het gras moeten slapen. Waardoor we met noodopvanglocaties lopen te slepen. En maakt mij eerlijk gezegd niet zoveel uit hoe u het noemt, maar we moeten het oplossen.
1: Voorlopig lijkt dat nog niet te gebeuren. Het Rode Kruis zet 5 partytenten neer voor de deur van het aanmeldcentrum in Ter Apel. Daar is het veel te vol omdat er in de rest van het land te weinig opvangplekken zijn. Er moeten dus veel mensen buiten wachten. De tenten moeten voor schaduw zorgen, maar het is niet de bedoeling dat mensen eronder slapen. Op een NAVO-bijeenkomst in Zweden is vandaag voor de zoveelste keer geprobeerd om de relatie tussen de VS en de andere bondgenoten te repareren. Het lijkt nog niet echt te zijn gelukt. Verder ging het ook over de steun aan Oekraïne, vertelt correspondent Christen Ostendorf.
4: Hier is vooral vandaag gepraat ook over een eerlijke lastenverdeling ervan. Want nu is het zo, een klein groepje landen draait op voor de kosten. Duitsland, Scandinavische landen, Nederland bijvoorbeeld. Rutte wil dat er een meer gelijkmatige steun komt voor Oekraïne, waarbij ieder land naar NATO bijdraagt. Je weet, geld is altijd ingewikkeld. In een kringgesprek met 32 mensen los je dat niet op. Dus die discussie zal de komende tijd ook nog verder gevoerd moeten worden.
1: En in Bergen aan Zee wordt over een tijdje, als het goed is, een haaientweeling geboren. Deze medewerker van het zeeaquarium deed die bijzondere ontdekking.
5: Tot mijn verbazing zag ik 2 kleine embryo's in een eitje in plaats van 1. En dat was eigenlijk toen ik met mijn vriendin en mijn eigen kleine kindje hier zo lekker aan het koekeloeren was in mijn vrije tijd. En ja, daar ben ik wel heel blij van.
1: Als het goed is, wordt de haaientweeling over een half jaar geboren. Het weer blijft nog lang zonnig en droog. Morgen wordt het daarbij 24 tot 29 graden, maar later zijn er wel meer wolken. Tijdens Pinksteren blijft het zonnig en zomers warm met temperaturen rond de 25 graden.
0: Dankjewel. Jos, staat meer dan 700 kilometer file op de weg. We gaan even naar de AIWB verkeersinformatie. Robert Rob, de digitale versie van mezelf. Waar staat het langste vast? A2 Eindhoven richting Utrecht tussen Den Bosch West en Waardenburg door 19 kilometer 34 minuten. A12 Arnhem richting Den Haag tussen Bunnik en knooppunt Oude Rijn door 9 kilometer 26 minuten. A16 Rotterdam richting Breda tussen knooppunt Ridderkerk en de Moerdijkbrug door een ongeluk 15 kilometer 26 minuten. A27 Utrecht richting Gorkum tussen De Bilt en Nieuwegein door een eerder ongeluk 9 kilometer 26 minuten. A73 Maasbracht richting Nijmegen tussen Vierlingsbeek en Nijmegen-Dukenburg door 21 kilometer 39 minuten. N57 Rotterdam richting Middelburg tussen de aansluiting met de A15 en de Haringvlietdam door 12 kilometer 30 minuten. Dit was Robot Rob voor nu. Tot ziens in de toekomst.
6: Zometeen na de reclame.
7: De Vrijdag Vuurwerkshow met Rob van de Radio. 3FM.
8: Ster. Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met 1 oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
9: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
10: Steen, Evenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor 1 rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie 1 contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
11: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
12: Hey, jij daar.
13: Heb je ook zo zin in vakantie?
12: Het zijn nu vakantiegeld superseilweken bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
13: Dus, waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
14: Vier met ons mee, want we zijn jarig. Alleen bij Blokker, Brabantia topspinner droogmolen met 36 meter drooglengte voor wel 3 wassen. Nu voor €79. Verkrijgbaar in alle 56 Blokkerwinkels. Blokker, van je huis houden.
13: Heb jij ook zo zin in vakantie?
12: Prijsvrij vakanties.
3: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
15: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
16: Social Deal dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
17: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
16: Beren goed, thanks bo!
17: Social Deal, deals die je niet mag missen.
16: En actie, olifant!
18: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
17: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
19: Met Welkoop haal je meer uit je voorjaar en uit je barbecue. Nu 25% korting op Welkoop houtskool en briketten. Dus hop naar de winkel of naar welkoop.nl. Dan ben je barbecue klaar als de zon schijnt. Welkoop, weet wat te doen.
20: Buiten is het wederom zeer heet. Heel Nederland trekt massaal naar het terras.
21: Ga je vandaag het terras op?
22: Wij regelen de eerste drie rondjes voor jou en drie vrienden.
21: 3FM, terras te goed.
22: 3FM.
21: Matros.
22: Rob van de Radio.
0: Ja, dan gaan we drie rondjes uit voor jou en drie vrienden binnen nu en 40 minuten. Ik weet het zeker. Dan krijg je ook nog Bibi Rexha.

0: kijken we het raam uit en dan denken we, ja, vandaag is de dag dat we het weer gaan doen. Drie rondjes voor jou en drie vrienden, zometeen geven we het weer weg. En die Bibi Rexha, die heeft ook wel zin in het terrasje. Haar favoriete drankje is margarita, maar ze heeft de Oost, is ook nog de eigenaar van een merk met onnodig dure kava.
1: Het twee categorieën spel.
2: Met Rob van de Radio.
0: Het menselijk lichaam. En plaatsnamen. Dat spelen we vandaag in de twee categorieën spel. Het rad is daarop terechtgekomen. Robin van de productie in de studio, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Veel dingen binnengekomen?
3: Heel veel.
0: Dankjewel voor het meedoen allemaal. We lezen ze niet allemaal voor. Volgende week doen we het weer met Sebastiaan, hè? Die is er dan, hè?
3: Zeker, dan is Sebastiaan.
0: Ik ben op vakantie volgende week, maar dat komt allemaal goed. Dan doen we het gewoon nog een keer. Maar nu eerst de eervolle vermeldingen. Voor het menselijk lichaam en plaatsnamen. Dankjewel voor meedoen. Daisy, die zegt menselijk lichaam en plaatsnamen. Blaastricht.
3: Ja, goed. Frank komt met Bredaars.
0: Bredaars, ja?
3: Ja, ja.
0: Oké. Okay. Het menselijk lichaam en plaatsnamen. Esmee, de Arnhemstring. Maar dan hemstring, hè?
3: Hemstring, ja.
0: Niet van string. Ja, oké, okay, ja.
3: Barry komt, gaat internationaal.
0: Ja.
3: Eierstokholm.
0: Ja, heel goed. Menselijk lichaam en plaatsnamen. Damir, oog aan de zaan.
3: Tony, handwerpen.
0: Handwerpen, ja. Lekker, Tony. En dan heb je nog Rianne, die zegt het menselijk lichaam en plaatsnamen. Hendrik Ido Aanbij. Maar, er kan er maar één grappige zijn. En dat is vandaag Martin uit Haarlem. Goedemiddag.
4: Hey, goedemiddag.
0: Het menselijk lichaam en plaatsnamen.
4: Ja, twee menselijk lichaamsdelen trouwens. Hellevoet sluitspier.
0: Hellevoet sluitspier. Weet je, bij de gabaton van 3FM. Je zit er met je zit erin, naast de hand van Robin. En als jij stop zegt, dan haalt hij er voor jou een prachtige prijs uit.
4: Stop.
0: Je hebt sowieso gewonnen stickers van de Vrijdag Vuurwerkshow. En
3: nog meer om te plakken. Safari pleisters.
0: Safari pleisters?
3: Ja, dit zijn pleisters met de print van een zebra en van nog twee andere dieren.
4: Ah, je wilt echt altijd wel willen hebben.
0: Je wint, hoeveel zijn het er? 20 safari pleisters, staat ook wow op het doosje.
4: Ja, snap ik.
0: Wat ga je ermee doen?
4: Nou, ik heb net mijn vinger opengehaald, dus dat komt toevallig helemaal goed uit.
0: Wat heb je gedaan dan?
4: Ja, ga ik niet uitleggen.
0: Jawel, jawel. Uitleggen.
4: Ja, er zit nog er was iets van mijn douchestang afgebroken en dat ging ik er even naar kijken. En nu zit er nog een stuk van mijn vinger aan de douchestang. Ja, je laat het horen.
0: Waarom vertel je dat nou?
4: Ja, dat je vraagt.
0: Ja, fijn weekend.

0: Jamiroquai, of zoals je vroeger zei, Jamiroquai. 7 Days in Sunny June, net op 22 mei. De start van een tropisch weekend. In het zuiden wordt het 30 graden komende dag. Maar begin deze week regende het nog. Kon je buiten nog je winterjas aan? De hagelstenen, zie je ze nog vallen? Hoe kan het opeens zo warm zijn en hoe lang gaat het duren? Zometeen bel ik met iemand voor wie over het weer praten haar beroep is.
1: Dit is onze nieuwste single.
2: Here is my new single.
3: And this is my new single.
4: Nieuw op 3FM. Martin Garrix en Ed Sheeran. Repeat it.

0: nieuwe muziek van Martin Garrix en Ed Sheeran.
1: Dit is 3FM.
2: De Vrijdag Vuurwerkshow.
0: En repeat it. Robin van de productie, is het waar we het vorige week over hadden wat ze op Instagram hadden gezet samen?
3: Ja, zeker.
0: Totdat ze elkaar op de rug klommen op dat filmpje.
3: Ja, klopt.
0: Allee, dus is het toch snel gekomen.
3: Het hebben ze snel gedaan. Het heeft maar 10 jaar geduurd.
0: Ja, uiteindelijk. Precies. Het eerste nieuws over de muziek hoor je natuurlijk in dit programma. Dat weet je, de Vrijdag Vuurwerkshow met Rob van de Radio. Het is 5:30. En in het kader van het weekend van de week bel ik iedere week met iemand die dit weekend iets bijzonders gaat doen of beleven. Ja, je kan er haast niet omheen. Het wordt tropisch weer dit weekend. Morgen klimt de temperatuur op sommige plekken richting de 30 graden. En ook de rest van het weekend schijnt de zon volop. En weervrouw Roosmarijn Knol van de NOS die houdt al die weervoorspellingen in de gaten. En die hangt aan de telefoon. Roosmarijn, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
0: Is het al feest in de Weermannen en Weervrouwen appgroep?
4: Nou, wel een beetje. Al beleeft iedereen het weer ook wel op zijn eigen manier. Maar na zo'n koude periode denk ik dat de meeste van mijn collega's hier toch ook wel heel erg blij mee zullen zijn. Inclusief ikzelf.
0: Begin deze week was het nog 10 graden. Hoe kan het nou opeens zo warm zijn?
4: Ja, dat contrast is echt gigantisch. En dat is wel iets wat heel kenmerkend is, ook voor deze tijd van het jaar nog. We zitten een beetje in die overgang van lente naar zomer. En dan merk je heel erg dat in het noorden van Europa en Scandinavië, maar ook nog verder naar het noorden, dat de lucht daar gewoon nog heel erg koud is. Terwijl het juist in Zuid-Europa, in het Middellandse Zeegebied, ook in Noord-Afrika, daar begint het nu wel echt heel snel op te warmen. En op het moment dat de wind dan een beetje verandert en het dan ook nog eens volop zonnig wordt, ja, dan krijg je dus direct binnen een paar dagen dat je richting die 30 graden gaat. Dus die contrasten hebben vooral ook heel erg met die windrichting te maken en een beetje hoe de warmte nu in Europa verdeeld is.
0: Ah, jij doet dit gewoon voor je werk. Vind ik het zo leuk. Roosmarijn Knol is aan de lijn. Zij is weervrouw bij de NOS. Kun je dit loslaten eigenlijk? Of kun je met die mensen nog een normaal weerpraatje maken? Of zit je dan aan de keukentafel en dan zeg je, schat, er komt morgen een hoge drukgebied op ons af?
4: Ja, inderdaad. Al probeer ik het na werk ook wel een beetje weer los te laten. En de vaktermen die zakken dan ook alweer een beetje naar de achtergrond. Maar het is wel leuk dat mijn werk ook zoveel passie is. En dat ik daar ook in mijn vrije tijd wel af en toe mee bezig ben. En dat dat nog steeds gewoon heel veel plezier en heel veel goede energie oplevert.
0: Fijn. Is het eigenlijk zeldzaam voor deze tijd van het jaar, zulke hoge temperaturen?
4: Nee, dat is niet heel zeldzaam. Dat hebben we de afgelopen jaren ook al wel eens vaker meegemaakt. We hebben zelfs in deze tijd van het jaar zijn er in het verleden ook al wel eens hittegolven voorgekomen. Of dat het dicht tegen een hittegolf aan zat. Dus dat kan in deze tijd van het jaar kan het zeker gebeuren.
0: Wanneer is het ook weer een hittegolf?
4: Een hittegolf, als het 5 dagen op rij meer dan 25 graden is, waarvan er 2 meer dan 30 graden.
0: Heb je tips om de hitte te overleven, als je er niet van houdt?
4: Als je er niet van houdt, zou ik zeggen, hou zoveel mogelijk luiken en ramen van je huis gesloten. Want daarmee hou je die warmte zoveel mogelijk buiten. En als je wel naar buiten gaat en je gaat van de zon genieten, smeer je dan zeker in deze tijd van het jaar echt nog goed in. We komen dus altijd wat koudere weer. We hebben nog niet zoveel tijd in de zon doorgebracht. Dan verbrand je op dit moment echt heel erg snel. De zonkracht is heel hoog, dus ga niet tussen 12 en 3 uur lang in de zon liggen, want dan ga je er als een kreeft uitkomen. Dus let een beetje op je huid en smeer je goed in als je van het mooie weer gaat genieten.
0: Hoe lang gaat het duren eigenlijk?
4: Nou, best wel een tijdje, tot volgende week woensdag waarschijnlijk.
0: Zo.
4: Dan gaat de temperatuur omlaag en dan kan er ook weer een keer wat regen vallen. Maar zeker het hele Pinksterweekend, maandag en dinsdag ook nog behoorlijk hoge temperaturen. Daarbij moet ik wel zeggen dat de hoogste temperaturen echt voor het zuiden van Nederland zijn weggelegd. Als je bijvoorbeeld een lang weekend naar de Waddeneilanden gaat, daar is het nog steeds heel erg zonnig, maar het is wel net iets minder heet.
0: Thermometer tikt dit weekend de 30 graden aan. Roosmarijn Knol is weervrouw bij de NOS. Die heeft de vlag uithangen. Ik ga voor je staan, Roosmarijn, want jij hebt namens de NPO, de Avrotros en de Vrijdag Vuurwerkshow van 3FM het weekend van de week. Kun je er lekker van genieten? En Roosmarijn, dank dat je even aan de telefoon wilde komen. En wat zou je nog tegen iedereen willen zeggen die nu luistert?
4: Bij zijn is meemaken.

0: Filit gesproken. Filis, wat een sleepbruggetje zeg. Even kijken, 646 kilometer. 1348 minuten vertraging. En Robot Rob, de digitale versie van mezelf, die weet waar het meest pijn doet. A2 Eindhoven richting Maastricht tussen knooppunt Leenderheide en Maarhezen, 59 minuten. A12 Utrecht richting Den Haag tussen Zoetermeer en Den Haag-Malieveld. Vanwege een ongeluk op de rechterrijstrook 25 minuten. A28 Utrecht richting Zwolle tussen Den Dolder en Strand Nulde, 36 minuten. A73 Maasbracht richting Nijmegen tussen Vierlingsbeek en Nijmegen-Dukenburg, 38 minuten. A73 Nijmegen richting Maasbracht tussen Grubbevorst en Belfeld door een kapotte auto, 26 minuten. En N57 Rotterdam richting Middelburg tussen de A15 en de Haringvlietdam, 42 minuten. Dit was Robot Rob voor nu. Tot ziens in de toekomst. Zo, sterkte als je in de file staat. Het is 3FM met het laatste nieuws.
1: NOS op 3.
0: Goedemiddag.
2: Hoi Rob, goedemiddag.
0: Wat is het nieuws?
2: Ja, vandaag stonden twee mannen voor de rechter die agenten hadden bekogeld met vuurwerk. Dat deden ze bij een protest tegen de komst van een asielzoekerscentrum in IJsselstein, weet deze verslaggever van RTV Utrecht.
3: Dit geweld gaat alle perken te buiten, zei de rechter vandaag. En daarom oordeelde hij dat de eerste verdachte, die een Romeinse kaars gebruikte als een soort bazooka tegen agenten, dat hij 5 maanden de gevangenis in moet.
2: De ander werd vrijgesproken omdat de rechter vond dat er niet genoeg bewijs was dat hij bewust op de agenten mikte. Mogelijk komt er een wet die partners het recht geeft om te checken of hun partner een gewelddadig verleden heeft. Minister Van Wil die wil volgend jaar met zo'n voorstel komen daarvoor. In Groot-Brittannië is er al zo'n wet naar aanleiding van een 36-jarige vrouw die door haar ex-vriend werd vermoord. De politie wist dat haar ex een gewelddadig verleden had, maar zij wist dat niet.
0: En dan nog nieuws over
4: poen, poen, poen, poen.
2: Ja, want veel mensen zullen tevreden op hun bankrekening kijken deze dagen. Het is mei en dan krijgen veel werknemers hun vakantiegeld.
0: Ja!
2: Maar ja, niet iedereen gebruikt het ook voor een vakantie.
5: Ik heb een nieuwe televisie halen en een nieuwe game voor mezelf, zodat ik wat te doen heb.
6: Wij gaan de tuin helemaal verbouwen. We hebben een vijver die eruit gaat, tegels, planten, potten.
7: Dus het is niet zo dat je het in deze dure tijden, dat je het liever apart zet?
8: Nee, waarom zou ik? Ik kan het gewoon beter uitgeven. Heel veel oesters eten en champagne drinken, denk ik.
2: Ja, dat kan je er allemaal mee doen. Nou, veel anderen, zoals bijvoorbeeld de medewerkers van de Nederlandse publieke omroep, krijgen het dinsdag pas gestort.
0: Oké. Ja, ik ben freelancer, dus dit gaat.
2: Jij krijgt het sowieso niet.
0: Over mijn hoofd heen, nee. Ja. Jij ook, Robin, toch?
9: Ja, ik zat net op mijn bankrekening. Ik ben half freelancer, half niet.
0: Oh ja?
9: Maar ik zit om op mijn bankrekening te kijken. Wordt geen thuisbezocht maaltijd.
0: Nee. Geen oesters en champagne.
9: Nee, ook niet.
0: Nee, fijn zo. Betaalt het eigenlijk een beetje goed, nieuws lezen bij de NOS?
9: Ja, gewoon.
0: Of wil je naar het weerbericht?
9: Ja, gaat best prima hoor.
0: Ja? Oké. Okay. Ja. Heb je het weekend weerbericht? Ja,
2: het blijft nog lang zonnig en droog hoor, vanavond ook. Morgen wordt het 24 tot 29 graden erbij, maar later zijn er wel wat meer wolken. En zondag en maandag, Pinksteren, blijft het zonnig, zomers warm, met temperaturen rond de 25 graden.
0: Oeh, dat is lekker. Zinnie, dankjewel.

0: van Noah Khan heet American Cars. En daarvoor nog Empire of the Sun, Walking on a Dream.
1: Jij regelt drie vrienden.
2: Wij regelen de drank.
1: 3FM
2: terras te goed.

3 rondjes voor jou en 3 vrienden om de zomer optimaal te vieren. Dat is het 3FM terras te goed. Zometeen hoor je iemand een bestelling doen op terras, maar daar moet je voor de verandering niet op letten. De vraag is namelijk, welke track gooi je op?

0: op de achtergrond.
1: Hey Ober, ik wil graag wat bestellen, mag dat? Ja, daar ben je voor. Ja, dat is ook zo. Oké, dan willen we graag 4 salmari. Roos, wat wil jij? Limoncello? Serieus? Oké. Doe dat maar, limoncello. En een appelrol wil ik wel graag. Dat lijkt me lekker. En voor jullie een bier, allebei. Ja, 2 bier. En doe ook nog maar een gin tonic.
0: Nou, welke plaat hoor je hier op de achtergrond voor 3FM te rastengoed? Stuur het maar via de NPO Luister-app deze kant op en maak kans.

0: regelt drie vrienden.
1: Wij regelen de drank.
0: 3FM.
1: Terrast de goed.
2: Turn the lights off. Dan gaan we vanavond doen en dan gaan we lekker buiten zitten. Oh, ik heb er zin in.

0: bellen zomaar iemand terug. Ergens in Nederland gaat nu de telefoon.
1: Met Jasper, goedemiddag.
0: Jasper, goedemiddag. Rob van de radio hier.
1: Dag Rob.
0: Hallo, jij hebt een appje gestuurd, hè?
1: Dat klopt.
0: Zullen we eerst even nog luisteren wat de opgave was?
1: Laat maar even doen.
0: Wat hoor je hier op de achtergrond?
2: Hey, over. Ik wil graag wat bestellen, mag dat? Ja, daar ben je voor. Ja, dat is ook zo. Oké, dan willen we graag 4 salmari. Roos, wat wil jij? Limoncello? Serieus? Oké. Doe dat maar, limoncello. En een appelrol wil ik wel.
0: Ja, daar gaat het over niet alleen de titel, maar ook de artiest. En Jasper, wat heb jij gestuurd?
1: Nou, ik moet zeggen, ik was wel afgeleid door die limoncello en die appelrol.
0: Ja, ik ook.
1: Maar toen focuste ik me meer. Walking on Sunshine van Katrina and the Waves.
0: Dat is helemaal goed! Jij wint 3 rondjes voor jou en 3 vrienden. Het 3FM terras te goed.
1: Daar komt mooi uit.
0: Bij welke terras ga je het uitgeven?
1: Oei, wij hebben een strandje in de buurt waar een hele leuke beachclub zit. Dus daar gaan wij dit weekend graag naartoe.
0: Oh, dat is heel fijn. En waar in Nederland is dat?
1: In de buurt van Harderwijk.
0: Heel fijn. Geniet ervan, hè?
1: Dankjewel.
0: Oh, zullen we ook maar even terug?

0: op je kop, vrienden om je heen, glas in je hand en de rekening? Ja, precies. Die is 0 euro.
1: 3FM

Want to Get Undressed. 26 graden in Hilversum, somber op de radio. En Undressed 5 voor 6. Ik krijg appjes via de appje luisteren. Oh shit, we zijn net naast dat laatste terras te goed voor vandaag gegrepen. Nee. Straks bij Leuk is Andres. Vanaf 7 uur nog meer kans op 3FM.

0: Griekenland. Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
1: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
2: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
1: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
2: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
3: Deze week komt je trek aan zijn trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada.
4: Honor the craving.
5: Domino's.
6: Laat je mandje maar vol bij Trekpleister. Nu Tena enkel pakken 3 stuks voor €10. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
7: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
6: Ook voordelig bij Trekpleister 1+1 gratis op alles voor Weaker en Modifast.
8: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. De stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.

0: Stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Tijd voor een nieuw interieur? Ontvang nu bij Goossens tot wel €750 voordeel op alle woon- en slaapkamermeubels. Ontdek het in de winkel of op goossens.nl.

0: tot wel €750 voordeel op je hele interieur. Kom nu naar een van de 25 Goossenswinkels.
1: Hey jij daar! Het zijn nu vakantiegeld super sale weken bij Prijsvrij Vakanties en je krijgt tot wel €600 korting.
2: Dus heb jij ook zo zin in vakantie? Boek dan nu je reis op prijsvrij.nl.
1: Prijsvrij Vakanties, jouw zorgeloze reis voor de beste prijs.
3: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
4: Yes, hij doet het.
5: Ja hoor, dat kan zeker.
3: Ja. Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
2: Heb jij ook zo zin in vakantie?
1: Prijsvrij vakanties.
6: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zandwoorden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
7: Zometeen Kings of Leon en Olivia Dean.
8: Dat is het lekkere van 3FM.
7: Eerste laatste nieuws, 6 uur, heet de klok. Cindy Dijkers, goedenavond. Hey Rob. Wat is het nieuws?
9: Goedenavond, ja, bij een explosie in de buurt van een bedrijf in Harderwijk zijn 2 mensen gewond geraakt.
10: NOS op 3.
9: Er werd daar in Harderwijk gewerkt aan het riool en mogelijk is er een afvoerleiding van een gastank geraakt. De slachtoffers van die ontploffing, een man en een vrouw, zouden flinke brandwonden hebben opgelopen en zijn met spoed naar het ziekenhuis gebracht. In een ziekenhuis in Nijmegen ligt iemand die mogelijk ebola heeft. In de Democratische Republiek Congo is er op dit moment een grote uitbraak van dat ebola-virus aan de gang. Volgens het RIVM is de kans klein dat de patiënt in Nijmegen daadwerkelijk ebola heeft. Maar ze nemen het zekere voor het onzekere.
11: Ik kan geen uitspraken doen over individuele gevallen. Maar hier was in ieder geval, kon op basis van het verhaal niet uitgesloten worden dat hier sprake is van ebola. Dus dat betekent dat deze patiënt met een speciale ambulance vervolgens naar het Radboud is gegaan. En daar in de High Level Isolation Unit medisch gezien wordt om te bepalen of er ook daadwerkelijk sprake is van ebola.
9: En het aantal Europeanen met een SOA is de afgelopen 10 jaar flink gestegen. Vooral gonorreu en syfilis komen vaker voor, ook in Nederland. Volgens experts wachten mensen tegenwoordig langer met testen en gebruiken ze minder vaak een condoom. Dat kan dan weer komen door nepnieuws online en omdat er al heel lang geen condoomcampagnes van de overheid zijn geweest. Mijn collega Danny hoorde in Almere dat het inderdaad niet altijd even best gesteld is met de SOA-kennis.
12: Geen condoom gebruiken, geen voorbehoedsmiddelen, dat soort dingen. Merk je dat bij je leeftijdsgenoten dan?
13: Ja, dat wel. Bij mezelf ook. Bitch.
12: Ja? Soms laat je het ook zitten.
13: Ja. Het is gewoon in het moment, daar denk je niet echt aan. Maar kijk, ik heb een vriendin, dat kan gewoon.
14: Nee, nog steeds een condoom.
15: Dat kan nog steeds niet, jongen.
12: Nee, niet als het op de pil is. De pil heeft te maken met niet zwanger worden. Condoom heeft ook te maken met geen geslachtsziektes krijgen.
14: Snap je wel? Nee. Dat is over SOA's, hè, nou?
13: Ja. Nee, ik heb geen SOA.
12: Hey. Nu leer je toch even wat van je vrienden.
7: Weer dan nog maar?
9: Ja, het blijft nog lang zonnig en droog. Morgen wordt het 24 tot 29 graden, maar later zijn er wat meer wolken. Tijdens Prinsgere blijft het zonnig en zomers warm rond de 25 graden.
7: Cindy, dankjewel.
12: Yo.
7: Kijken hoe het op de weg is. De AIWB verkeersinformatie. Robert Rob, waar staat het vast?
16: De A2 tussen Eindhoven en Utrecht bij Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel is er een file van 27 minuten. Op de A7 van Groningen naar de afsluitdijk tussen Tijnje en Oudehaske zijn er bergingswerkzaamheden. 2 rijstroken zijn dicht en het duurt 35 minuten. Verder op de A58 tussen Bergen-op-Zoom en Breda is er een ongeluk waarbij 2 rijstroken zijn afgesloten tussen Sint-Willebrod en Breda-West. Hier ben je 18 minuten onderweg. En op de N57 richting Middelburg bij Brielen en de Haringvlietdam sta je in totaal 34 minuten stil. Dit was Robot Rob voor nu en tot ziens in de toekomst.
17: Zometeen na de reclame.
18: De Vrijdag Vuurwerkshow met Rob van de Radio. 3FM.
19: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening.

0: het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle L'Oréal en Garnier 2 plus 3 gratis? Walrapad textiel 1 plus 2 gratis? En AH Nederlandse aardbeien 400 gram 2 bakken voor 5,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Heb jij nog dromen? Over wie je morgen zou willen zijn, als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding, wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
2: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
3: Honda, the power of dreams.
1: ICM, de duurzame opleider met een B Corp certificering.
4: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.

0: nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
1: Veneta, dat is toch, dat was toch ijs?
2: Nee, dat is Vianetta.
1: Oh ja.
3: Buiten is het wederom zeer heet. Heel Nederland trekt massaal naar het terras.
4: Ga je vandaag het terras op?
5: Wij regelen de eerste drie rondjes voor jou en drie vrienden.
4: 3FM, terras te goed.
5: 3FM.
4: Havo Tros.
5: Rob van de Radio.
6: Nou, daar gaan we hoor.
7: Twee BOA's van de NS die vanuit Rotterdam werken zijn vanaf vandaag uitgerust met een wapenstok. Die stok moet bijdragen aan de veiligheid van NS-personeel.

Als Olivia Dean zichzelf zou moeten vergelijken met een filmkarakter, dan zou het Dory zijn uit Finding Nemo. Just keep swimming, just keep swimming. Een blauwe vis met het slechte geheugen. Zij zegt namelijk in een interview dat ze heel slecht is met het maken van herinneringen. Wordt er met So Easy. Nu is het alweer vergeten, misschien wel, dat ze begin deze maand in de Ziggo Dome stond. Gelukkig staat de komende maand staat ze er nog een keer. Kan ze het dan weer een beetje ophalen. Geen actieve herinneringen aan. Nou, hey, jij daar. Heb je altijd al eens in een podcast willen zitten? Zometeen gooi ik de lijn open. 0909-1336. De 3 Minutes of Fame. Dan zou je zeggen, wat heeft het met een podcast te maken? Dit programma wordt samengevat en iedere maandag om 1 uur in je favoriete podcastplatform geflikkerd. En dan kun je het lekker luisteren. Dan kun je het vrijdagmiddaggevoel beleven wanneer het voor jou het allerbeste uitkomt. Zometeen, wat wil je kwijt nu het weekend is? Je mag de groeten doen, klagen, alles mag. Ik ga iedereen opnemen in 3 minuten. Je kunt nu al een bericht sturen via de app je luister hebt. Dan kom je in het Bel Me Wel register en dan bellen we je gratis terug. Naar Harry Styles, de mega

0: de 3 minutes of fame. Ik ga zo meteen de timer zetten en dan kun je bellen 0909136. Ik neem iedereen op, zolang de tijd loopt. En dan mag je het overal over hebben. Wil je iemand de huid vol schelden? Wil je iemand een groeten doen? Of heb je iets georganiseerd?
1: Lekker weg in eigen land.
0: Dan is

0: 3-6. Ja, het is heus, het is waar. Daar gaat hij. In 3, 2, 1. Zo, die loopt. Hallo, met de radio.
1: Robbie.
0: Hey, met wie spreek ik?
1: Hey, met Martijn.
0: Martijn, je mag het zeggen.
1: Ja, ik vroeg me af, heb je nog BN'ers in jouw telefoon staan?
0: Zeker.
1: Nou, ik vroeg me af, wanneer komt het staan of zitten weer terug?
2: staan of zitten?
0: Dat we iemand bellen en de vraag is, staat of zit hij op dat moment? Ja, dat weet ik niet.
1: Ja,
0: dat
1: vond ik zo leuk. Dat vond ik heel erg leuk. En ik was ook eigenlijk hier meer aan doen, zou die staan, zou die zitten. Maar het is verdwenen.
0: Ja, er is weer van alles weer in de plaats gekomen. Misschien wel dit item eigenlijk. Maar ik is genoteerd. Waarvan achter? Dankjewel, Martijn.
1: Ja, fijn weekend.
0: Fijn weekend. Hallo, met de radio.
3: Hey, met Sander. Hoi, goedenavond.
0: Waar wil je het over hebben?
3: Nou, wij kunnen kans maken op 10.000 euro voor de scouting.
0: Kijk eens even, je zit zelf ook voor de scouting?
3: Ja, zeker.
0: Waar is
3: inderdaad
0: die?
3: Heerlijk gewaard.
0: En wat moeten we doen?
3: Je moet even stemmen via anwb.nl/stem op ons. Zoek je even op scouting in Heerlijk gewaard. Krijg je scout Angela en dan stem je even.
0: Wat gaan jullie met het geld doen?
3: We gaan het dak isoleren.
0: Dat moet ook gebeuren.
3: Zeker, heel belangrijk, want dan kunnen we weer geld besparen.
0: Gaan we naartoe, dankjewel.
3: Ja, dankjewel.
0: Hoi. 0909-1336. Hallo, met de radio. Met wie spreek ik?
4: Met Ricardo.
0: Ricardo, we hebben nog 1 minuut 43, zeg maar.
4: Nou, ik wil het even hebben over dat ik volgende week verlof heb.
0: Wat goed. En verlof van wat?
4: Ja, van mijn werk.
0: Ja, en dat dan, begreep ik. Maar wat doe je voor werk?
4: Ik ben projectmanager bij een ICT-bedrijf.
0: En wat ga je doen in het verlof?
4: We gaan lekker naar een kasteel in Roermond. Een hele week.
0: Wat is daar te doen?
4: Dat ben ik aan het uitzoeken. Ik ben de route aan het plannen. En er zijn heel veel restaurants. En,
0: ja. Ja, dacht, we gaan gewoon naar Roermond. En dan kijken we later wel even of er wat gebeurt ook.
4: Ja.
0: Ja.
4: Ja, ik heb het in januari geboekt. Dus,
0: ja, dan kon je ook niet weten wat er nu in de hand was. Maar het zal fantastisch weer worden. Wanneer ga je?
4: Maandag.
0: Oh, nou wordt
4: maandag kwart voor 12.
0: Kwart voor 12. Ik schrijf het in de agenda. Dankjewel, Ricardo.
4: Hey, fijn weekend.
0: Fijn weekend. 0909-136, 48 seconden nog. Kun je bellen naar de radio? Hallo, met wie spreek ik?
5: Ben ik.
0: Met wie?
5: Hi.
0: Ja, hi.
5: Met Mila.
0: Hey, Mila, het is met Rob.
5: Ik ga dit weekend zwemmen in mijn eigen zwembad.
0: Zwembad?
5: Ja.
0: In de tuin?
5: Ja.
0: Moeten mensen dan een kaartje kopen?
5: Nee.
0: Oh, dus iedereen kan bij jou komen zwemmen?
5: Nee, het is een te klein badje.
0: Oh, het is te klein. Ah, ja. Oké. Okay. Leuk zeg. En hoe oud ben je?

0: seconden. Wil je nog iets zeggen wat je van je papa en mama niet mag zeggen?
1: Ik ben naar zwemles geweest. En ik heb afgesproken.
0: Wat heb je afgesproken?
1: Ik heb afgesproken met Evie. Dat is iemand uit mijn klas bij mij thuis.
0: Oh, wat leuk. En wanneer komt ze?
1: Nee, ik heb al afgesproken.
0: Oh, dat was vandaag.
1: Ja.
0: Ja. Zeg, Mila.
1: Ja?
0: Kun jij even voor iedereen die luistert heel hard roepen zometeen: het is weekend.

0: naar deze had kijken via de webcam, dan heb je het gezien. Maar Rihanna hoorde je met Don't Stop the Music. Daarvoor nog Chef Special, Fly Like Me. En ik had die Chef Special helemaal zo dood laten lopen. Met geen muziek erachter. En daarna als grapje die... Please don't stop the music. Maar jij ging helemaal...
1: Halve hart verzakken.
0: Als er iets niet mag bij de radio, is dat het stilvalt. Dat is ook een soort radiodroom. Hè? Die kun je hebben, de radiodroom. Dat je wakker wordt. Dat je droomt. Dat je niet bij het mengpaneel kan. En dat alles misgaat. En dat het stil blijft op de radio. En dat mensen niet weten waarom het stil blijft. En jij dacht, wat dacht jij?
1: Nou, ik dacht eerst van alles gaat mis. En inderdaad, de muziek stopt ermee. En het blijft stil. En alarmsignalen die hier dan afgaan. Ja. En de noodband, zeg maar.
0: Hier gebeurde niks trouwens.
1: Backup muzieksysteem.
0: Ja.
1: En uiteindelijk, nou ja... dacht ik vooral, het is veel te warm om me zo op te winden.
0: Ja, dat is heel goed, dat is heel goed. Ja,
2: je robot, robot Rob. Hij leest voor jou de files op Robot Rob.
0: Er staat nog 211 kilometer op de Nederlandse wegen... en mijn digitale versie van mezelf, de Robot Rob AIWW Verkeersinformatie... die weet waar het het langst vast staat. A2 Utrecht naar Den Bosch, tussen Culemborg en Zaltbommel... staat een file vanwege eerdere drukte. Reis vertraagt met 26 minuten. A2 Eindhoven naar Maastricht bij knooppunt Leenderheide naar Valkenswaard... lieve luisteraars, ervaar je de naweeën van een ongeluk. 4 kilometer met 15 minuten extra reistijd. A27 vanaf Utrecht richting Breda... moet je tussen knooppunt Everdingen en Werkendam helaas ook geduld hebben... met 25 minuten en 57 van Rotterdam naar Middelburg. Houd rekening met langzaam verkeer tussen Brielle en de Haringvlietdam... met een pijnlijke 44 minuten. Dit was Robot Rob voor nu. Tot ziens in de buurt. Sterk thuis in de file staat. Het is de hoogste tijd.
3: NOS op 3.
0: 4:30. Cindy Dijkers, goedenavond.
4: Hoi Rob, goedenavond.
0: Wat is het nieuws?
4: Het kabinet is bereid om de bezuinigingsplannen die ze hebben... voor allerlei uitkeringen aan te passen. Het gaat dan om de AOW die je bijvoorbeeld krijgt als je met pensioen bent... of de WW of de WIA als je geen werk hebt of niet kan werken. Wel wil premier Jette dat vakbonden en werkgevers dan wel meedenken... hoe alles betaalbaar blijft. Ja. Het zullen lange onderhandelingen worden, denkt hij.
5: Maar ik proef ook tussen alle regels door dat iedereen ziet... zeker ook in het licht van de Iran-oorlog, oplopende inflatie... nieuwe economische cijfers... dat een breed sociaal akkoord echt in het belang van iedereen in Nederland is.
4: Het kabinet zet ook nog altijd in op een bezuiniging van 6,5 miljard euro. De tijdelijke opvang voor asielzoekers in het gemeentehuis in Loosdrecht mag open blijven. 8 bedrijven en 5 inwoners waren naar de rechter gestapt om die opvang te sluiten. Maar de rechter vindt dat het maatschappelijke belang groter is dan het belang van die omwonenden. Doordat er door het hele land weinig opvangplekken zijn... is het aanmeldcentrum in Ter Apel overvol. En dat zal vanavond ook nog wel zo zijn, denkt minister Van der Brink.
6: Ja, eergisteren 50 mensen verbleven, gisteren 100 mensen. Dus de kans is groot dat het vandaag in dat opzicht 150 zullen zijn of om nabij. En zolang gemeentes niet voldoende opvangplekken leveren... blijven we in de situatie dat we per dag moeten kijken hoe we dit oplossen.
4: Ja, zo sliepen mensen bijvoorbeeld afgelopen nacht in een sporthal... op een half uurtje rijden van Ter Apel.
0: Mag ik misschien een hele domme vraag stellen?
4: Kom maar op.
0: Lijkt het alsof het als het warm weer is, als het zomer is, dat er dan meer mensen, dat er dan meer problemen daar zijn? Dat er dan meer mensen komen?
4: Ja, je denkt dan gelijk terug aan de vorige keer dat het gebeurde.
0: En moest
4: dat
0: ook in het gras slapen, was ook hartstikke knalwarm.
4: Dat was 4 jaar geleden, dat was in de zomer van 22. Ja, het is sowieso altijd al wel aardig behelpen daar in Ter Apel. Waarom het nu dan precies weer echt heel erg losloopt, dat weet ik nou niet precies.
0: Nee.
4: Maar het probleem blijft nog steeds wel inderdaad dat gemeenten gewoon niet zoveel opvangplekken leveren. En daardoor dus alles in Ter Apel terechtkomt. En binnenkort wordt een stukje bruidstaart geveild van de Britse prins William en zijn vrouw Catherine. Dat stukje fruittaart is, hou je vast, 15 jaar oud... en ingevroren.
0: Oh,
7: the 3x2-inch bit of fruitcake has been tucked away in its commemorative tin since 2011 by Kate's pal Judy Kavanagh. She's also selling some sweet cards, including a thank you note from a 4-year-old Prince George.
4: Ja, die oude taart die moet ruim 1700 euro opleveren op die veiling.
0: Wat gaan mensen er dan mee doen?
4: Naar kijken. Ik hoop niet opeten.
0: Naar kijken?
4: Ja.
0: Naar een ingevroren taart.
4: En een bakje.
0: Ja. In de vriezer. Af en toe de la open doen.
4: Kijk,
0: wat moet je opbrengen?
4: Taart.
0: 1700 euro.
4: Ja. Ja. Dan heb je ook wat.
0: Wie velt dit dan?
4: Dat is een vriend. Zeg maar, een vriendin, die had dat.
0: Nou, ja, dat is echt heel raar.
4: Het is al meer.
0: Die komt van die bruiloft, die dacht, deze taart ga ik bewaren. Want daar wordt nog eens een keer heel veel geld waard. 1700 euro.
4: Precies.
0: Ja. Oké. Heb jij dan nog het weekendweerbericht?
4: Ja, vanavond blijft het droog. Het is ook nog lang zonnig. Morgen ook veel zon. 24 tot 29 graden dan. Maar later wel wat meer wolken. Zondag en maandag blijft het zonnig en zomers warm met temperaturen rond de 25 graden.

0: eens op.
1: Even bellen. Stefan, wat was er?
0: Nou, je sprak de titel van het sommieuwtje echt niet goed uit.
1: Oh nee, sommieuw, Dark Before the Dawn.
0: Dawn.
1: Ja, ik deed het nu expres. Maar je zegt dus Dawn. Ja, Dawn.
0: Ja. Ja.
1: Oké. Ben jij een taalpurist?
0: Nee, maar wel een wel iemand die heel veel sommieuwdecimatie ziet. En graag heeft dus dat het goed wordt uitgesproken.
1: Nou, sorry hoor, Stefan. Bedankt voor het melden.
0: Alsjeblieft, Rob.
1: Dag.

voor. Leuk is Andres, Rob van de Radio hier met een nieuwe editie van... Het is nog 20 dagen tot de start van het WK voetbal. Wordt dit jaar georganiseerd in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. En eerder in deze show hoorde je al bij het nieuws van NOS op 3 bij Cindy Dijkers een potentiële WK-hit. Met de titel Donald Trump is al oranje. Ja, dan, ik wil niet beoordelen, maar dat vind ik super. En er kwam een appje binnen van Damien. Die zegt, is die track niet ook fijn voor aan of uit? Zeker. Wat gaan we doen? We gooien hem erin. Het is 3:06. Dr. Ux met Donald Trump is al oranje. Als je wil dat hij aanblijft, dan bel je 0909-136 en dan zeg je aan. Als je wil dat hij uitgaat, dan bel je 0909-136 en dan zeg je uit. Bij 3 keer aan blijft hij aan en bij 3 keer uit gaat hij ook meteen uit. Appen is zinloos. Moet echt bellen. Daar gaan we. Voor de nieuwe, misschien wel WK-hit van Dr. Ux. Donald Trump is al oranje. Nou, kom maar door.

0: mensen weten dat ze dus tijdens het nummer moeten bellen, Robin. Ja, of iedereen vindt dit fantastisch, daar kan het
1: zitten. Oh, daar komt iemand. Oh.
0: Hallo met de radio, 0909-1336.

0: radio.
1: Ja, met Anja.
0: Anja, 099136, aan of uit?
1: Aan.
0: Waarom?
1: Nou, gewoon geweldig, toch?
0: Ja, gewoon leuk. Dr. Urx, kom maar door. 099136. Hallo met de radio.
1: Hallo met Nieke.
0: Nieke, zeg het maar.
1: Ja, aan.
0: Waarom?
1: Helemaal leuk.
0: Lekker. Hallo met de radio, met wie spreek ik? 099136.
2: Hallo met Rianne.
0: Rianne, zeg het maar.
2: Ja, aanhouden.
0: Is aanhouden, dan blijft hij aan. Nou, dan blijven natuurlijk mensen bellen. Dan. Hallo, hallo met wie?
2: Femke.
0: Femke, zitten jullie met z'n allen in één auto?
2: Doe maar lekker aan.
0: Zitten jullie met z'n allen in één auto?
2: Nee joh. Oh.

Ik hou ervan. Dr. Ux en Donald Trump is al oranje. Is op 1 geëindigd, net als iedereen in het klassement. Die is aangebleven. Helemaal aangebleven. 22 mei 2026. En misschien wordt dit hem wel. De zomerhit. Je weet maar nooit. De WK-hit van dit jaar. Dit is Shaboozie. Dit is de Barsong.

0: goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
1: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van 189,95. Lees Libelle nu voor maar 2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.

0: 18 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
1: Ik ben het, Lieselot van Prijsvrij.
2: Lot, je bent op de radio, hè?
1: Weet ik heb een belangrijke mededeling.
2: Over de vakantiegeld supersaleweken?
1: Ja, dat wou ik dus zeggen.
2: Oh, sorry. Ook zo'n zin in vakantie? Prijsvrij vakanties.
0: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
1: Heb jij ook zo'n zin in vakantie?
2: Prijsvrij vakanties.

0: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
1: Opgelost. Autotaalglas.
2: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
3: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
2: Ai, de man met de hamer.
3: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
4: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
5: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller dan snel, zonder te rellen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan. Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil snel.
2: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
3: Is dit allemaal van jou?
4: Alleen de belangrijke dingen.
5: Ga je samenwonen en komt er een verhuisbus vol spullen bij? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt.
6: Allsafe geeft ruimte.
7: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame-grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer. Voor maar €1,50 bij Burger King.
5: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
8: Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
9: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
10: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
11: Fit voor iedere rit, met de banden van Hankook en de service van Profile.
12: Pinksterdeals bij Karwei. Vandaag tot en met tweede Pinksterdag vanaf 30% korting op bijna alle verf en bijts. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
13: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de musical 10-daagse en krijg een gratis rangupgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak je kans. Musical10daagse.nl.
14: Van ochtendzon tot lange avonden. Bij Kees-Smit Tuinmeubelen vind je alles wat jouw buitenmoment nodig heeft. Bezoek onze stores op Tweede Pinksterdag.
15: 3FM. Alright, alright. Dit is avondshowtijd. Zometeen krijg je Tim Deluxe, maar eerst het nieuws. Het is 7 uur.
16: Renate Kok met het NOS Journaal. De tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in het gemeentehuis in Loosdrecht mag open blijven. Een groep omwonenden probeerde de opvang voor de tweede keer via de rechter te stoppen. Maar die zegt opnieuw dat de spoedprocedure die de gemeente gebruikte om die opvang zo snel mogelijk te openen, dat die geoorloofd was. Een man van 20 moet 3 maanden de cel in omdat hij vuurwerk naar de politie gooide bij anti-AZC-rellen in IJsselstein. Een andere verdachte, een man van 40, werd vrijgesproken. Eind april werd meermaals actie gevoerd tegen de opvang van 150 asielzoekers op een veldje van een voetbalclub. Daarbij werden ook branden gesticht en de politie belaagd. 1 agent raakte gewond. Het kabinet is bereid om de bezuinigingsplannen voor de AOW, de WW en de VIA aan te passen. Dat zei premier Jette op zijn wekelijkse persconferentie. Want na de vakbonden wil ook werkgeversorganisatie VNO-NCW dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan. Politiek verslaggever Marleen de Rooij.
17: Vandaag kwam er uit onverwachte hoek kritiek op de voorgenomen bezuinigingen op de AOW, WW en WIA. Niet alleen de vakbonden, nu ook de werkgevers zeggen tegen het kabinet: doe het niet, het zorgt voor te veel onrust. Het kabinet reageert en zegt dat er wel degelijk ruimte is om te onderhandelen. Maar tot nu toe liggen die twee werelden nog ver uit elkaar.
16: Ja, toch hoop Jette de partijen volgende week aan de onderhandelingstafel te krijgen. Het kabinet zet nog altijd in op een bezuiniging van 6,5 miljard euro. En de Italiaan Alberto Bettil heeft de 13e etappe van de Giro d'Italia gewonnen. Bettil behoorde tot een kopgroep van 15, deelde de slotklim het beste in. Het peloton kwam met 13 minuten achterstand over de streep en in het klassement veranderde niets. Eulalio behoudt de roze leiderstrui voor Vinkegaard en Arendsman. Het weer dan vanavond blijft nog lang zonnig. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen weer veel zon. Het wordt dan 24 tot 29 graden. Later kan in het noorden nog wel een bui vallen. Dit was het NOS Journaal.
15: 3FM Verkeer, namens de ANWB vertragingen van langer dan een kwartier heb ik voor je. Ik begin op de A2 Utrecht naar Den Bosch. Tussen Beest en Waardenburg, het is daar een kwartier aanschuiven. De A12 Duitse grens naar Arnhem bij Duiven, kwartier oponthoud. De A27 Utrecht naar Breda is dat bij Werkendam. Het is daar ruim 20 minuten aanschuiven. En de laatste vertraging van nu is de A50. Dat is Eindhoven naar Arnhem bij knooppunt Bankhoef. Daar is je vertraging 25 minuten. 3FM.
18: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.

0: Deal Hoteldeals Deal Take 1 en actie Bo!
1: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
2: Oké.
1: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
3: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
4: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
5: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend vanaf 30% korting op verf en bites en 1 plus 1 gratis op Florella potgrond. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
6: Zo, waar is het warm? Hoor ik daar de bar?
7: Ja, dus snel naar Jumbo voor kies en mix barbecue. Zoals spiezen, worstjes en koolsla. 4 voor maar 10 euro. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Het zijn weer hebben weken bij Kruidvat. Met nu alle Head & Shoulders 2 plus 3 gratis. Die steekt er toch met kop en schouders bovenuit. Allemaal op naar
10: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Deze week komt je trek aan z'n trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada.
12: Honor the craving.
13: Domino's.
14: Buiten is het wederom zeer heet. Heel Nederland trekt massaal naar het terras.
15: Ga je vandaag het terras op?
16: Wij regelen de eerste drie rondjes voor jou en drie vrienden.
15: 3FM, terras te goed.
16: 3FM.
15: Hallo NCRV.
16: Andres Oudijk.
17: Ah, we gaan er een superavond van maken. Ik ben er voor je tot aan 10 uur met de allerbeste zomerse muziek. Je kunt veel winnen en ik heb een gast die vanavond langskomt met een nieuw liedje.

0: Love to You bij 3FM. Gemaakt door Another.
1: Andres. Hey, Andres. Biertje.
2: Wepa.
3: Wepa, Oerdijk.
2: Wepa, Andres.
4: Andres, Oerdijk.
0: Tot aan 10 uur zijn wij samen deze vrijdagavond. En dat vind ik fantastisch. We maken er een vrijdagavond van. Waar het zweet uit onze oksels klutst, want het is warm en je hebt misschien zin om naar de kroeg te gaan. I got you covered. Ik heb vanavond iets voor je. Komt goed, maak je geen zorgen. Ik wil eerst graag een heel groot applaus voor de gast die ik vanavond heb uitgenodigd. Hij heeft een nieuw liedje uit en hij omschrijft zichzelf als een slijmbal bij de leraar vroeger op school. Mag een groot applaus voor niemand minder dan Chris Bauer!
5: Dankjewel, dankjewel.
0: Ja, slijmbal bij leraar
5: vroeger. Ja. Ik was beste maten met ze.
0: Maar waarom dan?
5: Ja, nou, ik had op een gegeven moment door van als ik nou heel lief ben tegen ze, dan willen ze me nog ook een beetje helpen. Dus nou ja, dan ging ik dat doen en dan, want ik was altijd een beetje van het praten en doen en zeg maar, dan werd de helft van de klas rechts gezet en dan zat ik in mijn eentje links en niemand zat bij mij in de buurt, want ja, ik zat gewoon tegen iedereen te praten en te doen.
0: Je was helemaal aan die appen met mensen.
5: Ik vond het veel te gezellig. Ja, en daarna werd ik gewoon vrienden met ze en toen was het prima.
0: Hé, maar hoe slijm je dan? Want kijk, dat had mij een hoop ellende kunnen schelen. Dus misschien dat er mensen luisteren die denken, hé, daar kan ik wat van leren.
5: Ja, ik zal het je uitleggen. Nou, dan is de les klaar. Ja. En dit heb ik ook van mijn vriendin als tip gekregen. Die deed dat ook als tipje dan zo. En dan ga je naar de les, ga je erheen en dan zeg je zo. Dit was echt een goede les. Heb je echt heel goed voorbereid. Ik vind het echt knap dat u dat zo goed doet. Want ik leer hier echt heel veel van. En dat blijf je doen. En dan, nou, op een gegeven moment denken ze, hij meent het.
0: Oh.
5: En ik vond het op een gegeven moment vond ik het ook wel leuk.
0: Ja.
5: Want ja, ik zat op te letten. Maar ja, dan zulke dingen.
0: Dus jij loopt hier over een uurtje het pand uit en zeg je, ah, wat zo'n leuk radioprogramma.
5: Nee, maar ja, als het ook echt zo was, dan meende ik het. Maar ja, je kan beter een beetje bevriend zijn dan,
0: Ja, nee, dat is ook zo. Dat is wel iets wat ik dan misschien nu, nou wat is het, ik ben al toch een tijd van school iets te laat leer. Maar goed, je kan er in de rest van je leven vast nog wel gebruik van maken.
5: Ja.
0: Chris, je hebt een druk leven, een druk bestaan. Ik zie jou overal. Je bent op mijn tijdlijn, je bent op mijn Instagram, je bent op Snapchat. Ik zie jou overal.
5: Ja.
0: Hoe kan jij nog een beetje chillen deze dagen?
5: Nou, op zich, kijk, het voordeel van artiest zijn is, ik ben overal dan te zien.
0: Ja.
5: Maar het is wel gewoon op de dagen dat bijvoorbeeld, iedereen aan het werk is of zo, dan op bijvoorbeeld op maandag, dan is eigenlijk mijn weekend. Dus dan chill ik bijvoorbeeld gewoon, ja. En s'avonds ga ik lekker optreden, s'middags ga ik naar de studio.
0: Ja.
5: TV-dingetjes hier en daar. En dat tussendoor chill ik een beetje.
0: Verraders.
5: Ja.
0: Heb je dan eigenlijk een soort horeca-leven?
5: Ja, soort van. Eigenlijk als iedereen vrij is, dan werk ik.
0: Ja.
5: Nou ja, ik zie het niet als werk. Maar ja, het is eigenlijk, het is gewoon mijn hobby.
0: Ja.
5: Dus ja, ik chill dan tussendoor met mijn vriendin en dan gaan we even uit eten of zo. En dan ga ik optreden.
0: Lijkt mij best wel gek voor een jongen van 24 dat je dan in een heel ander universum leeft dan je vrienden.
5: Ja.
0: Weet je wel, die gaan op zaterdagavond waarschijnlijk met z'n allen voetbal kijken of naar de kroeg.
5: Ja.
0: Hoe hou je daar dan toch nog een beetje contact mee?
5: Ja, kijk, je kan dat op zich prima onderhouden door de week in de avonturen een beetje af te spreken. Ja. En het is gewoon, kijk, als ik op tijd terug ben van een optreden, dan kan ik nog naar de stad of, weet niet, drankje of zo.
0: Doorpakken,
5: ja. Ja, dan ziet iedereen er al veel anders in dan ik. En dan ben ik gewoon de Bob.
0: Ja. Ja, want dat was toch ook een van jouw eerste baantjes, de Bob zijn?
5: Ja, de Bob zijn. Ja, ik was chauffeur van mijn vader. En die drinkt eigenlijk ook niet tijdens optredens. Maar eigenlijk vanaf dat ik mocht rijden, ging ik mee.
0: En zeg maar, word je dat dan echt met de paplabel ingegoten? Of, want ik kan me ook voorstellen dat je dan toch wordt gezien als de zoon van. Of je bent... lijkt me ook vervelend, want je bent ook je eigen persoon, toch?
5: Ja, dat is wel zo. Maar ik zie het ook alweer als een... het is voor mij iets om trots op te zijn, denk ik. Als je kijkt naar de carrière die mijn vader heeft.
0: Dat mag je wel zeggen, ja.
5: Ja, zolang ik in ieder geval als het... Ja, ik ben natuurlijk de zoon van. En dat is ook niet waar iets voor verstop of zo. Ja,
0: nee.
5: Ik ben gewoon Chris Bauer, de zoon van. Maar ik ben ook mijn eigen persoon.
0: Ja.
5: En ja, als ik ermee vergeleken word, ik hoop dat ik 25% van die carrière mag hebben. Want dan heb ik nog steeds gewoon een dijk van de carrière.
0: Wat zou je niet willen hebben van die carrière?
5: Wat zou ik niet willen hebben?
0: Ja.
5: De constante strijd tegen de kilo's. Dat lijkt me niks.
0: Geloof me, daar ben ik ook last van. Ja. En ik ben geen artiest.
5: Ja, nee, dat lijkt me niks.
0: Nee, oké. Okay.
5: Ja, ja. Ja, kijk, eigenlijk zou ik, als ik die carrière zou mogen hebben, ja, 30 jaar en zoveel hits.
0: Ja, dat is sick, hè?
5: Ja.
0: Oké, okay, we gaan er straks allemaal over verder praten, want jij hebt ook echt goede muziek gemaakt. Echt dank in een goede straat. Leuke dingen die er allemaal aan gaan komen. Chris Bauer is hier en je hoort nu Fall Out Boy bij 3FM.

0: Natuurlijk dan, hè?
1: Ja, die is ook super. Vanavond de vet. Ook echt een knaller. Hoe gaat dat dan? Hè? Kijk, want je vader is een bekende artiest, een bekende zanger.
0: Ja.
1: Kan jij dan, zeg maar, alles maken wat je zou willen? Of verwachten mensen dan ook dat je in een bepaald straatje blijft?
0: Dat is een goede vraag eigenlijk. Ik denk als ik bijvoorbeeld keiharde rap ga maken, dat het dan een beetje raar wordt.
1: Ja.
0: Maar ik denk dat ik qua spectrum, qua pop en volks, dat ik daar op zich wel safe zit, denk ik. Ja, ik heb natuurlijk geen idee. Ik maak zelf nu wat ik leuk vind. En nou ja, mensen vinden dat leuk, dus dan vinden ze dat dan ook bij mij passen, denk ik.
1: Dat is ook het belangrijkste, kijk. Je kan niet iets gaan maken als jij zegt, ik ga een hardstelplaat mouwen.
0: Nee,
1: en je vindt dat helemaal niks. Ja, dat kan natuurlijk niet. Maar het lijkt me wel eens dat mensen toch dan dat aan je linken of zo.
0: Ja, misschien. Ja, kijk, het is ook niet gek, hè? Het is, ik ben er natuurlijk zelf ook mee opgegroeid. En ik zie vanaf kinds af aan zie ik al een vader die volkszanger is.
1: Ja. Dus wat ik heel mooi vond was, zien veel mensen jou. Ik zag een fragmentje en daar is het eigenlijk andersom. Jouw vader is voor het eerst mee naar een optreden van jou en dan zegt hij dit. Ik zit even te kloten met die computer vanavond. Daar komt-ie.
2: De eerste keer dat hij samen met mij op pad gaat als artiesten. Het was vandaag al heel erg leuk in de auto hier naartoe. En dan het hele plein uit de redactie gaan bij je eigen kind. Vervolgens beveiliging rond je eigen zoon om hier te komen. Want hij is ongelooflijk populair aan het worden. Jonge meiden die op de foto willen.
1: Dat vond ik mooi.
0: Ja, dat is mooi.
1: Hoe is het dan om dat met je pa te doen?
0: Ja,
1: dat hij mee naar jou gaat.
0: Ja, dat was heel bijzonder. Dat was best wel ver toen ook. Was op een muziekfeest was het. En dan sta je voor het eerst met je, na je vader, voor me, in ieder geval, we stonden bij elkaar te wachten.
1: Ja.
0: Ja, ik weet niet, dat is echt wel een beetje zo'n kippenvel momentje dat je denkt van, holy shit. Vroeger ging ik met jou mee en nu gaan we met elkaar mee. Ik weet niet, het blijft heel bijzonder dat het dan ook, kijk, dat ik ben gaan zingen. Nou ja, dat deed ik al vanaf jongs af aan. Maar dat dan ook een soort van lukt. Of zo.
1: Gruwelijk.
0: Dat is wel, ja, ik weet niet. Dat, dat blijft zo bijzonder en daar ben ik ook zo dankbaar voor dat het dan voor mij dan de goede kant op valt.
1: Nou ja, en hoe die opvalt.
0: Ja.
1: Ik heb echt die nieuwste track luisteren vanavond event. Ik zeg, als je in de auto zit en je bent een beetje zagrijnig, over 2,5 minuut is het dan weg.
0: Ik hoop het, ja.

0: Ik vind het zo'n goed liedje gemaakt door Khalid en Kygo. Zij maakten Save My Love. Ja, vanavond een vent. Ik ga hem zo meteen draaien. Chris, jouw nieuwste track.
1: Ja.
0: Chris Bauer is hier te gast. Waar heb je de titel vandaan gehaald, zeg maar? Waar is de inspiratie van die titel vandaan gekomen?
1: Ja, nou ja, van het gezegde vanavond een vent, morgen een vent.
0: Absent.
1: Ja, maar wij dachten van nou, dat geldt voor ons een keertje niet. Dus wij zijn gewoon absent morgen.
0: Ja.
1: Dat we zo, we zitten er zo lekker in. Morgen dan gaan we niet ergens heen.
0: Nou, ik vind het echt een goed liedje. Ik vind sowieso, ik vroeg je net ook al een van jouw liedjes die ik heel leuk vind. Die heet La La Londe.
1: Ja, ja, ja.
0: Ik zal een stukje van laten horen.
1: Wie gaat er met me mee? Wie gaat er met me mee? Ik heb misschien een leuk idee. We gaan op reis.

0: ik word hier zo vrolijk van, man. Ik word er echt vrolijk van.
1: Ja, ik ook. Ik vind het ook nog steeds echt een hele leuke plaat. Het is ook misschien wel een van mijn favorieten.

0: applaus. Chris Bauer. Vanavond event. Ik zie Laurens in de app. Die zegt, geweldig. Dit liedje ga ik gelijk toevoegen op mijn Spotify. Henriette die zegt, zo, wat een aanstekelijk liedje. En Siegfried stuurt een bericht in Duits. Dat denk ik niet.
1: Ik hou genicht.
0: Hey, wat een goed liedje, man.
1: Ja, dankjewel.
0: En wat zei je daarnet? Want je zegt tegen mij, je moet goed luisteren naar het liedje.
1: Ja, nou, in het achtergrondkoortje wat je zeg maar hoort in het refrein, daar hoor je ook bijvoorbeeld Samuel Welten. Want die heeft meegeschreven aan het liedje.
0: Wat grappig.
1: Dus die roept daar wat quotejes doorheen. Omdat hij, ja...
0: Hé, hey, maar het is echt beter dat jij gestopt bent met die fiscale rechten shit.
1: Ja, nou, ja, op dit moment vind ik dat zelf ook. Ja,
0: hey,
1: maar
0: want je bent cum laude afgestudeerd ooit, ja. Fiscaal recht. Wat deed je ook voor kantoorbaan dan, voordat je ging zingen?
1: Ja, ik was belastingadviseur.
0: Ja. Leuker kunnen we het niet maken.
1: Ja, ja, wel makkelijk. Ja, dus dan adviseerde ik bedrijven en particulieren wat ze dan moesten doen met hun problemen.
0: Nou, wil je één ding beloven? Nou. Wil je dat niet meer doen, maar wil je gewoon lekker muziek blijven bouwen?
1: Ja, ja, ja, ja, heel graag, heel graag.
0: Zometeen jouw kans als je zit te luisteren en denkt, hey, het is gezellig, ik voel me goed. Ik heb jouw kans, of ik heb voor jou een thuisbezorgd bon. Hoe je die wint, ga ik je zo meteen uitleggen. Na muziek van Olivia Rodrigo. I know.

0: Ik raak helemaal enthousiast dat ik helemaal niet zit op te letten.
1: We hebben het over eten. En jij zegt, ik heb nog niet gegeten.
2: Nee, ik heb nog niks op. Ja, nog niet veel.
1: Nou, dat komt goed. En als je net de radio aanzet en je denkt, hé, wie heb jij nou te gast? Ja. Dat is Chris Bauer, die is hier vanavond. Zijn nieuwste track, Vanavond Event, die is uit. Supergoed liedje. Mocht je chagrijnig zijn, ik zou echt zeggen, zet het aan. Je wordt er vrolijk van en je krijgt weer echt zin in je dag. Ja, Chris, hoe ziet de gemiddelde vrijdag? Jij bent denk ik ook niet vaak thuis met eten dan op vrijdag.
2: Nee, meestal ga ik rond etenstijd juist dan weg naar de optredens.
1: Ja.
2: En dan, ga ik optreden. En nou ja, als ik op tijd thuis ben, dan ga ik vaak nog even gezellig langs mijn vriendin.
1: En, die de straat verder woont.
2: Ja, die woont de straat verder.
1: Hoe dan, lekker.
2: Ja, dan ga ik daar nog even de borrelplank leeg eten.
1: Zo, ja, lekker.
2: En dan, zo ziet het er meestal uit. Ga ik rond etenstijd, gaat die weg. En dan optreden en dan naar huis.
1: We hebben in dit radioprogramma een taste-test. Ik heb iets voor je besteld. Want als je nu zit te luisteren en denkt, ja, ik heb ook helemaal geen zin om te koken vanavond. Het is veel te warm. Dan kan je kans maken op een thuisbezorgbon. Chris Bauer die gaat zo meteen iets eten. Dat gaat hij een cijfer geven. En aan jou de vraag, welk cijfer denk je dat hij het gaat geven? Mocht je nou dichtstbij zitten, dan pak je vanavond nog die thuisbezorgbon.
0: Oh.
1: En toen dacht ik, ja, wat kan ik nou voor jou bestellen? Wat is nou iets wat zeg maar in mijn hoofd bij jou aansluit? Ja, dat is dan toch...
2: Ja hoor.
1: Lumpia soep. Nee, dat is dan toch dit.
3: Met Frans. Ben jij het, Shirley?
4: Ja.
3: En Shirley, ik moet weer Chinees hebben.
4: Ja.
3: Voor een man of 6.
4: 6 personen.
3: En dan moet ik ook gebakken bananen bij hebben.
4: Ja.
3: Ja.
5: De mini-loempia's.
3: Mini-loempia's.
4: Ja.
5: Doe maar 3 porties.
3: 3 porties mini-loempia's.
4: Ja.
3: Nou, die gebakken bananen dan ook. Doe daar maar 2 porties van. En hoe laat kan ik het ophalen?
4: Over een kwartier.
3: Kwartiertje?
4: Ja. Lukt het?
3: Ja, is goed.
4: Oké.
3: Tot zo.
4: Tot zo.
1: Dit is jouw pa die inderdaad een hele kaart van de Chinees bestelt.
2: Zo.
1: Wat staat er nu voor jou?
2: Ja, dit is Chinees. Dit is Chinees wat hier nu voor me staat.
1: Ja.
2: Ik denk, lekker een bak bami. Staat hier voor mijn neus?
1: Je kan hem wel goed nadoen, ja.
2: Ja, ik heb erop geoefend. Moet ik het ook gelijk eten nu? Of uitpakken, hoe werkt dat?
1: Ja, ik zou zeggen pakken wat uit. We hebben ook een vork en bestek en zo liggen.
2: Okay.
1: Het werkt dus als volgt. Je mag omschrijven wat je proeft en nog niet het cijfer geven. Want dan kunnen mensen in de app van NPO Luister meeraden.
2: Oké, nou dat is goed.
1: Wat is jouw lievelingseten bij de Chinees?
2: De bami pangang.
1: Oh, die zit er net niet tussen, zie je.
2: Nee, maar of Fuyong Hai. Oh, die is er wel. Jawel, die is... Die is

0: Jawel, of nee, ja, ik weet het niet.
1: Ja,
0: ik mag niet zeggen.
1: Ja. Ja, je mag wel zeggen wat je voor je hebt. Je mag alleen het cijfer nog niet zeggen.
0: Oké. Nou, oké, dan ga ik daarmee beginnen dan, hè? Dat voeljonge haantje.
1: Oké.
0: Het voeljonge haantje. Oh, er zit ook nog wat folie op.
1: Oh.
0: Even door. Shit.
1: Zorg dat je die app van NPO Luister hebt gedownload, want dan kan je zo meteen dus meeraden.
0: Dan kun je meeraden. En ik zal ook gelijk er wat nasi bij pakken.
1: Is het nou echt zo dat jullie dit wekelijks eten?
0: Nou, dat deden we wel. Maar de Chinees, die is weg. Ja, groot probleem.
1: Oh nee.
0: En hij is ook definitief weg, want het pand is ook verkocht.
1: Nee.
0: Ja.
1: En nu?
0: Ja. Nu is mijn vader dus een stuk dunner, hè? En ik ook. Moet je kijken hier, Small Becky.
1: Ja, Small Becky. Hey, je mag deze doos mag je meenemen. Je krijgt zo'n doggy bag.
0: Nou, daar zouden ze wel blij mee zijn, hè? Denk ik serieus.
1: Ja, je mag hem meenemen.
0: Zal ik eens gaan proeven?
1: Tuurlijk. Ja.
0: Even kijken, hoor. Doen we even die microfoon aan. Zit er dadelijk voor jonge haai op.
1: Nou, dat is hij wel gewend.
0: Ja, ik neem even een stukje, jongens.
1: Ja, Chris neemt
0: het. Ik ga even weg met de microfoon. Wil je me zo smakken?
1: Oh, dat is een goed hapje wat je erin in doet, Chris.
0: Nou, ik zal objectief proberen te praten.
1: Ja, heel goed.
0: Ik proef een beetje zoetzuur sausje. En toch wel firm, maar lekker. Of nee, firm eitje.
1: Ja.
0: Toch? Een beetje zacht. Er zit ook een beetje een uitje in. En het is echt ook veel suiker zit in de saus, proef ik al.
1: Oh, je neemt nog. Ik zie dat je ervan blijft eten ook.
0: Ja, maar dat kan ook misleidend zijn, hè? Dat weet je nooit.
1: Oké.
0: Maar goed. Moet ik de rest ook proeven of is het goed?
1: Nee, dan mag je gewoon lekker door eten voor de rest.
0: Okay.
1: Ik ga nu aan mensen uitleggen. Stuur jouw cijfer door naar de app van NPO Luister.
0: Ja.
1: Wat denk je dat Chris Bauer de foeiongehaai van de Chinees geeft?
0: Ja.
1: Als je er dichtbij zit, dan win je vanavond nog een maaltijdbon.

0: Het is allemaal van Elde. Hij maakt een My My My. Ja, en als ik naar voren kijk, dan zie ik het gezicht van Chris Bauer. Met een grote glimlach. En ik zie een combinatie van menu A voor twee personen staan.
1: Zo.
0: Chop choy. Voor Jong Hai. Ik ruik ook saté, kan dat?
1: Ja, die heb ik hier net op.
0: Ja. Ja. Dus, lekker.
1: Ik zit dat even te walmen hier.
0: Het werkt als volgt, Chris. Ja, kijk, elke gast die hier langskomt, die krijgt een soort taste-test. Zodat er een thuisbezorgbon kan worden weggegeven aan iemand die zit te luisteren.
1: Ja.
0: Jij hebt net getaste. Zonder het nu gelijk het cijfer te geven. Ben je positief verrast? Ben je negatief verrast?
1: Ja, nou, ik ben wel positief verrast, hoor.
0: Oké. Okay.
1: Ik moet wel zeggen van, de Chinees bij ons in de buurt, dat is wel top tier. Maar ja, dus ik was heel erg sceptisch. Maar nu moet ik toch zeggen, ja, de kenner is niet ontevreden, hoor.
0: Ik denk ook dat er veel Chinezen toch een beetje zweet op het voorhoofd krijgen als jij of jouw familie de zaak binnenkomt, want dat zijn kenners.
1: Ja,
0: dat zijn liefhebbers.
1: Dan zou ik ook wel even...
0: Weet je, dat is wat Michelin is bij de grote restaurants.
1: Ja, ik ben er op groot gebracht, jongen.
0: Je gaat het zo meteen dus een cijfer geven.
1: Ja.
0: Aan de telefoon is Dani. Dani, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Hé, hey, jij hoort Chris dit eten, hè?
2: Ja, zeker.
0: En wat denk je? Wat voor cijfer gaat hij het geven?
2: Nou ja, ik vind dus dat Chris klinkt alsof hij het super lekker vindt. Maar ik denk dat Frans het toch wel lekkerder zou vinden.
0: Hmm.
2: Dus ik denk dat Chris een 8,4 gaat geven.
1: Zo.
0: Dat zou zomaar kunnen, maar kijk, Chris, je zei ook, het kan ook misleidend zijn. Je zei, want je hebt natuurlijk ook in de Verraders gezeten, dus je bent ook sluw.
1: Nou, ik was daar juist te eerlijk. Maar goed, ja, het zou kunnen, Dani. Ik ben wel heel erg vrolijk hierdoor geworden.
2: Ik hoop dat Chris zo ook zegt als mij.
0: Ja, maar er is ook nog Therese. Therese, goedenavond. Jij hoort Chris dit net eten, hè? Wat zeg jij? Dani zegt een 8,4. Wat denk jij?
3: Ik heb een
0: 8,9
3: van.
0: Oh, jij gaat nog omhoog!
1: Ja, dat is ook wel een hoog cijfer. Die is nog hoger.
3: Ja.
0: En waarom denk je 8,9?
3: Omdat ik denk dat het smaakt goed, maar ik denk dat het nog iets beter kan worden.
0: Oké. Nou ja, Dani en Therese, één van jullie, die gaat zo meteen een thuisbezorgbon winnen. Degene die als allerdichtste bij zit. Ja. Chris, dit is een moment waar toch wel wat van afhangt.
1: Ja.
0: En ik laat hem helemaal aan jou over.
1: Nou, zullen we even spannend... wordt het... het cijfer dat ik aan de Foo Young Hai heb gegeven is een... Even een tromgeroffeltje.
0: Oh, dan moet ik even snel
1: hebben
0: pakken.
1: We een tromgeroffeltje?
0: Ja, die hebben we natuurlijk.
1: Daar komt die.
0: Even kijken.
1: Dat is een 8,4. Ja. Gefeliciteerd, Dani.
2: Super bedankt.
0: Lekker.
1: Ja, je had helemaal gelijk. Het is top. Het had alleen net iets beter gekund doordat het iets te zoet was. Ja.
2: Dat heb ik ook altijd met de Chinees. Dat heb ik ook altijd.
1: Ja, daarom. Snap je? Dat is altijd het probleem.
2: Precies.
0: Hey Dani, jouw vrijdagavond, jouw weekend begint fantastisch. Het is 25 graden en jij hoeft vanavond niet te koken.
1: Hoppa.
2: Kijk, dat is supermooi.
0: We gaan het allemaal naar je opsturen. Dankjewel, jongen.
2: Ja, super bedankt.
0: En Chris, ik vond het fantastisch dat je er was. Echt.
1: Ik vond het ook top.
0: Zo'n dosis energie, gezelligheid.
1: Ja.
0: Ik blijf je volgen. En als je weer een nieuwe track hebt, wat zit er nog aan te komen? Dat heb ik nog helemaal niet gevraagd.
1: Nou, we zijn natuurlijk weer bezig met een nieuwe single en ook een hele leuke collab. Hebben we mijn eerste samenwerking komt eraan.
0: Oké.
1: Ja.
0: En krijgen we dan nu de scoop?
1: Nou, je krijgt wel de scoop, maar ik kan hem nu nog niet zeggen. Maar ik wil wel beloven dat als die eraan komt, dat ik dan even bericht van het komt eraan, waar we het over hadden.
0: Nou, dus
1: maar,
0: dat is wel afgesproken.
1: Het is in ieder geval iemand die vaker duetten doet.
0: Oké.
1: Laat het zo zeggen.
0: Oké, vet man. Ah, leuk, ik blijf je volgen.
1: Ja.
0: Je mag die Chinees overigens mee naar huis. Dat gaan we allemaal voor je regelen.
1: Ja, heel graag. Ik ga dadelijk naar mijn vriendin, dus ik denk dat ze wel een satéetje lust.
0: De ideale schoonzoon.
1: Ja.
0: Dankjewel dat je hier was.
1: Ja, heel erg bedankt voor

0: Bruno Mars maakte Risk It All, hoor je bij 3FM. Ik zit een beetje over de Instagram van Chris Bauer, die hier te gast was net. En ik zag dit fragment.
1: Nou, dit is echt ongelooflijk. Ik vond mezelf een beetje bleek. Dus wat doe ik? Ik koop zelf bruinen. Nou, die vrouw zegt nou helemaal insmeren, bla bla bla bla. Ik gedaan. Moet je kijken, joh. Die zit er helemaal een witte rand. Hier ben ik een stuk vergeten. Oh, kijk, joh. Oh.
0: Ja, Christy was lekker bruin geworden. Nou kan ik me voorstellen dat jij dit weekend ook het terras op gaat. Dat je lekker bruin wordt. Dan niet van de zelfbruiner, maar van de echte zon. Als je van plan bent dan het terras op te gaan, zou het zomaar kunnen dat ik je rekening betaal.

Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.

0: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
1: Yes, hij doet het.
2: Ja hoor, dat kan zeker.
0: Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
3: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
4: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
5: Honda, the power of dreams.
6: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
7: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
6: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
8: Kom dit weekend naar Intratuin. Want er zijn Pinksterdeals. Met mooie kortingen op een selectie barbecues en tuinmeubelen. Vanaf zaterdag tot en met tweede Pinksterdag in de winkel en online. Kijk voor openingstijden op intratuin.nl.
9: Deze week komt je trek aan z'n trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada. Honor the craving.
10: Domino's. Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Coolbox? Check. Beschimmelde bolderkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolderkar. Nu voor maar €59. ANWB en gaan.
11: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
12: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
13: 3FM. Zometeen jouw kans op 3FM terrastegoed. Hoe je dat wint, hoor je zo. Eerst krijg je het nieuws. Het is 1 over 8.
14: Renate Kok met het NOS Journaal. De VS blijft herhalen dat ze meer betrokkenheid wil van de NAVO-bondgenoten bij de Iran-oorlog. Dat werd duidelijk in Zweden tijdens de bijeenkomst van de ministers van Buitenlandse Zaken van de NAVO-landen. Ook de Amerikaanse buitenlandminister Rubio was bij dat overleg over de toekomst van de NAVO. De bijeenkomst in Zweden is de laatste voor de grote top over anderhalve maand in Ankara, waar ook president Trump zal aanschuiven. De Franse politicus en ex-premier Gabriel Attal stelt zich kandidaat voor de presidentsverkiezingen volgend jaar. In een toespraak beloofde Attal van Frankrijk weer de leidende Europese macht te maken. Hij zegt dat de Fransen hem lief zijn.
15: Et oui, c'est pour toutes ces raisons, c'est parce que j'aime profondément la France et que j'aime profondément les Français que oui, cher Pierre, j'ai décidé d'être candidat à la présidence de la République.
14: De 37-jarige Attal is nu fractievoorzitter in het parlement voor de partij van president Macron. In Hilversum is deze week een kind aangevallen door een hond, schrijft de Telegraaf. Het gebeurde vlakbij het schoolplein. Volgens de krant is het slachtoffer een jongen van 7 en heeft hij ernstige bijtwonden in zijn gezicht opgelopen. Een man van 20 is tot 5 maanden celstraf veroordeeld, waarvan 2 voorwaardelijk, omdat hij vuurwerk naar de politie gooide bij anti-AZC-rellen in IJsselstein. Deze verslaggever van RTV Utrecht was bij die rechtszaak.
16: Dit geweld gaat alle perken te buiten, zei de rechter vandaag. En daarom oordeelde hij dat de eerste verdachte, die Romeinse kaars gebruikte als een soort bazooka tegen agenten, dat hij 5 maanden de gevangenis in moet.
14: Een andere verdachte werd vrijgesproken. Volgens de rechter kon niet bewezen worden dat hij het vuurwerk wilde gebruiken tegen de politie. Het weer dan. Vanavond blijft nog lang zonnig. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen dan weer veel zon. Het wordt dan 24 tot 29 graden. Later kan in het noorden nog een bui vallen. Dit was het NOS Journaal.
13: 3FM Verkeer namens de ANWB. 4 vertragingen langer dan een kwartier. De A1 Hengelo naar de Duitse grens. Bij de Duitse grens. Een kwartier aanschuiven. Dan de A27 Gorkum naar Utrecht bij knooppunt Everdingen. Het is daar 10 minuten aanschuiven. Dat komt omdat de rechterrijstrook dicht is. Er is een onwelwording. En de laatste vertraging voor nu is de A58 Tilburg naar Breda. Bij Ulverhout. Het is daar een kwartier op onthoud. 3FM.
1: Aan een nieuwe fiets? Bij Mantel vind je de beste merken met de laagste prijsgarantie. Bezoek een van onze superstores of shop op mantel.com. Mantel, de grootste fietsenwinkel van Nederland.
2: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
17: Waarom experts WeHeat kiezen? WeHeat heeft gewoon de slimste warmtepomp. Verbruikt minder gas en meer van je opgewekte zonnestroom. Bespaart tot wel 40% op je energiekosten. Er is een WeHeat warmtepomp voor elk type woning. Ga nu naar WeHeat.nl en begin met besparen.
12: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
17: Ga naar WeHeat.nl voor een gratis adviesgesprek. WeHeat, de slimste warmtepomp.
18: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
19: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
20: 18+ speelbewust.
21: 3FM. Hallo NCRV. Andres Oudijk.
13: Met zometeen gegarandeerd 3FM terrastegoed. Wat het is?

0: Jungle. En Busy Earning. Hoor je in de avondshow.
1: Met 3FM ontdek je nog.
0: Ik wil je graag voorstellen aan een liedje waar je niet stil op kan blijven zitten. Dat durf ik je te garanderen. Het is hartstikke Brits. Het is Britser dan een after-age chocolaatje. En ik durf te beweren dat het lekkerder is. Waarom dan? Nou ja, dat accent, weet je wel. I'm from the UK. Weet je wel, ja, ik kan dat niet, want ik kom niet uit de UK. Ik kom uit Colombia. Soy de Colombia. Luister naar Dizzy Rascal. Die ken je misschien nog van Bonkers. Hij heeft een nieuwe track en die heet See You Dance. Here we go again.

0: Oi, ik zei toch, het is dansbaarder dan je had verwacht. Dizzy Rascal en See You Dance.
1: Jij regelt drie vrienden.
2: Wij regelen de drank.
1: 3FM.
2: Terras te goed.
0: Ja, ga jij vanavond of morgen of zondag of maandag, als je vrij bent, nog het terras op? Ik kan het me bijna niet voorstellen, hè, met deze temperaturen. Het ziet eng, jongens, 27 graden. 3FM betaalt. 3 rondjes voor jou en 3 vrienden. Het enige wat je even hoeft te doen is mij te vertellen welk liedje je zo meteen hoort. Ik heb namelijk een bestelling van een goede vriendin. Zij zit al op het terras. En aan jou de vraag, welk liedje draaien ze door de terrasspeakers? Als je het antwoord weet, stuur je het naar me door. Dat kan je doen via Instagram DM, apenstaartje Andres Oleik, of gebruik de app van de NPO Luister.
3: Hey Ober, wij zouden graag iets willen bestellen, mag dat? Ja, oké, super. Nou, wij hebben echt berenhonger, hebben net een marathon gerend, dus we willen wel aardig op witte garnituur. Wat zou je denken dat voor 6 mensen genoeg is? 48. Ja, jij denkt wel aan de centen die binnenkomen. Nou, prima. Doe die maar. John, wat wil jij? Bier? Lijkt het je handig na een marathon? Ja, oké. Ja, biertje dan. Hebben jullie ook IPA? Ja, doe daar ook maar één van. En nog één Chardonnay graag.
0: Nou, geloof mij, ik kan je vertellen, bier na een marathon, dat werkt fantastisch. Ik denk dat als ik geen bier had gedronken na die marathon, dat ik hier niet meer gezeten had. Oké, heb je goed opgelet? Welk liedje heeft mijn vriendin op het terras zojuist gehoord? En wat heb jij gehoord? Stuur het maar door naar de app van NPO Luister. Dan spreek ik je na muziek van Samber. Hij maakt

0: Zo. Henriette. Ze zegt, vette track hoor, van Willem en Sef. Zij maakte 100.000 graden. Nou, dat is precies wat het is. Mijn computer geeft aan een hitterecord. Het is 24 graden nu nog buiten. En ik kan me voorstellen dat je lekker terras op wil vandaag, morgen, maandag, dinsdag of woensdag. Hoe fijn als 3FM dat voor je betaalt. 3 rondjes voor jou en 3 vrienden.
1: Jij regelt 3 vrienden.
2: Wij regelen de drank.
1: 3FM.
2: Terras te goed.
0: Ah, ik heb maar 1 ding van je nodig, maar misschien moet ik het nog een keer uitleggen. Ik ga het heel langzaam uitleggen, want ik zie nog geen goede berichten in de app van de NPO Luister. Je hoort een vriendin van mij, die is op het...

0: Zo. Henriette. Ze zegt, vette track hoor, van Willem en Sef. Zij maakte 100.000 graden. Nou, dat is precies wat het is. Mijn computer geeft aan een hitterecord. Het is 24 graden nu nog buiten. En ik kan me voorstellen dat je lekker terras op wil vandaag, morgen, maandag, dinsdag of woensdag. Hoe fijn als 3FM dat voor je betaalt. 3 rondjes voor jou en 3 vrienden.
1: Jij regelt 3 vrienden.
2: Wij regelen de drank.
1: 3FM.
2: Terras te goed.
0: Ah, ik heb maar 1 ding van je nodig. Maar misschien moet ik het nog een keer uitleggen. Ik ga het heel langzaam uitleggen. Want ik zie nog geen goede berichten in de app van NPO Luister. Je hoort een vriendin van mij. Die is op het terras. Die doet een bestelling. Maar aan jou de vraag. Welk liedje speelt er buiten op de speakers af? In het terras. Wat hoor je? Luister goed.
3: Hey, Ober. Wij zouden graag iets willen bestellen, mag dat? Ja. Oké, super. Nou, we hebben echt berenhonger. We hebben net een marathon gerend, dus we willen wel aardig op witter garnituur. Wat zou je denken dat voor 6 mensen genoeg is? 48. Ja, jij denkt wel aan de centen die binnenkomen. Nou, prima. Doe die maar. John, wat wil jij? Bier? Lijkt het je handig na een marathon? Oké, biertje dan. Hebben jullie ook IPA? Ja, doe daar ook maar een van. En nog 1 Chardonnay graag.
0: Ah, ik ga je niet helpen, want je bent toch ook niet helemaal van de pot gerukt? Je hebt toch ook gewoon 2 hersenhelften? Ah, ik geef je nog even 3 minuten. Stereo, Show Me Love is hier. Het is Rob NS.

0: me, baby. Het is Robin S. Hij maakte Show Me Love. Dit gebeurt niet vaak. Dat, ja, ik bedoel, ik heb je hoog zitten. Sterker nog, ik schat je slimmer in dan ik. Ik heb ook geen diploma's gehaald in het leven. Ik ben gestopt met studeren, dus daar zit het allemaal niet. Maar ik heb wel iets dat ik altijd liedjes kan herkennen. Weet je wel, geef mij een seconde en ik doe hitster. Weet je wel. Nou hoop ik dat je ook een beetje een muzikaal ontwikkeld brein hebt. Want dat kan je gewoon keiharde knaken opleveren.
1: Jij regelt drie vrienden.
2: Wij regelen de drank.
1: 3FM.
2: Terraste goed.
0: Ja, het zit namelijk zo. Drie rondjes voor jou en voor drie vrienden op kosten van mij. Als je weet te raden welk liedje je hoort op de speakers van het terras. Ik heb het idee dat mensen het heel moeilijk vinden. Ik krijg een bericht van Christy. Ze zegt, ja, ik heb de airco aan, volle bak, maar ik heb echt geen idee, maat. Het liedje is zo onverstaanbaar. En aan de telefoon is William, die zit met Eva in de auto. William, goedenavond, jongen.
3: Hey, goedenavond.
0: Hey, even ja of nee vraag. Dit weekend nog aan de Zuip. Ben je op Zuip?
3: Nee, nog niet. Wel de naartoe rijdende, laat het zo zeggen.
0: Oh, gezellig. Jij gaat borrelen met de auto?
3: Nee, die parkeren we heel netjes bij huis, dat wel.
0: Oh, lekker man. Nou ja, kijk, het zou toch fantastisch zijn, hè? En helemaal in het hier en nu, helemaal 3FM, als ik dus zometeen jouw rekening betaal vanavond.
3: Ja, dat zou aardig helpen.
0: Nou, ik ga hem nog één keer laten horen. En dan ben ik benieuwd wat jij erin hoort.
4: Hey, Ober. Wij zouden graag iets willen bestellen, mag dat? Ja. Oké, super. Nou, we hebben echt berenhonger. We hebben net een marathon gerend, dus we willen wel aardig op witte garnituur. Wat zou je denken dat voor 6 mensen genoeg is? 48. Jij denkt wel aan centen, die
0: willen. Eva, je bent wel lekker bezig.
5: Ja, maar hoe heet het de naam in?
3: Ja, ik krijg doodleuk die telefoon in mijn armen gedrukt. Oh, we worden gebeld.
0: Ja.
3: Maar wij weten het ook niet. Ja, ik ken het wel, maar ik dacht eerst van Ina, maar ja.
0: Oké, okay, ik kan je vast. Ik ga je een hint geven. Ik kan je vast vertellen. Martine die stuurt. Is het Pitbull met Jennifer Lopez? Nou, die is het niet.
5: Nee.
0: Angela die appt, is het iets met On The Floor? Ik kan er ook niet op komen. Nee, het is niet iets met On The Floor. Nee. Ah, het is wel zo'n moeilijke. En ik moet je ook heel eerlijk zeggen, ja, als jullie nu niet het goede antwoord hebben, dan ga ik er vandoor met de 3FM terras gegroet. En dan klinkt het straks zo op de radio. Dan ben je eigenlijk goed. Oké, want het is echt een hele moeilijke. Ik ga een stukje voor jullie fluiten. Weet je wel, Barend doet dat op zijn blokfluit. Ik doe het op mijn eigen fluit. Sorry, ik ben een beetje melig. Nou, sorry Adam, sorry. Oké, luister goed.

0: Echt heel erg, ja. Ik weet,
1: ja, we weten het gewoon echt niet.
2: Ah, jongens, ik heb... Wat zijn de reglementen, Aram, van de regie?
3: Ja.
1: Ik kan niet een ander liedje doen.
3: Ja, ander liedje. Zeg anders even gelijk welke, dan doen we die wel. Ja.
2: Harry Styles, wat wil je hebben? Zeg het maar.
0: Lopen hier compleet de reglementen veranderen?
2: Ik heb hier
0: en we hebben nog niks op, hè?
3: En 50 doek aan, hoor ik al, ja.
2: Maar ik zit heel snel aan mijn mail te zoeken van wat is nou ook weer het reglement?
3: Nee, ik heb het wel erbij.
2: Oké. Okay.
3: Maar dat was vooral, ja, er moet wel iemand winnen. Maar we hadden gewoon voor iets, ja, we iets meer verwacht van jullie.
0: Ja, ik snap, maar ik heel eerlijk. Ja, wij ook, ja.
3: Ja, jammer.
2: Ja, maar ik zie ook... Ik zie alleen maar verkeerde appjes in de app.

0: Hier, oh, dat fluitje, ik heb het wel herkend, maar ik weet niet de titel van artiest. Ja. Puntje, puntje, puntje stuurt iemand.
1: Is het 15 jaar oud ongeveer? Is
0: ja.
1: Het
0: jaar
2: oud?
0: Ja,
2: zeker.
1: Ja, ja, ik weet het. Ja, maar het komt. Ja, ik ben zelf 30 en ik heb het zo vaak gehoord, joh.
0: Bro, dit, ik ben ook bijna 30. Dit is de track die in de club altijd was. En dat je dan dacht, nou, ik ga even een drankje halen, want hier kan je niet op schuren. Zo'n track is het.
1: Ja, ik dacht aan Armin van Buuren of Ina, maar dat is ook niet.
3: Nee,
0: ja. Ah, ik krijg weer een bericht binnen. Simon, die zegt, het is de Lambana van Kaoma. En het is ook jongens, ja, ik ga... Nou, ik ga ook niet verder met het radioprogramma voordat het geraden is. Hier, ook Nanne, die zegt, het is de Lambada. Nee, jongens, het is niet de Lambada. Zal ik dan maar gewoon... Ik ga de telefoonlijnen ook maar aangooien. Dat je ook gewoon maar
2: ja,
0: kan inbellen.
2: Dat gaan doen.
0: Dan kan
2: laten
0: gewoon,
2: we nog even een nummertje draaien.
0: Oh, toch
2: en
0: wel.
2: Even wat kleine hintjes geven tussendoor, dan komen we er wel uit.
0: Oké, okay, we gaan nog een... Oké. Okay. Nou, dan, ik vind het, jullie mogen nog één gok doen. Doe even nog één goede gok.
3: Ja, het is wel
0: een buitenlandse zanger,
3: maar geen Engels of zo.
0: Nee, ik ben er nog hoor. Ik ben er nog tot 10 uur.
1: Ja, het helpt volgens mij nog wel een keer als je hem nog een keer gaat fluiten.
0: In your mind. Ah, ik wil Harry Styles even niet draaien. Ik vind jullie veel te gezellig. En naar welk terras gaan jullie? Want dan kom ik ook.
1: Ik zit daar. Nee,
3: ah, dat is... Ik wat...
2: Jullie moeten nog gaan borrelen, toch? Zeiden jullie? Of hebben jullie al...
1: Ja, ja.
2: Oh, we hebben een beller.
0: Oh, we hebben een beller. Even kijken. Dit is 3FM met wie?
4: Hi, met Louise.
0: Louise. Jij hoort dit liedje. En wat denk jij dat het is?
4: Ik denk dat het Stereo Love is.
0: Nou, Stereo Love. Van Edward Sharpe bedoel jij?
4: Ja, ik denk het wel. Ik ben niet zo goed met artiesten. Maar volgens mij is het Stereo Love.
0: En waarom denk je die?
4: Nou ja, volgens mij klinkt die wel ongeveer zo.
0: Oké. Okay. Denise?
4: Nee, Louise.
0: Louise? Dat is goed!
4: Oh, fantastisch.
0: William en Eva?
1: Ja.
0: Ja, dat is wel echt fucked up eigenlijk voor jullie.
4: Ja, ik was aan het luisteren en ik dacht, ja, ik moet even inbellen, want dit kan niet.
1: Ja, wij voelen ons ook echt niet goed hierdoor.
0: William en Eva, ik wens jullie, ondanks dat je niet hebt begonnen, toch een fantastische avond op het terras.
1: Ja, dankjewel. Ja, jij ook. Succes met de uitzending.
0: Ik vond je wel de leukste bellers die ik in mijn hele radiocarrière heb gehad. En Louise, gefeliciteerd. Ik ga jou en 3 vrienden 3 rondjes overmaken.
4: Oh, super. Top. Dankjewel.
5: Heb je ook zo'n dorst?
6: Luister de hele dag en maak kans op 3FM Terrastegoed.
5: 3 rondjes voor jou en 3 vrienden van 3FM.
0: Hé, hey, wat lekker dat het ook zo snel ging, hè?
2: Heel snel.
0: God de god. Edward Maas.

0: op je kop, vrienden om je heen, glas in je hand en de rekening, ja precies, die is 0 euro.
1: 3FM, de rastegoed.
0: Win 3 rondjes met 3 vrienden van 3FM. Luister vandaag en maak de hele...

Hey, nieuwe muziek van Loda Young, From Down Here. Misschien moet je hem even twee of drie keer horen. Het is een beetje zo'n liedje wat moet opstarten. Maar ach, het is wel fucking mooi. Goed gemaakt. Shout-out naar Loda Young. En shout-out naar jou dat je voor 3FM gekozen hebt. Let's go! Het is Andres hier. Tot aan 10 uur. Zometeen Lady Gaga, Just Dance. Maar eerst, God bless.

Marlon Hofstad en It's That Time. 3FM. Met zometeen jouw kans op een pot versgemaakte sambal Odijk. Dat is de sambal die ik zelf maak. Daar ben ik heel trots op, want daar zit heel veel liefde in. En ook heel veel knoflook. Hoe je die wint, ga ik je zo meteen uitleggen. 3FM.

0: 10 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
1: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.

0: jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Nu bij Iris Opticians, een tweede bril cadeau. Liever contactlenzen? Dat kan ook. Tot een waarde van €125. Kom langs bij onze vakmensen.
2: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: Tijd voor een nieuw interieur? Ontvang nu bij Goossens tot wel €750 voordeel op alle woon- en slaapkamermeubels. Ontdek het in de winkel of op goossens.nl.
4: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar €2 bij Burger King.
3: Tot wel €750 voordeel op je hele interieur. Kom nu naar een van de 25 Goossens winkels.
5: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
6: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
7: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
8: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot €600 korting. D-reizen. Live your dreams.
9: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
8: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-reizen. Live your dreams.
10: Ik ga je zo meteen een verhaal vertellen. Dat verhaal heeft te maken met camping nooit meer slapen. Is dat verhaal Odijk of is het onzin? En wat is camping nooit meer slapen eigenlijk? Je hoort het allemaal zo meteen na negenen. Eerst krijg je het nieuws.
11: Renate Kok met het NOS Journaal. Het hoofd van de Amerikaanse inlichtingendiensten, Tulsi Gabbard, heeft haar ontslag ingediend. In haar brief die ze online deelde, schrijft ze dat haar man ernstig ziek is. Een anonieme bron zegt tegen persbureau Reuters dat het Witte Huis haar onder druk heeft gezet om op te stappen. Gabbard kwam onlangs in opspraak omdat ze direct betrokken was bij de doorzoeking van een verkiezingskantoor van Atlanta vanwege een onderzoek naar vermeende verkiezingsfraude. Trump verloor daar in 2020. De tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in het gemeentehuis in Loosdrecht mag open blijven. Een groep omwonenden probeerde de opvang voor de tweede keer via de rechter te stoppen. Maar die zegt opnieuw dat de spoedprocedure die de gemeente gebruikte om de opvang zo snel mogelijk te openen, dat die geoorloofd was. Het ministerie van Infrastructuur legt spoorbeheerder ProRail een boete van zo'n €2,7 miljoen op, omdat er vorig jaar te veel storingen waren. Het ging om 586 storingen, terwijl dat er maximaal 520 mogen zijn. ProRail zegt dat de meeste van die storingen werden veroorzaakt door derden, bijvoorbeeld bij koperdiefstal of aanrijdingen. En nog eens 3 Nederlandse opvarenden van de vloot met hulpgoederen voor Gaza zijn vanavond aangekomen op Schiphol. Ze werden eerder deze week door het Israëlische leger op internationale wateren opgepakt en meegenomen naar Israël. 2 andere Nederlanders kwamen vanmiddag al aan en verslaggever Matthijs van der Wiel sprak met vrienden en familie.
12: Ja, ik maakte me ongelooflijk veel zorgen. Kijk, je bereidt je al een beetje voor. Maar totdat de video van Benneke Veer kwam.
13: De Israëlische minister.
12: De manier hoe hij zich mishandelde en vernederde. Ja, ik hield mijn hart vast. Omdat ik denk van, ja, daar is Pieter.
11: Ja, een 6e Nederlander die naar huis komt heeft vlucht gemist en zal naar verwachting later vanavond terugkeren. Het weer dan vannacht helder. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen opnieuw veel zon, 24 tot 29 graden. In de loop van de dag in het noorden ook wat bewolking. Kans op een bui daar. Dit was het NOS Journaal.
10: Brief en verkeer mag ik u aanbieden namens de Algemeen Nederlandse Wegenbond. De A1 Hengelo naar de Duitse grens. Bij de Duitse grens een file van een kwartiertje. En je laatste vertraging is op de A12. Dat is de Duitse grens, de andere kant op, naar Arnhem, bij Zevenaar. En daar is het 20 minuten aanschuiven. 3FM. 3FM.
13: nieuwsgierig. Secondlove.nl.
14: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
15: Opgelost. Autotaalglas.
16: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
17: Wij voetballen tegen kanker voor onze 12e man.
18: Ik verkoop spullen tegen kanker voor mijn grote liefde.
19: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
20: Kijk op kwf.nl/voor wie.
21: KWF. Tegen kanker voor het leven.
16: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
22: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
0: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.

0: alles. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
1: 3FM.
2: Hallo NCRV.
1: Andres Oudijk.
3: Ik ben beroofd op camping Nooit Meer Slapen. De 3FM Festival Camping. Ja, waarvan en hoe dat zit, ga ik je zo meteen vertellen. Naar Kevin en Roxy Dekker.

hoor je in de avondshow van 3FM. Mijn naam is Andres en ik vind het heerlijk dat jij en ik tot aan 10 uur vanavond samen de vrijdag mogen vieren. Er komt nog hoop moois aan hoor. Nieuwe muziek van Nothing But Thieves. En misschien word je vanavond wel een echte winnaar. Misschien pak je wel een zelfgemaakt potje sambal. Dat heb ik hier liggen, dat heet Sambal Odijk. Er zit heel veel liefde in en heel veel knoflook. Ik ga je een verhaal vertellen en aan jou de vraag: is dat verhaal Odijk of is dat verhaal onzin? En om dat nog even een beetje meer kracht bij te zetten, heb ik hier een speciaal liedje voor.

kan je doorsturen naar de app van de NPO Luister. Ik ben zo ongelooflijk hard beroofd. Ja, ben je ooit beroofd in je leven? Dan ken je het gevoel wat ik had. Paniek, zweetaanvallen, je alleen voelen op de wereld en ja, best wel machteloos. Wat is nou het verhaal? Afgelopen 3 dagen heb ik doorgebracht op camping Nooit Meer Slapen. Dat was de 3FM Festival Camping, waar 3 duo's streden om het gouden festivalbandje en hun ticket naar 8 festivals. Ik was daar aanwezig om verslag te doen op de radio. Dat was hartstikke leuk. En als je dan ook daar bent, zit je natuurlijk ook te wachten totdat er een nieuwe opdracht is, een nieuw verslag. En in die tijd kan je een beetje kletsen met de kandidaten. Nou, dat is heel gezellig. Je moet het zo zien, de kandidaten sliepen in 3 van die opgooi kwetsja-teentjes, weet je wel. Daar sliepen ze met z'n tweeën in, dus dat is echt lepeltje-lepeltje liggen. En er is 1 grote tent op dat terrein. En in die tent staat een koelkast en staat catering. Nou is het de ene laatste dag en in die koelkast waren alleen maar normale blikjes cola gehaald. Nou, ken je me? Ik ben de fitboy van dit radiostation. Dus ik wilde graag Cola Zero. Nou, dat was nergens te vinden. Daar heb ik een hele dag over geklaagd. Ik zeg, jongens, ik moet Zero, ik mag geen suiker. Dus op de laatste dag heb ik mijn eigen Cola Zero meegenomen. Maar ja, dit is maar 1 koelkast voor, nou ja, 40 man. Dus wat heb ik gedaan? Ik heb de Cola Zero verstopt in een lege doos waar broodjes in hebben gezeten. Die in de koelkast gedaan, zodat ik dacht, oké, als iemand die koelkast ingaat, ziet hij niet een blikje Cola Zero en wil die het pakken. Na de eerste 2 draaide klussen, dus de eerste opdrachten, denk ik, oh, mijn keel, ik heb dorst. En vol verwachting loop ik naar de koelkast. Ik doe dat ding open, ik hoor zo. Ik ga naar de onderste plank, ik zie mijn doos met broodjes. Ik open hem. En hij is leeg. Ik loop naar het terrein. En ik vraag, wie de fuck heeft mijn cola genomen? Heeft 1 van die kandidaten, die ook van sporten houdt, mijn blikje cola gedronken? Ja, kijk, ik kan me natuurlijk niet bemoeien met de winnaar, maar ik vond het geen leuke actie.

maar echt een goede nieuwe track. Nothing But Thieves, They Are Back. Je hoorde Evolution bij 3FM. Als je nu Odijk naar de app van NPO Luister stuurt, of je stuurt onzin naar de app van NPO Luister. Hey, Billy, you there?

0: Het is Charlie XCX.
1: Oldijk of onzin?
0: Ik vertel je net dat uit de koelkast van de camping op het 3FM Gouden Festivalbandje Camping Nooit Meer Slapen mijn blikje cola is gejat. Ja, ik ben gewoon lelijk beroofd. Aan jou de vraag, is dat verhaal Oleg of is dat onzin? Arnoud, jongen.
2: Hallo.
0: Ben je zelf ooit berooid? Beroofd?
2: Berooid?
0: Berooid. Ja,
2: nee, ik ben nog nooit beroofd. Nee, gelukkig niet.
0: Heb je wel eens een beroving gepleegd?
2: Nee, ook niet.
0: Oké. Okay.
2: Nee, ook niet.
0: Nou, dat is fijn, Arnoud. Weet je wel, safety first. Jij hoort dit verhaal en jij denkt...
2: Ja, ik denk dat het gewoon waar is. Want ja, die mensen die festivalbandjes willen winnen, die willen wel wat meer gratis. Dus die hebben gewoon dat blikje even meegenomen.
0: Nou, die willen een hele zomer op mijn kosten. als je trouwens wil weten wie dat heeft gewonnen, ga naar @npo3fm, kan je het zien op Instagram. Oké, Arnoud, jij kan zo meteen ook winnaar worden. Als jij inderdaad Odijk zegt, en dit verhaal is Odijk, dan win jij een zelfgemaakte pot sambal.
2: Super.
1: Dit verhaal is... Odijk!
0: Een eerste reactie alsjeblieft.
2: Nou, hartstikke mooi.
0: Jij wint en zelfgemaakte pot sambal.
2: Ja, lekker.
0: Die motherfuckers, je hebt me gewoon een blikje cola uit die koelkast getrokken.
2: En toen had je dorst, de hele tijd.
0: Toch ging ik aan bier.
2: Oh.
0: Hey Arnoud, ik wens jou een gezegende vrijdagavond.
2: Dankjewel. Goeie uitzending ook.

0: de fans thuis te wachten.
1: Er waren mensen vanaf woensdag aan het slapen.
0: Eindelijk, hij is terug. Harry Styles! Harry Styles is in Nederland. Maar dan ga je toch niet midden in de show al weg?
2: Ja, ik woon in Zwolle en eigenlijk kom ik gewoon niet thuis naar concert tegenwoordig.
3: Hey, 3FM, kunnen jullie helpen?
0: Tuurlijk. Wijnand en Jamie gaan ervoor zorgen dat Melissa en alle andere Harry Styles fans geen seconde hoeven te missen van de show en veilig thuiskomen. We rijden

Disclosure en Help Me Lose My Mind, die je hoort bij 3FM. Zullen we het volgende afspreken? Alle liedjes die jij hebt ontdekt, kan je naar me doorsturen in de app van NPO Luister. Maakt echt niet uit wat voor genre het is. Ik ga het proberen live aan elkaar te mixen. Ik heb hier de 3FM DJ-set uit de mottenballen gehaald. En ik wil jou in dat geval ook de nieuwste liedjes van... Nou ja, die ik heb geshazamd. Dan moet ik je wel vertellen, ik ben de afgelopen 3 dagen op een camping geweest. Dus ik hoor je denken, oh, dat zijn de Hollandse meezingers en party en zo. Er was veel techno op de camping. Dus ik hoop dat je daar een beetje van houdt. Hardhouse, techno komt jouw kant op. Dus zorg jij dan voor de balans. Je hebt de app van NPO Luister. Zo kan je me bereiken.

0: van 3FM, goedenavond.
1: Goedenavond, Andres.
0: Jij hebt een track ontdekt van Diplo.
1: Ja, zeker.
0: Waar was je?
1: Gewoon thuis. Ik kom eens vannacht uitgekomen.
0: Vannacht. En wat vind je er zo cool aan dan, aan die track van Diplo?
1: Ik vind zijn samenwerking met Cameron Whitecomb. Ik vind Cameron Whitecomb echt een super artiest. Die gast van Medusa.
0: Ja, die maakt country een beetje, toch?
1: Ja, zeker. Ja. Ik vind dat een super vette artiest. En als je dan samenwerkt met Diplo, ja, dat is gewoon een super vette combinatie.
0: Ik ga hem voor je draaien. Wat cool dat je er zo bovenop zit, jongen.
1: Helemaal goed, dankjewel.
0: Hij is voor je op de radio.
1: Yes.

nieuwtje van Cameron Wittkamp en van Diplo. Het is nieuw, Leon wilde het graag horen. Het heet Would You Still Love Me? En je hoort het bij 3FM. Mijn naam is Andres en alle teksten die je hebt ontdekt kan je naar me doorsturen. Gebruik daarvoor de app van NPO Luister of een DM'tje. Apenstaartje Andres Oudijk op Instagram.

0: Zometeen lekker knallen op die toeter. En je komt ook binnen als, als een echte motherfucker.
1: Wat, hoezo?
0: Ja, ik zie je goed petje.
1: Wat is dit nou?
0: Dat is toch onze running joke? Dat we altijd zeiden dat je goed,
1: goed petje.
0: Ja,
1: goed petje. Altijd het goede petje.
0: Het is Obi Rijmakers. Vanavond op de beat.
1: Zeker!
0: En dan ook gewoon morgenochtend weer de croissantjes
1: leveren. Uit en dan morgenavond weer aan het trekken. Dan op de show.
0: Zo, jouw portemonnee die doet...
1: Ik heb mijn portemonnee dat geluid nog nooit echt horen maken, maar ik hoop dat het nu een keer gaat gebeuren.
0: Hé, hey, Oms, wat heerlijk. Wat leuk dat je er bent vanavond.
1: Ja, gezellig. Hoe was het showtje?
0: Ja, vraag ik even aan Aram.
1: We zitten toch in blessuretijd, dus op zich, we kunnen het nu nog even bespreken.
2: Het was leuk.
1: Nee, is dat voor twijfelachtig?
2: Het was geweldig!
0: Yes.
2: Let's go! Dat stel vond ik, dat was dan wel denk ik het hoogtepunt.
0: Ja, Oops, ik heb denk ik vandaag de leukste bellers uit mijn radiocarrière gehad.
1: Wat hadden ze gedaan?
0: Ja, ze konden niet op het antwoord komen van het 3FM terrastegoed.
1: Ja.
0: Dan moesten ze een liedje raden en ze kwamen er maar niet op. En ze zaten te schreeuwen en te lachen in de auto. Ze waren al onderweg naar het terras.
1: Maar hadden ze al een klein pilsje op?
0: Nou, die kans sluit ik niet uit.
1: Ja, oké. Okay.
2: Ja.
0: Bij een lachballonnetje, weet ik het.
1: Lekker.
0: Hé, hey, en ja, zometeen gaat het een goed showtje worden.
1: Uiteraard.
0: Wat gaat de beatje brengen?
1: Nou, sowieso alleen maar echt hele vette dancemuziek. Allemaal nieuwe tracks die je nog niet hebt gehoord. Die vet zijn om even een keer te horen. En ik ga iets draaien, daar heb ik echt fucking veel zin in. Van het album Housela. Ken je dat?
0: Nee.
1: Is een album van iedereen die bij dat label van Skrillex zat. Komt uit 2017.
0: Oh.
1: Daar staan een partij tracks op, jongen. Een van is Chicken Soup. Dat is nog wel een...
0: Oh ja, Chicken Soup!
1: Die heb ik echt fucking veel gedraaid. Ja. Ik vroeg me in de nacht op 3FM. Ik ga iets anders van het album draaien. Heb ik echt fucking veel zin in.
0: Ik ga je even een klein stukje van Chicken Soup laten horen.
1: Ja, nee, doe dat vooral. Oh, wat een banger is dit.
0: Moet je horen.
1: Hij moet even... Ja, daar ja.
3: Walking, so sick.
1: Ja, dit album staat dus vol met alleen maar van dit soort bangers.
0: Zo,
1: dit is echt, maar, dit is knallen to the max.
0: Luister, ik denk dat wij in dezelfde tijd opgroeiden. Iedereen wilde Skrillex zijn.
1: Ja, ja, 100%.
0: Hij was echt...
1: Over dat haar.
0: Ja, ja. En niet door ook de huid.

0: dat label gaat dus door en daar is niet meer muziek van.
1: Nee, dit komt ook uit 2007. Het is van hetzelfde album, ik ga iets daarvan draaien. Dat hoor je nooit op de radio. Lekker. Toen dacht ik, fuck it. Ja, als ik de kans heb, dan ga ik ervoor. Ja, tuurlijk.
0: Ik bedoel, een klein bakertje erbij vanavond. Dan komt het helemaal goed.
1: Leuk.
0: Veel plezier. Lekker toeteren op de radio met Obi Rijmakers. Altijd bij de hand.

0: Ewenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van wil tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
1: BNW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BNW. Ontdek alle voordelen op bnw.nl.
2: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
1: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
3: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
5: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
4: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
6: Waarom experts WeHeat kiezen? WeHeat heeft gewoon de slimste warmtepomp. Verbruik minder gas en meer van je opgewekte zonnestroom. Bespaar tot wel 40% op je energiekosten. Er is een WeHeat warmtepomp voor elk type woning. Ga nu naar WeHeat.nl en begin met besparen.
7: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Good Way helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
6: Ga naar WeHeat.nl voor een gratis adviesgesprek. WeHeat, de slimste warmtepomp.
8: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
9: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
10: Wil je Blokker ook weer bij jou in de buurt? Ga naar blokker.nl en laat weten waar jij Blokker nog mist. Stem op jouw stad of dorp en misschien knip jij het oranje lint door bij een volgende opening. Blokker, van je huis houden.

0: Renate Kok met het NOS Journaal. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel wachten tientallen asielzoekers op een slaapplek. Het gaat om 60 tot 70 mensen. Vooralsnog is er geen zicht op een locatie waar ze vannacht terecht kunnen, zegt het COA. Medewerkers van het Rode Kruis hebben maaltijden uitgedeeld aan de wachtenden. Eerder vandaag werden er ook al tenten opgezet ter beschutting tegen de zon. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft het risico op verdere verspreiding van de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo opgeschaald naar zeer hoog. Er zijn 82 ebola-besmettingen vastgesteld in Congo en 7 doden, maar het zijn er waarschijnlijk meer, zegt de WHO.
1: But we know the epidemic in DRC is much larger. There are now almost 750 suspected cases and 177 suspected deaths.
0: Volgens de BBC zijn Britse wetenschappers bezig met een vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. De man van 20 moet 3 maanden de cel in omdat hij vuurwerk naar de politie gooide bij anti-AZC-rellen in IJsselstein. Een andere verdachte, een man van 40, werd vrijgesproken. Eind april werd meermaals actie gevoerd tegen de opvang van 150 asielzoekers op een veld bij een voetbalclub. Daarmee werden brandjes gesticht en de politie belaagd. 1 agent raakte gewond. En het hoofd van de Amerikaanse inlichtingendiensten, Tulsi Gabbard, heeft haar ontslag ingediend. In haar ontslagbrief schrijft ze dat haar man ernstig ziek is. Oorlogsveteraan Gabbard is geen voorstander van militair ingrijpen door de VS. Haar invloed op president Trump was beperkt, zegt correspondent Ryan Hermelijn.
2: Ze hoorde niet bij Trumps kring van vertrouwelingen en werd volgens berichten zelfs buitenspel gezet met de militaire acties in Venezuela en Iran.
0: Een anonieme bron zegt tegen Reuters dat het Witte Huis haar onder druk heeft gezet om op te stappen. Het weer dan vannacht helder, morgen opnieuw veel zon, 24 tot 29 graden. In de loop van de dag is er vooral in het noorden kans op een bui. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
3: In het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
4: Van ochtendzon tot lange avonden. Bij Kees-Mid Tuinmeubelen vind je alles wat jouw buitenmoment nodig heeft. Bezoek onze stores op Tweede Pinksterdag.
3: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
5: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
6: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
7: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de Loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
8: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
9: 3 op 3 uur lang alleen maar pompende dance op je radio. Obi hier, standing in voor Justin. Welkom bij The Beat op 3FM.

0: Goedenavond. Housemuziek en houseparties. Wie zich niet elk weekend in het nachtleven stort, kan vandaag zien en horen wat hij tot nu toe gemist heeft. House is niet zomaar muziek of zomaar een feest. House is een verschijnsel, een fenomeen. House is niet voor burgerlijke burgers.
1: Dit is The Beat op 3FM.
2: De hele week hoor je de nieuwe 3FM meegeten in handen van Harry Styles. Die heet Dance No More. Maar hier ga je hem niet horen. Dat beloof ik je, want bij de beat wordt er louter muziek gedraaid om keihard op te steppen. En dat mag ik wel op zo'n fucking lekkere avond als vanavond. We leiden editie 157 in van deze prachtige radiobijeenkomst. Speciaal voor dansvloerenthousiastelingen, aspirant dansvloerenthousiastelingen en iedereen die gewoon van strobo's, van lasers, van subwoofers houdt. En het is zonder Justin Verkijk. Die is op een soort lijpe sidequest in Detroit. Even denken, dan moet je keer 2 en dan gedeelde 6. Dat het 3 onthouden. Komma 1 plek naar voren. Het is daar nu, nou ja, ongeveer 4:08. Ik gok dat hij of bij een Detroit Tigers game zit of in de Ford-fabriek uithangt of zo. Ik weet het niet. Ik kan alleen maar denken aan die scène van Beverly Hills Cop. Met die vrachtwagen vol met peuken. Ja. Ik hoop zo dat hij er zo bij hangt eigenlijk. Neem even een paar pakjes mee, dat zou wel lekker zijn. Anyway, Obi Rijmakers hier stelling in met vandaag de beat. Een vooruitblik op een heel zonnig festivalweekend. Een belletje met DJ en producer Mayo over Beuken de Beatmix. En een heel groot pak aan nieuwe muziek. Poosje terug was Kevin Parker in de Ziggo met Tame Impala. En op die tour was soms ook Blackpink-zangeres Jennie erbij. Die gaf een zwengel aan hun tune Dracula. Nou, die zit dan weer in een soort gloednieuw disco-jasje door het helemaal herleefde Boys Noise. Het is dik hoor. Hoor je nu. Nieuw in de beat op 3.

studeerde in Rotterdam. Was eigenlijk fulltime aan het blowen op studentenkamers. Mijn leven een beetje aan het vergooien. Ja. En ik had een paar boze oortjes, want AirPods waren toen nog minder cool. Die had ik bijna geduct heet aan mijn schedel. Om gewoon de hele dag een hele lijpe dance luisteren. Toen kwam het label Ausla van Skrillex. Met een album met erop Joyride, Chris Lake, Abstract, Skrillex zelfs, Tony Romera. God, hey, ik denk dat mijn Spotify rap dat jaar uit niks anders bestond. Of bestond Spotify rap toen überhaupt al? Weet ik eigenlijk niet. Ausla heet het album. Noizu stond er ook op. En Lasers hoorde je in de beat. Oi oi, de seltzer staat koud, de terrassen zitten nog vol. De beats zijn ijskoud vanavond. Zo ook een gloednieuwe samenwerking tussen een van de allergrootste der dance uit eigen land met een paar Britse legendes, Kiki en Underworld. Ze zijn een hele tijd samen geleden de studio ingedoken. Het resultaat daarvan hoor je hier. Op welk specifiek model synthesizer dit is gemaakt, dat hebben we nog niet precies uitgevogeld. Maar dat de ARP aanstond, dat verraadt de titel al en het tempo ook. Daarna nog meer Brits moois met de Streets. ARP 12, Kiki en Underworld, nu in de beat op 3FM.

0: En ik heb hem nog niet gevonden. Dus ik zoek snel even door. Tot snel, lovers. Bye bye.
1: Bye bye. All the way from Detroit. Justin Verkijk. Lekker hoor, ik heb al een beetje naar die Instagram stories zitten kijken. Hij komt wel echt op vette plekken. Aanrader om even te volgen op Insta. Hey, dan door met de beat. Een blokje high energy klappers allemaal net uit. Allemaal flinke kickstart van je weekend. De eerste is een herbewerking van een garage house-achtige klapper die niet van de festivalwijd is meer is weg te slaan. Dean Turner.

0: Zeker. De tempo zo doormidden met de streets.
1: Lekker, man.
0: Een soort pubmelancholie uit 2004. Al zijn er nog wel plekken waar Guinness en de streets samenkomt, moet je wel heel goed zoeken. Obi Rijmakers hier, standing in voor Justin Verkijk. Je bent bij The Beat op 3FM. Maar Justin is wel het type guy dat dan nooit echt thuis goed achter kan laten. Ja, die gaat dan met zo'n goedkope Chinese webcam zijn lege waan in de gaten houden op zijn telefoon. Zo eentje die kan bewegen. Met nog zo'n webcam kijken of de koelkast nog wel gevuld is met bako. Zo is hij. Dus dan laat hij ook zijn eigen radioprogramma niet met rust.
2: Hey freakies, even een klein berichtje van mij. I'm having the time of my life in Detroit. Ik ontmoet hier allemaal legendes van mensen die de eerste houseplaten op de radio draaiden tot mensen die verantwoordelijk zijn voor het ontstaan van techno. En ik ben een radio-dj aan het zoeken. The Electrifying Mojo, een man die hier 50 jaar geleden zijn eerste uitzendingen maakte. En die ja, eigenlijk met zijn programma's en de muziek die hij draaide vooral ervoor zorgde dat die ja, eerste lichting techno-producers die muziek gingen maken. Dus dat is super bijzonder. We zijn 50 jaar verder. Mensen hebben het er vandaag de dag nog steeds over. Hier in de stad leeft dat echt nog heel erg. Dus ja, Obi, ik denk dat we nog wel even aan de bak moeten als we willen dat mensen over 50 jaar nog over ons praten, denk ik.

drie luik. Dean Turnley, ABC, Gia Ling en Nederlands trots Lemmer hoorde je bij 3FM in de beat. Mijn naam is Obi en ik heb ze voor je. Een lading hele forse beats. En een heuse primeur. Een soulvolle houseplaat van Nederlands voor luxe DJ-inspiratie en allround legende Rob Manga. Draait al flink wat jaren mee in de house, techno en de hip-hop tempels van Amsterdam. Maakte regelmatig acte de présence in de panoramabar van het Berlijnse Berghain, waar je eigenlijk nooit binnenkomt. En heeft een poos geleden een nieuw label opgericht, As the World Turns. En je hoort zijn nieuwste track hier voor het eerst. 9 juni komt hij uit, maar we hebben hem alvast voor je.

0: En het was Shake That in the Blonde Remix. Even eentje uit mijn archieven 2014. Hey. Kun je je voorstellen dat Daddy Trance himself toen nog helemaal in die Disclosure-achtige deep house zat? Het is toch interessant hoe mensen zich dan kunnen ontwikkelen. En ook die sound gewoon hartstikke meegaat. I love it. Je bent bij de beat op 3FM. Het is 10 minuten voor 11. Mijn naam is Obi. We gaan even de Atlantische Oceaan over naar Michigan. USA, Detroit, de techno-hoofdstad Motor City. De geboorteplek van Motown. De muziek leeft daar en overleeft daar naast alle donkere kanten vol ongelijkheid, racisme, criminaliteit is ook heel groot in Detroit. En onze eigen Justin Verkijk, in principe de eigenaar van dit radioprogramma, die is daar nu om te graven naar het verhaal achter Detroit's radiolegende The Electrifying Mojo. Een van de grootste inspiratiebronnen van Justin om onder andere dit programma te gaan maken. Hij gaat proberen zo dicht mogelijk in de buurt te komen van de beste man, die ondertussen de 80 heeft aangetikt. Dus het wordt ook wel een beetje spannend, snap je? Intussen belde Justin ook even aan bij een andere grote held van hem, Moody Man. Die heeft in Detroit een legendarisch huis waar hij zijn persoonlijke muzikale collectie bewaart. Het is voornamelijk gevuld met mastertapes en zeldzaamheden van Prince. Hoe dat ging, hoor je nu.
1: Dit is een van de huizen waar Moody Man woont. Ik weet niet of hij hier echt woont. Wat ik wel zeker weet, is dat hij hier al zijn Prince-platen bewaart. En dat zijn er nogal wat, heb ik begrepen. Dit is gewoon voor mij een van de meest iconische gebouwen van Detroit. Ik ben gewoon echt een Moody Man fan. Moet ik aanbellen? Ik durf het niet zo goed. Ik heb een grote mond en ik doe alles, zeg maar. Maar hier nu aanbellen is wel iets wat ik echt heel eng vind. Maar goed, we zijn er toch, hè? Dus we gaan het maar gewoon doen. Daar gaan we.
2: Ik wil hier beneden staan. Ik voel me echt heel oncomfortabel. Ik voel me als een klein kind die net heeft aangebeld en vergeet is weg te rennen. Zijn belletje trekken. Volgens mij is het niet. Weet je wat we doen? Ik ga gewoon hier wonen. Want deze staat ik ook. Gaan we hier wonen? Ben ik de nieuwe buurman van Moody Man. En dan ga ik gewoon iedere dag een kopje suiker bij hem lenen. Net zo lang totdat ik eindelijk naar binnen mag bij het Prinshuis.
0: Ach, ik hou zo van die avonturen van Justin. Je kunt het allemaal volgen op zijn Instagram.

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Is jouw ideale date ook hbo of academisch opgeleid? Check dan de kennismakingsactie op e-matching.nl.
3: Let op, kan leiden tot een vaste relatie. E-matching is gratis voor studenten en singles tot en met 35 jaar. Durf jij het aan?
4: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. De stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
5: Tijd voor een nieuw interieur? Ontvang nu bij Goossens tot wel €750 voor.

0: voordeel op alle woon- en slaapkamermeubels. Ontdek het in de winkel of op goossens.nl.
1: Chris?
2: Ja?
1: Hoef jij niet te werken vandaag?
2: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
1: Dus, heb je nu...
2: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
1: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
0: Tot wel €750 voordeel op je hele interieur. Kom nu naar een van de 25 Goossenswinkels.
3: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Hey jij daar, het zijn nu vakantiegeld superzeelweken bij Prijsvrij Vakanties en je krijgt tot wel €600 korting.
5: Dus heb jij ook zo zin in een vakantie? Boek dan nu je reis op prijsvrij.nl.
4: Prijsvrij Vakanties, jouw zorgeloze reis voor de beste prijs.
6: Nu bij Coolblue. Korting op Tapo IP-camera's en deurbellen tijdens de vakantiegelddeals. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
5: Heb jij ook zo zin in een vakantie?
4: Prijsvrij vakanties.

0: ook nieuwsgierig. Secondlove.nl.
1: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
2: Voor de makers.

0: het laatste nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel wachten tientallen asielzoekers op een slaapplek. Het gaat om 60 tot 70 mensen. Vooralsnog is er geen zicht op een locatie waar ze vannacht terecht kunnen, zegt het Rode Kruis. Medewerkers van het Rode Kruis hebben maaltijden uitgedeeld aan de wachtenden. Eerder vandaag werden er ook al tenten opgezet als beschutting tegen de zon. Premier Jette sprak op zijn wekelijkse persconferentie over een asielcrisis. Hij is hiermee de eerste van het kabinet die dat doet. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft het risico op verdere verspreiding van de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo opgeschaald naar zeer hoog. Het officieel vastgestelde ebola-besmettingen staat op 82 in Congo, maar er zijn ook nog zo'n 750 vermoedelijke besmettingen. Officieel zijn 7 mensen aan het virus overleden, maar het aantal verdachte sterfgevallen ligt inmiddels op 177. Volgens de BBC zijn wetenschappers bezig met een vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Dat zou binnen enkele maanden klaar kunnen zijn. De Amerikaanse inlichtingenchef Tulsi Gabbard stapt op. Ze schrijft in haar ontslagbrief dat haar man ernstig ziek is en hem volledig wil steunen. Persbureau Reuters meldt op basis van anonieme bronnen dat het Witte Huis Gabbard onder druk heeft gezet om op te stappen. Ze drong niet door tot president Trumps vertrouwelingen en had in de praktijk weinig invloed. Het ministerie van Infrastructuur legt spoorbeheerder ProRail een boete van zo'n 2,7 miljoen euro op, omdat er vorig jaar te veel storingen waren. Het ging om 586 storingen, terwijl dat er maximaal 520 mogen zijn. ProRail zegt dat de meeste storingen werden veroorzaakt door anderen, bijvoorbeeld door koperdiefstal of aanrijdingen. Het weer, vannacht is het helder en koelt het af tot een graad of 12. Morgen opnieuw veel zon en dan wordt het 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
2: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel mondverzorging, 2 plus 2 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
3: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
4: Passie voor techniek? Mooi! Bij Hanap werk je aan

0: techniek die Nederland draaiend houdt. In energie, water, installatie en telecom. Bij HANAP vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werkenbijhanap.nl.
1: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
0: Toe aan een uitdaging in techniek? Bekijk alle HANAP-vacatures op werkenbijhanap.nl.
3: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.

tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.

20 jaar uit. En toch nog steeds even fris. Love it. Ik ben bij de Beat op 3FM. Het is 9 minuten over 11. Mijn naam is Obi. En Disco Volante hoor je. Nou, ik hoorde net in het nieuws dat ProRail een grote boete krijgt. Omdat ze te vaak storingen hebben gehad. Maar er is één trein in Nederland. Eén trein. Die rijdt altijd.

0: Oh, even lekker. Speciale bakenmoment. Dit is jouw kans om er eentje in te schenken. Ervoor te zorgen dat je vrijdagavond een fatsoenlijke twist krijgt. Misschien nog een beetje te redden valt. Heerlijk. Ik ga alleen niet voor een bakootje. Ik heb besloten dat ik het niet ga doen. Heeft ermee te maken dat ik morgenochtend om 7 uur weer de ochtendshow op dit radiostation moet presenteren. Ik denk, als ik nu een bakootje wegtik, dan lig ik om 4 uur nog steeds een stuiter in mijn bed. Tegenover mij Dave, drijvende kracht achter het radioprogramma.
1: Yes.
0: What's poppin'?
1: I'm good. Ik ben deze week 32 geworden.
0: Gefeliciteerd. Wanneer was je jarig?
1: Woensdag.
0: Ah, ja. Ik heb er weinig over gehoord binnen het bedrijf.
1: Ik was hier ook niet op.
0: Ah, oké, dat verklaart
1: het. Ik was gewoon taart aan het eten.
0: 32?
1: Ja.
0: Damn. Fucking oud, ouwe.
1: Ja. Ja. Ik voel me eigenlijk gewoon best wel fris.
0: Ja?
1: Misschien wel frisser dan...
0: Wat is je mentale leeftijd?
1: 28, denk ik.
0: Ah, ja. Oké. Okay. Ja, fair enough.
1: Ja.
0: Gefeliciteerd.
1: Dankjewel.
0: Namens iedereen ook die naar de beat luistert. Ja, tuurlijk. Felicitaties en welkom in de NPO Luister. Nationale bakenmoment. Ik trek even een seltzertje open.
1: Ja.
0: Jij doet hetzelfde.
1: Ja.
0: Zijn wij de zwakke variant? Zeg maar op het moment dat wij met z'n tweeën het radioprogramma moeten vervangen. Want het is normaal van Justin Verkijk die een soort religieus alleen maar baken drinkt. Zijn wij zwakker?
1: Ja, dit kalenderjaar zijn we echt een soort experiment begonnen, Justin en ik. En hebben we gewoon allerlei drankjes geprobeerd. Vooral de eerste 2 maanden van dit jaar. Zelf cocktails gemaakt. Allemaal,
0: GHB.
1: Nou ja. Bacardi kindercola.
0: Wat was de beste?
1: De Bloody Marys. Met echt bleekselderij erin. Stengels bleekselderij.
0: Ja, maar
1: ik ook. Totdat we hem hier hebben gemaakt. En toen dacht ik, ja, ik besef dit wel.
0: Ik vind überhaupt tomatensap, fok ik niet mee.
1: Dat snap ik.
0: Fok ik gewoon niet mee. Vind ik niet lekker.
1: Het is gewoon een hard gazpacho.
0: Ja, een hard gazpacho. Dat betekent wel de lading, ja. Ja, nou, ik was een stengel erin, gadverdamme. Ja, ik was op de verjaardag van Justin.
1: Wat gezellig.
0: In Den Haag viert op een of ander shady industrieterrein waar je door de zwervers heen moest beuken om erbij te komen. En daar werd ook wel voornamelijk bako gesfeerd, maar dat nam dus niemand. Niemand nam daar een bako. Toen dacht ik, volgens mij zijn we er overheen. Hij heeft het kapot geïnfluenced.
1: Zullen er misschien wel dranken zijn geweest waar je niet over mag praten? Bako was gewoon een dekmantel.
0: Ja. Hey, wat lekker dat je in de beat hebt staan. Het is 3FM, 12 minuten over 11. Mijn naam is Zoe. Ik zorg er even voor dat het programma in goede handen is. Terwijl Justin lekker op reis is in Detroit. Uiteraard wel gewoon work-related. Maar dat kun je allemaal checken op zijn Instagram. En als het nationale bako-moment toch ook even een soundtrack moet krijgen. Dan dacht ik, ja, het moet ook wel een tikje ordinair zijn. Een beetje exotisch. Mediterraans exotisch. Ja, ik heb er wel eentje te pakken, denk ik. Blijf even in de puntige elektrosfeer. Wereldster Peggy Goo heeft een remix gemaakt van een andere wereldster, Madonna. Die is op haar 67ste helemaal terug in haar disco-era. Ze brengt in juli de lang verwachte vervolg op het enorm succesvolle album Confessions on the Dancefloor uit. En daar heeft Peggy Goo dus iets mee gedaan. I feel so free in the Peggy Goo Energy Mix. Weet je wel,

hoe de nieuwste release in elkaar heeft geknutseld. The Beat. En dan weer helemaal een frisse duik met Tisha. De Londense met haar eigenzinnige house sound weer helemaal op retour is. I Need You hoorde je met de vocals van Ellie Maxwell. Je bent bij The Beat op 3FM. Het is 6:56. Alleen maar pompen. Tijd voor wat smerigheid uit de UK. Funky Garage veteraan Champion heeft vorige maand een nieuwe release gedropt. Pull Up. Echt een beuker. Batman the Tector, bitch on the Piafadan, DJ. Give me the inner cassie, one kiss thing all I want, a caravan.

0: Peggy Goo de nieuwste release in elkaar heeft geknutseld.
1: The Beat.
0: En dan weer helemaal een frisse dijk met Tisha. De Londense met haar eigenzinnige house sound weer helemaal op retour is. I Need You hoorde je met de vocals van Ellie Maxwell. Je bent bij The Beat op 3FM. Het is 6:56. Alleen maar pompen. Tijd voor wat smerigheid uit de UK. Funky Garage veteraan Champion heeft vorige maand een nieuwe release gedropt. Pull Up. Echt een beuker.
2: Batman the Tector, bitch on the Piafadan, DJ. Give me the inner car, see one kiss thing all I want, it carry off it.

ben je dan nu een toekomstige festivalfavoriet? Staan op Down the Rabbit Hole, daar gaat hij binnenkomen. Ik garandeer het je. Kleine origin story, die track is gemaakt in de gloednieuwe Spaanse Udra Studio. Ligt aan de kliffen op de kliffen aan de Mediterraanse Zee. Gewoon zo'n set speakers voor je neus ter waarde van een goed jaarsalaris. En dan uitzicht op de golven. Ach, Overmono is keihard terug en goed geïnspireerd ook. Dit is Lock Up.

Met een paar gruizige platen vol elektronica over mono. The Godfathers of Eclectic Electronics. The Chemical Brothers, It Doesn't Matter. En dan nog Tijdsgeest van IJsland erachteraan. Die laatste die ga je echt op heel veel plekken zien dit jaar. Down the Rabbit Hole, Into the Great Wide Open, Lowlands. En dan ook nog een clubtour in het najaar langs de grote zalen. Het is bijna middernacht.

0: goedemiddag, zeg jij. Het is bijna 11:45.
1: Ja, het is maar hoe je bekijkt, hè, welke kant van de wereld je zit.
0: Is dat voor jou
1: maar
0: middag?
1: Ik ben wel in Amsterdam eigenlijk, nee. Nou,
0: okay. Je bent gewoon laat wakker geworden.
1: Ja, valt ook wel mee.
0: Okay. Hoe is de start van je weekend, behalve zweterig, want fucking warm?
1: Het was extra zweten, want ik was net bij Harry Styles.
0: Oh, leuk.
1: Vraag me ook vooral niet waarom. Maar ik was er.
0: Was het wat?
1: Het was interessant. Ik vond vooral de weerkaatsing van de lampen en de lasers op het dak van de arena vond ik heel vet.
0: Oké. Okay.
1: Ja. En er was ook wel een beetje tegen het einde

0: had ik wel een paar tracks waarvan ik dacht van, ik vind het eigenlijk best wel vet. Maar ik weet niet of het begin misschien dan echt helemaal niet mijn ding was en dat ik er aan begon te wennen. Of dat ik het echt vet vond.
1: Ja,
0: maar misschien moet ik morgen even gaan luisteren.
1: Misschien soms ook even een beetje het snobistische petje afzetten. Ik wil niet dat het gelijk in je schoenen schuiven, maar dat kan het natuurlijk wel zijn.
0: Ja, maar ik hou wel van popmuziek. Dus okay. Ik denk dat ik dacht van één track, dacht ik van, dit klinkt alsof het voor Dua Lipa is geschreven. Maar dan, zij wilde het niet hebben. Dus
1: ja,
0: dan
1: bij Harry Styles
0: gekregen.
1: Hey, met dit weer, ben je dan iemand die liever een meer induikt? Of zoek jij de verkoeling op in een donkere studio?
0: Een beetje van beide. Ik hou heel erg van zwemmen. En Flevo Parkbad hier in Amsterdam is mijn favoriete buitenbad. Ja. Die is nu ook sinds een maandje weer open. Dus dan ga ik het liefst in de ochtend even een uurtje zwemmen. En daarna en ook even in de zon chillen. En daarna gewoon lekker de studio in.
1: Wat lekker.
0: Ja.
1: Ja, over die muziek gesproken. Het klinkt soms af en toe een beetje alsof jij met een band een elektronische track speelt. Tell Me What You Like bijvoorbeeld. Hij heeft echt een beetje die post-punk feel. Wat zijn de artiesten, de genres, de vibes die jou inspireren?
0: Oh ja, grappig dat je dat van die track vindt. Want ik vind het eigenlijk bij die laatste plaat eigenlijk het minst. Maar misschien heb ik zelf een andere perceptie daarvan.
1: Ja.
0: Ik kom eigenlijk van een punk-achtergrond. Dus voor mij de vibe is dat het altijd geweest. En als je bijvoorbeeld, dat heeft echt best wel lang geduurd voordat ik elektronische muziek eigenlijk vet vond. Als je 3 jaar geleden tegen mij zou zeggen van, hey, house, techno. Zou ik denken, ja, wat wil je, wat een kut muziek. Het is de hele tijd hetzelfde. Ik denk dat het uiteindelijk, heb ik Sandrine een keer hoorde draaien. Heel cliché ook. En daardoor ben ik het heel nice gaan vinden. Dus ik denk, doordat ik die achtergrond heb, meer punk, post-punk. En dan toch uiteindelijk elektronische muziek wel heel vet gaan vinden. Dat een beetje daarin doorsudderd.
1: Ja, ja, ja. Er is nu dan een nieuwe release van je op United Identities. Prepare to Crash. Wat moeten we daarover weten?
0: Ja, klaar zijn voor een ongeluk, denk ik.
1: Maar wat ja, nou, leg uit.
0: Wat het is, voor mijzelf is het een beetje emotionele clubmuziek. Maar het is eigenlijk het zijn 2 clubtracks. Eentje met meer een stuwende baslijn. En eentje die is meer floaty. Maar dan wel weer op mijn manier. Die is meer house. En ook wat snellere tempo's dan wat jullie over het algemeen van mij gewend zijn. Dus eentje is wel 140, 135. Dus wat meer up-tempo.
1: Ja.
0: Clubmuziek en weer op United Identities. Dat vond ik gewoon heel nice om weer met Carissa samen te werken. Die de eigenaar is van het label. En bij haar heb ik ook gewoon mijn eerste EP. Dat is nu denk ik 4 jaar geleden gereleased.
1: Ik merk altijd bij sommige artiesten, die maken dan tracks met iets in gedachten, weet je wel. Dat het dan goed valt op een donkere weg met alleen de achterlichten van je medeweggebruikers die je dan gezelschap houden. Of dat ze juist een track maken die het heel goed doet in een gruizige kelder ergens. Welke specifieke momenten of sferen of situaties of plekken heb je dan in gedachten? Dat je denkt, ik heb nu een track gemaakt, daar komt hij het beste tot zijn recht.
0: Ja, ik denk wel eigenlijk lekker in de auto rijden, maar dan zonder rijbewijs.
1: Ben je liefhebber van rijden zonder rijbewijs?
0: Ik heb geen rijbewijs, maar ik vind rijden wel heel leuk.
1: Ja,
0: dat is wel goed hoor. Ja, ik kan je wel oppikken zo meteen als het nodig is. Als jij auto regelt.
1: Iedereen zonder rijbewijs zegt dat ze goed kunnen rijden. duidelijk. Ik laat mijn pasje thuis. Ik stap dadelijk in de wagen, alright?
0: Ja, gezellig.
1: Zometeen een uur lang je guestmix op 3FM. Wat kunnen we daarin verwachten? Wat ga je draaien?
0: Het is vooral veel house. Godhouse, natuurlijk. Shout-out ook. En het begint heel housey. Wat rustiger. En het gaat op een gegeven moment gaat een beetje richting, schuurt een beetje techno aan, maar ook weer net niet. En dus mijn nieuwe plaat. 2 tracks, die zitten erin. Een track van een oudere vorige release. En de laatste track is eigenlijk een collab met Kira Caldi. Die uitkomt op Off the Grid ergens einde dit. Dat is het eigenlijk.
1: Alright, ik ben benieuwd.
0: Beetje van alles wat.
1: Als die zometeen in de smaak valt, mensen willen meer clubs, festivals. Waar kunnen de 3FM-luisteraars je de komende tijd zien en horen?
0: In juni heb ik een all-nighter in NAR. Dus dat wordt heel leuk, op een donderdag.
1: Okay.
0: Dus dat is echt een goed vroeg begin van je weekend. Echt aan te raden. En in juli, Down the Rabbit Hole. op de Croque Madame met Maison Nouveau. En Orbit met United Identity, dat is ook in juli. Dat zijn denk ik wel de hoogtepunten voor de komende 2 maanden.
1: Alright. Ik ben benieuwd. Zometeen vanaf 12 uur op 3FM, middernacht. Mayo met de Beatmix.

zit flink in de sausen vanavond. Honey Dijon met Slide Work en net Mayo aan de lijn. En dan moet de afsausen er nog aankomen. Een uur lang die beatmix van Mayo met een unreleased collab. Met Kira Caldi

0: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
2: Oh, nu al zin in zaterdag.
1: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
3: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
4: Hoppa.
3: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
4: 3-sterren-slot.
3: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.

0: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kiezelstranden, zandwoorden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
1: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
2: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
3: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
2: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.

0: Stef Banstra met het NWS Journaal. De gemeente Stadskanaal opent opnieuw een nachtopvang voor asielzoekers die geen slaapplek kunnen vinden in Ter Apel. Het gaat om 60 tot 70 mensen voor wie nog een plek gezocht moest worden. Medewerkers van het Rode Kruis hebben eerder maaltijden uitgedeeld aan de wachtenden. De gemeente Stadskanaal opende eerder deze week ook al een tijdelijke noodopvang. Premier Jette sprak op zijn wekelijkse persconferentie over een asielcrisis. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft het risico op verdere verspreiding van de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo opgeschaald naar zeer hoog. Officieel zijn er 82 ebola-besmettingen vastgesteld in Congo, maar er zijn ook nog zo'n 750 vermoedelijke besmettingen. Officieel zijn 7 mensen aan het ebola-virus overleden, maar het aantal verdachte sterfgevallen ligt inmiddels op 177. Volgens de BBC zijn wetenschappers bezig met een vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. En dat zou binnen enkele maanden klaar kunnen zijn. Nog eens 3 Nederlandse opvarenden van de vloot met hulpgoederen voor Gaza zijn gisteravond aangekomen op Schiphol. Ze werden eerder deze week door het Israëlische leger in internationale wateren opgepakt. Dat is volgens internationaal recht illegaal. Daarna werden ze tegen hun zin meegenomen naar Israël. 2 andere opvarenden, een journalist van BNNVARA en zijn cameraman, waren eerder vandaag al geland. De 6e Nederlander heeft de vlucht gemist en zal naar verwachting later terugkeren. En spoorbeheerder ProRail krijgt een boete van zo'n 2,7 miljoen euro... omdat er vorig jaar te veel storingen waren die een grote impact op de dienstregeling hadden. Het ging om 586 storingen, terwijl dat er van het ministerie van Infrastructuur maximaal 520 mogen zijn. Volgens ProRail werd het grootste deel van die storingen veroorzaakt door anderen, bijvoorbeeld door koperdieven of aanrijdingen. Ook zegt ProRail dat er vaker storingen zijn door tekort aan materieel en ook personeelstekorten. Het weer. Vannacht is het helder en koelt het af tot een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon. Het wordt dan 24 tot 29 graden. In de loop van de dag is er vooral in het noorden ook wat bewolking en een kleine kans op een bui. Dit was het NWS Journaal. 3FM
1: NTR. Obi Rijmakers.
2: Yo, het is 3 minuten over 12. Je bent bij The Beat met een uur lang een take over The Beat Mix, hoor je nu. In handen van Mayo.

0: andere, die ene remix van Fadeless Insomnia komt eraan. Eerst het nieuws.
1: Stef Banstra met het NOS Journaal. Stadskanaal heeft opnieuw een nachtopvang geopend voor asielzoekers die geen slaapplek kunnen vinden in Ter Apel. De gemeente meldt dat zo'n 80 mensen met een bus naar Stadskanaal zijn toegebracht. Het Rode Kruis heeft op de locatie bedden klaargezet. Zo'n 10 mensen bleven vrijwillig achter in Ter Apel. Stadskanaal opende eerder deze week ook al een tijdelijke nachtnoodopvang. Premier Jette sprak op zijn wekelijkse persconferentie van een asielcrisis. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft het risico op verdere verspreiding van de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo opgeschaald naar zeer hoog. Officieel zijn er 82 ebola-besmettingen vastgesteld in Congo, maar er zijn ook nog zo'n 750 vermoedelijke besmettingen. Officieel zijn 7 mensen aan het virus overleden, maar het aantal verdachte sterfgevallen ligt inmiddels op 177. Volgens de BBC zijn wetenschappers bezig met een vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Dat zou binnen enkele maanden klaar kunnen zijn. Deze week zijn 2 mensen overleden die tijdens de Tweede Wereldoorlog gevangen zaten in kamp Vught. Het gaat om Ellie Vleeshouwer Blok, een van de eerste gevangenen in kamp Vught. Zij overleefde 8 concentratiekampen en overleed afgelopen dinsdag op 101-jarige leeftijd. Het kamp maakt ook bekend dat Marie Verbraken Blommaert is overleden. Zij zat in 1943 in kamp Vught en was koerier in het Zeeuwse Verzet. Verbraken Blommaert werd 105 jaar oud. En in Den Haag heeft voetbalvereniging Haagse Hout een aantal wedstrijden moeten verplaatsen vanwege een broedende meeuw. Op het hoofdveld, pal naast een doel, heeft de meeuw een nest gebouwd en eieren gelegd. Het gevolg is dat een deel van het hoofdveld voorlopig niet beschikbaar is voor wedstrijden. De Haagse voetbalvereniging nam contact op met de dierenambulance, maar die had slecht nieuws, want meeuwen zijn beschermde vogels. Het nest mag daarom niet worden verstoord. Het weer, vannacht is het helder en koelt het af tot een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon. Het wordt 24 tot 29 graden. In de loop van de dag is er vooral in het noorden ook wat bewolking en een kleine kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
2: 3FM. BNN Varen. Jasper Schrijvers.
0: Het is de plaknacht op 3FM met heel veel fijne muziek. Zometeen de 1975. Ook Micha komt eraan.

0: De 1975 bij 3FM. Hey, als je even nadenkt, hè, het allermooiste concert waar jij ooit bent geweest. Dat is denk ik niet een super grote venue met een lijpe lasershow en 100.000 man om je heen. Vaak zijn intieme concerten het mooiste. En woensdag was ik daar getuige van, want op de 3FM Festival Camping Nooit Meer Slapen, daar kwam Micha voor een intiem kampvuurconcert. We hadden allemaal bierbanken om een kampvuur neergezet. En daar stond Micha met zijn gitaar. Ik laat even een klein stukje aan je horen.
1: May you

0: van in mijn ogen. Zo mooi was het. Je hoort hem nu op 3FM zonder kampvuur, maar wel met die fijne hits. Dit is Liar.
1: Meer Nederlands talent ontdekken.
2: Hi, dit is Micha en ik ben 3FM Talent.

Tate McRae, Greedy. Bij 3FM, een hele goede nacht. Ik ben Jasper en je hoort hier de meeste muziek van heel Nederland. Zometeen onder andere Kevin en Roxy Dekker. Sam Fender ga je horen en de nieuwste van Nothing But Thieves. Is echt een goed liedje. Moet je even voor blijven luisteren. Hoe gaat het met jou? Heb je een fijne vrijdagnacht? Heb je de eerste warme dag in Nederland overleefd? Hè? Nou, even een paar tips van mij. Smeer je in. Drink water en geniet ook vooral, want het is gewoon super lekker. Mezelf lekker in de tuin gaan zitten en een beetje gaan tannen en een boekje gaan lezen. Ik ben benieuwd wat jij aan het doen bent. Je kan het laten weten via de NPO Luister-app hoe je er vanaf bij zit. Lieve is nog even een rondje aan het lopen met de puppy. Oh, jaloers, ik wil ook een puppy. Lijkt me heel leuk. Pim die heeft lekker lopen bakken in de zon. Mijn benen zijn geen melkflessen meer, zegt hij. En Sarah die heeft vandaag de bruiloft van de boer gehad waarbij ze getuige was.

0: vanaf de start.
1: Kevin en Roxy Dekker, jij hebt mij.
2: Het 3FM Gouden Festivalbandje.
1: Misschien heb je het meegekregen de afgelopen dagen. We hadden de allervetste prijs van het jaar die we konden weggeven. Het 3FM Gouden Festivalbandje. Geef je toegang tot 8 festivals. En aan de telefoon heb ik de winnaar. Hey, goeienacht Ilse.
3: Goeienacht, hallo.
1: En gefeliciteerd, want oh my god, wat een vette prijs heb jij gewonnen, zeg.
3: Ja, niet normaal, hè. Echt super vet. Echt heel leuk.
1: 3FM Gouden Festivalbandje. Voordat we even gaan vooruitblikken op die festivalzomer die je gaat hebben. Je hebt er wel voor moeten strijden, hè? Dus je hebt het niet zomaar gewonnen.
3: Nee, het was echt 3 dagen lang strijden. Super spannend, want we wisten ook echt niet welke challenges we moesten doen. Dus elke dag was het gewoon weer gaan. En we hebben het gewoon gered. Ja, echt mega.
1: Dus even voor de duidelijkheid, je hebt op een camping geslapen. Er waren 4 duo's geselecteerd. En dat was sowieso nog niet zeker dat je überhaupt... Er was maar plek voor 3 duo's uiteindelijk. Dus je moest überhaupt al strijden om er op tijd te zijn.
3: Ja, en dat was echt, dat kwam als een bom binnen. Toen ik daar in de studio stond met Jent, toen dacht ik ook echt, oh my god, nee. En ja, toen moesten we maar op zoek. En dat was zo spannend. En we zijn helemaal echt de verkeerde kant eerst opgereden. En ook een soort van, nou, niet de snelweg op, maar wel een pad wat eigenlijk niet echt kon. Dus het was echt chaos, maar we made it. Gelukkig was het tweede. Dus dat was echt super.
1: En je was uiteindelijk dan ook daar 3 dagen op die camping. Was het, ben er ook een paar keer geweest. En ik vond de sfeer echt heel relaxed. En we hebben nog een potje gevolleybald. Maar ik vergat je niet soms dat er gewoon een super grote prijs op het spel stond. Namelijk dat hele festivalbandje.
3: Nee, want ondertussen had je wel even tijd. Ook gewoon Jen en ik dat we wel echt dachten van oké, we moeten gewoon...

0: aan de telefoon heb ik de winnaar. Hey, goeienacht Ilse.
1: Goeienacht, hallo.
0: En gefeliciteerd, want oh my god, wat een vette prijs heb jij gewonnen, zeg.
1: Ja, niet normaal, hè? Echt super vet. Echt heel leuk.
0: Het 3FM Gouden Festivalbandje. Voordat we even gaan vooruitblikken op die festivalzomer die je gaat hebben. Je hebt er wel voor moeten strijden, hè? Dus je hebt het niet zomaar gewonnen.
1: Nee, het was echt 3 dagen lang strijden. Super spannend, want we wisten ook echt niet welke challenges we moesten doen. Dus elke dag was het gewoon weer gaan. En we hebben het gewoon gered. Ja, echt mega.
0: Dus even voor de duidelijkheid, je hebt op een camping geslapen. Er waren 4 duo's geselecteerd. En dat was sowieso nog niet zeker dat je überhaupt... Er was maar plek voor 3 duo's uiteindelijk. Dus
1: klopt.
0: Je moest überhaupt al strijden om er op tijd te zijn.
1: Ja, en dat was echt... Dat kwam als een bom binnen. Toen ik daar in de studio stond met Jent, toen dacht ik ook echt, oh my god, nee. En ja, toen moesten we maar op zoek. En dat was zo spannend. En we zijn helemaal echt de verkeerde kant eerst opgereden. En op een soort van, nou, niet de snelweg op. Maar wel een pad wat eigenlijk niet echt kon. Dus het was echt chaos, maar we made it. Gelukkig was tweede. Dus dat was echt super.
0: En je was uiteindelijk dan ook daar 3 dagen op die camping. Was het, ja. Want ik ben er ook een paar keer geweest. En ik vond de sfeer echt heel relaxed. En we hebben nog een potje gevolleybald. Maar ik vergat je niet soms dat er gewoon een super grote prijs op het spel stond. Namelijk dat hele festivalbandje.
1: Nee, want ondertussen had je wel even tijd. Ook gewoon Jen en ik dat we wel echt dachten van oké, we moeten gewoon wel echt winnen. Of de volgende challenge, ja, deze moeten gewoon...

0: CFM Gouden Festivalbandje. Voordat we even gaan vooruitblikken op die festivalzomer die je gaat hebben. Je hebt er wel voor moeten strijden. Dus je hebt het niet zomaar gewonnen.
1: Nee, het was echt 3 dagen lang strijden. Super spannend, want we wisten ook echt niet welke challenges we moesten doen. Dus elke dag was het gewoon weer gaan. En we hebben het gewoon gered. Ja, echt mega.
0: Dus even voor de duidelijkheid, je hebt op een camping geslapen. Er waren 4 duo's geselecteerd. En het was sowieso nog niet zeker dat je überhaupt... Er was maar plek voor 3 duo's uiteindelijk. Dus je moest überhaupt al strijden om er op tijd te zijn.
1: Ja, en dat was echt, dat kwam als een bom binnen. Toen ik daar in de studio stond met Jent, toen dacht ik ook echt, oh my god, nee. En ja, toen moesten we maar op zoek. En dat was zo spannend. En we zijn helemaal echt de verkeerde kant eerst opgereden. En ook een soort van, nou, niet de snelweg op, maar wel een pad wat eigenlijk niet echt kon. Dus het was echt chaos, maar we made it. Gelukkig als tweede. Dus dat was echt super.
0: En je was uiteindelijk dan ook daar 3 dagen op die camping. Ik ben er ook een paar keer geweest. En ik vond de sfeer echt heel relaxed. En we hebben nog een potje gevolleybald. Maar ik vergat je niet soms dat er gewoon een super grote prijs op het spel stond. Namelijk dat hele festivalbandje.
1: Nee, want ondertussen had je wel even tijd. Ook gewoon Jen en ik dat we wel echt dachten van oké, we moeten gewoon wel echt winnen. Of de volgende challenge, ja, deze moeten we gewoon echt pakken. Dus met de groep is het gewoon dan heel gezellig. Mm-hmm. Maar ondertussen zaten we wel echt bij elkaar nog een beetje zo met elkaar in te tunen. Om het zomaar te zeggen van oké, let's go, weet je wel, de volgende pakken. Maar de sfeer was gewoon wel echt super, dus dat was wel fijn.
0: En hoe zijn die challenges een beetje gegaan dan?
1: Nou, we zijn heel vaak ook wel tweede geworden, volgens mij. Dus dan zijn we een beetje in de middenmoot beland en dan gaat het gewoon stabiel of zo.
0: Ja,
1: dus
0: dan
1: gaat
0: precies.
1: Het ook best prima.
0: Ja, als je dan 1 keer nog eerste wordt, dan zou je dan, nou, wat lekker zeg. En ja. Jullie hebben nu, ja, ik ben er jaloers op, het Gouden Festivalbandje gewonnen.
1: Ja.
0: Dat betekent dus 8 festivals waar je heen gaat. Onder andere naar Douwpop, naar Lowlands, naar Awakenings. Waar kijk je het meest naar uit?
1: Ja, Jen en ik zeiden al Siget. Dat lijkt me echt super, super gaaf. Ja, ja. Omdat dat gewoon natuurlijk ook een heel ander festival is waar we gewoon eigenlijk nog niet zijn geweest. Dus dat lijkt ons echt mega. En natuurlijk ook gewoon Lowlands en Big Poop en ja, eigenlijk alles. Dus we hebben er echt super veel zin in.
0: Ja, en het is ook wel, want ik moet zeggen, ik ga ook wel eens daar. Ik ben ook wel eens op Lowlands geweest of op Down the Rabbit Hole. Maar ik ben altijd echt helemaal kapot naar zo'n weekend. Maar als jij dan zo'n weekend hebt gehad, dan heb je het volgende weekend weer zoiets gepland.
1: Ja, klopt. Het wordt echt even aanpoten elk weekend.
0: Ja, hoe ga je dat overleven?
1: Misschien niet, nee. We overleven denk ik wel,
0: sowieso.
1: Maar veel bijslapen.
0: Maar
1: tussendoor.
0: Werk je ook nog?
1: Ja, ja.
0: Dus zeg maar naar een weekend, weekendje Pinkpop of een weekendje Down the Rabbit Hole, dan moet je maandag gewoon wel weer er zijn en staan.
1: Ik ben dan maandag gewoon weer fulltime aan het werk. Ik heb vandaag ook weer fulltime gewerkt.
0: Oké, ik ben heel benieuwd hoe het gaat. We gaan het checken op de Instagram van 3FM, hoe jullie al die festivals gaan beleven. Ik doe er een beetje zo over, maar het gaat een fantastische zomer worden. Het wordt de zomer van jullie leven. En nou, in ieder geval hartelijk gefeliciteerd met deze vette prijs.
1: Dankjewel. Ja, we gaan er echt van genieten. En jullie gaan het zien.
0: En wanneer is het eerste festival?
1: Ja, aankomende weekend al. Volgende week.
0: Oh, lekker zeggen. Welk festival?
1: Ja.
0: Douwpop.
1: Ja.
0: Nou, veel plezier daar.
1: Gaat goed komen.

Pam Wacky bij 3FM. Iedereen droomt ervan om kampioen te worden als kind. Belangrijk doelpunt maken, op de schouders gaan, clubheld worden. Nou, Ondiep Heren 6, mijn voetbalteam, is dinsdag kampioen geworden. En mijn persoonlijke bijdrage aan het succes was groots. 1 minuut voetbal, precies. Toen zei mijn kruisband, succes hè jongens, ik kap ermee. Maar eerlijk, als je op het veld niet kan bijdragen, moet je jezelf bewijzen in de kantine. En nou, dat is dinsdag uitstekend gelukt. Het werd een compleet gestoord kampioensfeest. Onze kantine veranderde in een soort festivalweide met als absolute hoogtepunt de legendarische zanger Lars, die op een krat bier stond te zingen, alsof die op Lowlands was. En ergens halverwege de avond gebeurde het onvermijdelijke. Hè? Wij hebben als team een eigen versie op Mr. Sexobeat. En zanger Lars knalde die erin.

Sam Fender, Olivia Dean, Rain Me In bij 3FM. Hey, ken jij iemand waarvan je denkt, jouw naam past perfect bij je vibe? Ik heb zelf een vriendin die echt een Janneke is. Geen idee waarom.

0: Daar.
1: Lost Frequencies bij 3FM. Ja, waar lijkt nou die nieuwe van Nothing But Thieves op? Niemand hoort hetzelfde, de vergelijkingen van fans vliegen in het rond. De ene hoort Muse, Sam Fender komt voorbij of The Killers. Allemaal top tracks, topartiesten, dus het moet een top track zijn. Je hoort hem nu bij 3.

0: liedje wil je horen? Laat het even weten via de NPO Luister app. Draai ik zo meteen sowieso voor je. Calvin Harris. En blessings na het nieuws.
1: Stef Banstra met het NOS Journaal. SpaceX heeft met succes een nieuwe versie van zijn megaraket Starship gelanceerd. Het gaat om de krachtigste en grootste raket van het ruimtevaartbedrijf tot nu toe. Uiteindelijk wil eigenaar Elon Musk met SpaceX mensen naar de maan en Mars brengen. Het was de 12e testvlucht van de raket en steeg op in de Amerikaanse staat Texas. De lancering stond eigenlijk voor donderdagavond gepland, maar toen werd de lancering op het laatste moment afgeblazen. Ruim een uur na opstijgen landde de raket net op een platform in de Indische Oceaan. Stadskanaal heeft opnieuw een nachtopvang geopend voor asielzoekers die geen slaapplek kunnen vinden in Ter Apel. De gemeente meldt dat zo'n 80 mensen met een bus naar Stadskanaal zijn toegebracht. Het Rode Kruis heeft op de locatie al bedden klaargezet. Zo'n 10 mensen bleven vrijwillig achter in Ter Apel. Stadskanaal opende eerder deze week ook al een tijdelijke nachtnoodopvang. Premier Jette sprak op zijn wekelijkse persconferentie van een asielcrisis.